0: rest in pieces.
1: Misty Duchess van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 GB voor

0: €16,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Bo, het fenomeen weekend is weer helemaal weggeregend, weggespoeld, dank. We kunnen aan de werkweek.
3: Maar goed ook, eindelijk. Waar het echt om draait in het leven, werken gaan. Het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Ondervragingen na de dood van een baby in het UZ Brussel. Links en rechts liggen nek aan nek in Zweden en Alexander Zverev vindt zijn eerste US Open tennis. 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parquet dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linksblok rond ex-premier Andersen 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstensson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Toch gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Het is al 23 jaar geleden dat er nog eens een Amerikaan de US Open kon winnen. We krijgen een overwegend grijze dag met plaatselijk kans op wat lichte regen. Maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden.
2: Goedemorgen op 10 punten. Anke, hoe voel je op 10 punten?
3: Oh, 20.
2: Ja.

0: Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom in deze maandagochtend bij Joe met Anouk en Nobody's Wife.
1: De ochtend van Joe.
0: Dat is wel speciaal, want dan kom ik de studio binnengewandeld, zeer goed gezind. En ik denk, ik ga hier uitpakken met een score van, ga je me daar nu hebben, zeg. Dus ik zeg, Anke, op de 10, hoe voel jij je? En ik had wel in mijn hoofd, wow, ik zit wel aan 9,5. En Anke, 20!
2: Ja!
0: Ja, je hebt duidelijk een fantastisch weekend achter de rug,
2: ja, pas
0: Anke.
2: Op, ik heb vooral een slow living dag achter de rug.
0: Een slow living?
2: Gisteren heeft het in Hasselt geregend van 8:30 ochtends tot 9:00 avonds. Het was autoloze zondag, tal van activiteiten. Niemand was in de binnenstad. Ja. Het was afschuwelijk. Dus ik heb tv gekeken. Okay. En ik heb een nieuw lievelingsprogramma.
0: En dat is?
2: Ik had het nooit gedacht, want we hadden allebei vooroordelen ten opzichte van het programma. Maar nu ben ik toch gezwicht voor De Verraders.
0: De Verraders?
2: Ja, ja. En echt, de eerste aflevering was ik nog niet helemaal mee. Want ik dacht, die volwassen BV's die maar een spelletje zitten te spelen en doen alsof het zo... doen alsof het de belangrijkste staatszaak van de wereld is.
0: Dat is georganiseerd ruzie maken. Maar
2: natuurlijk,
0: dat is
2: het is voor een camera. En ja. We hebben zelf ook al tv gemaakt. Dus wij weten van, ja, dat is allemaal tv. Hè. Dat is toch allemaal zo'n beetje opgezet. En toch ben ik ervoor gezwicht.
0: Nou, even uit,
2: toch ben ik ervoor gezwicht. Maar ik weet niet of het iets voor ons is, Sven.
0: Om eraan mee te doen.
2: Ah, jongens, toch.
0: Maar we zijn toch al eens gevraagd. Je bent toch ook al eens gevraagd.
2: Tuurlijk, al een paar keer. Maar nu dacht ik toch zo van, goh, er zitten dan een aantal bv's in. Al van in de eerste aflevering dat je denkt, goh, zo van waarvan je denkt, oh, die is altijd sympathiek. Dat je dan denkt van, oh,
0: dat ga ik niet zeggen. Ja, maar dan moet je wel zeggen.
2: Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Nee, maar zo gewoon...
0: Maar Ruben van Gucht vond je altijd sympathiek.
2: Ja, dat is our categorie, hè.
0: Rotzak eigenlijk.
2: Ja, maar Ruben, daar gaan we nog veel van horen.
0: Is Kurt ook onvriendelijk?
2: Kurt komt er het allerbeste uit.
0: En onze vriend Tom de Kok, valt die mee?
2: Ook, die doet het ook goed. Doet het ook goed.
0: Oh, je zit er dan nog bij.
2: Ja, maar ze zijn met 20.
0: Farouk, dat weet ik ook.
2: Nee. Ja, maar dat...
0: Dingske,
2: nee.
0: Danira. Hoe is Danira?
2: Wat? Valt toch goed tegen. Maar komt misschien nog goed, hè? Maar zo gewoon... Ja, mensen zijn aan het strijden voor iets. Dus uw onhebbelijke kantjes komen naar boven. En ik dacht direct... Oeh, bitch move. Of oeh, die is toch een beetje vervelend. Dus, allee ja. De verstandige keuze dat wij er nooit op zijn ingegaan.
0: Ja, wij hebben een excuus, want wij kunnen dat niet in onze agenda ingepland krijgen. Dus, maar ik zou het ook echt nooit willen. Ik denk, nee, ik heb
2: Of zo van die domme theorieën verzinnen die nergens op slaan.
0: Dat zouden wij wel goed

0: Whenever, wherever. Shakira, ben je. Sven en Anke. Was het eigenlijk jaar 90, denk je, Shakira? Of was dat net 2000?
1: Shakira is 2000. Na 2000, sowieso.
0: Nift 2000 of zo?
1: Nee.
0: Nee? Uitgebreid 2002. Je hebt gelijk.
1: Weet je waarom?
0: Waarom?
1: Toen zat ik bij Sander in de klas.
0: Ah, oké.
1: En toen had ik altijd Shakira kleren aan. Ik weet niet of je dat nog weet, Sander. Had
2: ik daar nog therapie voor gevolgd, ja.
1: Ja, jongen. Dat waren zo van die Belle Perez kleren. Ja, zo mouwen met zo die van onder zo heel breed gaan. En oh, ik was helemaal Shakira.
0: Halve hekskleren. Is toen dat jullie aan het daten waren, was dat die tijd?
1: Helemaal.
0: Nee. Vooral duidelijkheid niet, hè.
1: Want nee, jongen. Nee.
0: Zeg maar, ik wil dat even zeggen, omdat we moeten even over de jaren 90 hebben. We hebben super groot nieuws, want wij gaan met Joe de grote partner worden van 10 om te zien de 90s editie. Dat wordt een super groot feest in de Afwasdome met alles erop en eraan. En daar hebben we allerlei nieuwtjes over vanochtend. We mogen allerlei artiesten aankondigen die daar gaan optreden. Het is redelijk uitgebreid dat we gaan bellen met nieuwe artiesten die nog niet op dat fiche staan, want er waren er al wat bekend. Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Celine Hermans, de boyband Enzo, Gary Hagger, Petra en Pop in Wonderland. Al een prachtige affiche. Daar komen er vanochtend nog een keer betaald 7 of 8 hele grote namen bij.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, topnamen. En ook echt zo'n namen dat je denkt, oh, ja. Die ook nog.
0: We gaan ze uitpakken in de show. De eerste is verpakt in latex, maar al de rest dan.
3: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
3: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Een kraan die lekt.
11: Een tegel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd voor

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Sven en Anke.

0: helemaal vrij van het weekend zijn. Dat we zo meteen de auto mogen inspringen, de fiets op naar het werk. Want de werkweek is daar weer binnen.
1: Sven en Anke.
0: En we kunnen alleen maar hopen dat je fiets niet in de fik is gevlogen dit weekend. Heb je dat artikel gelezen in het laatste nieuws, zeg?
2: Nee.
0: Maar wat was dat allemaal? Het is een leerkracht, Bart Huigen. En die vertelde in het laatste nieuws dat zijn tuinhuis en een deel van zijn woning zwaar beschadigd raakte nadat zijn geparkeerde e-bike zomaar spontaan in brand is gevlogen. Zijn batterij was op dat moment niet aan het opladen, want denk je, ja, opladen midden in de nacht moet je niet doen. En dat toont aan dat die e-bike batterijen ook zonder stroomverbinding plotseling gevaarlijk kunnen zijn. Het aantal branden met elektrische fietsen in Vlaanderen, ja, als je nu aan het wakker worden bent en je hebt er één,
2: sorry,
0: ja,
2: jongens,
0: niet in paniek laten slaan, maar het aantal branden is volgens een databank meer dan verdubbeld van 38 in 2021 naar 122 25 en het gebeurt gewoon spontaan.
2: Maar dat kan toch niet? Ja, het kan wel. Hoe kan dat dan?
0: Wel, er is ook een expert die daarover sprak, Tim Renders. Je moet eens goed luisteren. Hij doet een uitleg, dat is een brandexpert, wat er eigenlijk aan de hand is met die batterijen.
3: Ja, wat er dan gebeurt in die batterij is eigenlijk een soort interne kortsluiting, een interne overhitting. Die temperatuur gaat beginnen te stijgen. Die batterij en dat materiaal begint te ontgassen. Vliegt eigenlijk in brand en kan zelfs exploderen. Het is eigenlijk een oncontroleerbare hitte. Een soort kettingreactie, wat heel vaak wordt genoemd als het moeilijkere woord thermal runaway. Met twijfel over uw batterij, over uw stekkers. Ga zeker eens langs de fietshandelaar en laat het controleren.
0: Okay.
3: En kies bij u thuis de veiligste plaats voor uw batterij te stallen en op te laden in uw woning, appartement en flat. Want niet iedereen heeft een garage en berging. Maar zorg absoluut dat het niet in uw vluchtweg is en onder een rookmelder dat u heel snel verwittigd wordt. Het belang van die rookmelder mag niet onderschat worden.
2: Ja, dat zijn de tips van een brandexpert.
0: Ja.
2: Heel geruststellend zijn die tips ook niet. Ik ben blij dat ik nog leef zoals in de tijd van de Witte van Sichem en Boer van Pamel, met een gewone fiets, zonder batterij. Ik weet, ik ben een dinosaurus, ik ben de enige die dat nog doet precies in Hasselt, maar als ik dat hoor, denk ik, ik blijf met een oude fiets.
0: Ja, blijf wel lekker blijven trappen, Anke, zou ik zeggen.
2: Man.
0: Jongens, maar voorzichtig zijn, hè.
2: Ja.
0: Fiets kopen met de rookmelder automatisch erbij.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik heb niet alleen de Verraders ingehaald dit weekend, ik heb ook een ander nieuw programma gezien. Naked Attraction.
1: Dat is een spelprogramma waar je naakt tevoorschijn komt of zo.
0: Een blote datingshow, inderdaad, op streams. Ja. Gepresenteerd door mijn collega Moeti Jolien Roets. Ik heb daar een nieuw woordje geleerd. Het is iets dat blijkbaar de helft van de Vlamingen doet. Het is iets erotisch.
1: Ik had er nog nooit
0: van gehoord. Benieuwd of jullie het doen. Ik ga zo meteen eens even de test doen. En je moet je eerlijk antwoorden, hè.
2: Oké, eerste nieuws van 6:30. Hier is Grim.
3: Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel. Dat schrijft het nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Jaar ervoor waren dat er nog maar een goede 850. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek altijd. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie, maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. Meestal bewolkt vandaag en plaatselijk kan het lichtjes regenen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden.
0: 1 file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een kwartier.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: 6:30. Een tip voor een openbarend leven. Ja, ik heb gisteren dus Naked Attraction al in primeur mogen zien, want het verschijnt vandaag op streams, 5 afleveringen. En het is tof. Jolien doet het goed, presenteert dat leuk. Je ziet allemaal lichamen naakt. Je ziet heel veel piemels, heel veel spleetjes. Ja, de bedoeling is om eigenlijk gewoon alle lijven aan bod te laten komen. Maar het gaat uw meug niet zijn.
1: Maar zijn er gewoon Vlamingen die beslissen van voor iedereen op televisie alles bloot te geven?
0: Maar en dat zijn leerkrachten en boekhouders, hè?
1: Vooral leerkrachten en boekhouders.
0: Dus...
1: Ik zou dat niet doen, nee.
0: Jij zou dat niet doen, maar
1: ik
0: inderdaad...
1: Ik zou dan niet in een sauna gaan melden.
7: Ik heb een verrassing. Jolien komt volgende week naar de show en we gaan dat interview naakt doen. Dat wisten jullie nog niet.
1: Ja, maar wat ze wil...
0: Nee. Het grappige is, Jolien heeft, ik denk, een beetje om het contrast te vormen...
1: Veel te veel
0: 37 lagen. Het valt echt op. Het is heel grappig om te zien. Maar dus ik heb dus... Alleen, want dat is dan een soort van datingshow, maar er zitten ook weetjes tussen...
1: Okay.
0: Heel interessant een beetje. Ik zeg maar bijvoorbeeld, stel dat een man zeer zwaar geschapen is.
1: Ja.
0: Zeer zwaar.
1: Ja, dat vind ik nu wel interessant.
0: Ja, dat doet,
1: hoe moeten we daarmee omgaan?
0: En stel, het doet pijn bij de vrouw.
1: Ja.
0: Wat moet de man dan doen dat het minder pijn doet bij de vrouw? Dat leer je allemaal in het programma. Ik ga het nog niet spoilen, dan moet je maar kijken. Maar bijvoorbeeld, ik heb een nieuw woordje geleerd. Odaxelania.
1: Alblieft.
0: Odaxelania.
1: Dat is ongetwijfeld een SOA.
0: Het is iets dat de helft van de Vlamingen doet.
1: Doet?
0: Een erotisch gebaar.
1: Odaxelania.
0: Odaxelania.
1: Nooit van gehoord.
7: Een erotisch gebaar zo.
1: Ja, een erotisch gebaar? Wat is dat?
0: Nee, het is niet een erotisch gebaar. Sander doet nu vieze erotische gebaren mijn richting uit. Nee, het is iets dat de helft van de Vlamingen doet in bed. En het is elkaar bijten, seksueel.
1: Mekaar bijten.
0: In de billen bijten. Zo echt uw tanden in uw man of vrouw zetten. Maar de helft van de Vlamingen doet het. Heb jij dat al gedaan?
1: Sorry, ik praat daar nu over.
0: Heb jij al gedaan, Sander?
7: Ongetwijfeld al gedaan. Liefdesbeetjes.
0: Maar hier, waar is Grim? Oh, Grim is al gaan zitten.
1: Is al bezig aan de rest van het programma aan het werken.
0: Ja, ik zit er ook niet bij.
1: Nee.
0: Maar ik was... ik wou eens even vragen aan de Joe-luisteraar. Maar dat is heel lang niet. Ja, bijten. In bed.
1: Oh, dank je lang, ja.
0: Ja.
1: Goedemorgen.

0: Lucio plas.
1: Nog zo'n osmose.
0: Dat is anders, een ziekte bij konijnen zeker.
1: Oxa iets en dan ben ik het kwijt.
0: Oxa in
2: nee,
0: de...
2: het is Odaxela. Wacht, ah, ja. Oh nee, wacht. Ik
0: zelf
2: het
0: zelf niet meer.
2: Nee, wacht even. Odaxelagnia.
0: Ja, oké. Okay. Ja, bijten in elkaar eigenlijk.
2: Erotisch bijten in elkaar. Ja. En we deden een kleine oproep.
0: Ja, jij deed een kleine oproep.
2: Tot die 50% Vlamingen die het doet. Karel stuurt, knabbelen doen we wel.
0: knabbelen?
2: Kurt dat weten.
0: Nou, sorry Karel, knabbelen moet ze toch ook niet overal doen, hè? Allee, ik weet het niet.
2: Wacht. Sorry, hè. Ja, lalalala.
0: Ja, maar ja.
2: Ja, maar ja, een ekel. Oh, nee, nee. Kurt stuurt, Anke, je zou eens moeten weten waar ik overal bijt. Ik heb dikwijls zodanig mijn tandjes al gezet, dat ik al ontbeet heb, nog voor ik het bed uitstap. Ja, Gregory vraagt zich af of het ook met valse tanden gaat.
0: Gregory, jongens.
2: Wacht, hè. Christophe onthoudt, als de man te groot geschapen is, moet de vrouw er een stuk afbijten.
0: Nee, nee, nee. Dat nu net
2: Bianca,
0: niet.
2: Bianca zegt, nog niet gedaan, maar ik wil het wel eens proberen.
0: Weet je wie ik de leukste vind? Francine en Peter de Roef. Ja? Ze hebben een gezamenlijk account en die sturen, nee, daar doen wij niet aan mee. Lieve groetjes van Francine uit Soesel.
2: Wow, hartjes voor Francine en Peter uit
3: Soesel. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
8: wow!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
8: wow!
7: Van Vibra. It's a
10: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
11: Sven en Anke.

0: Een rustig beatje op deze maandagochtend van Fleetwood Mac Everywhere.
1: Ja, maandag, we zijn alweer 14 september. Goedemorgen allemaal.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, ze stond al het hele weekend in de spotlights. In Parijs was het een en al Céline Dion mania. Maar we moeten het vanochtend toch ook nog eens doen. Na meer dan 6 jaar zonder concert. Ja, en heel veel problemen met haar gezondheid. Ze is serieus ziek geweest. Ze heeft een syndroom waar ze niet kan aan doen. Waardoor ze eigenlijk verlamd is in haar gezicht voor een stuk. Maar ze heeft dit weekend haar comeback gemaakt in een uitverkochte Plenitude Arena in Parijs. Ze liet daar 35.000 fans wel 3 kwartier wachten. En meestal heb ik daar geen begrip voor. Maar ik kan me voorstellen, dit zijn andere omstandigheden. Het is de allereerste show. Ze doet zoveel voor haar fans. Ze heeft al half karaoke gezongen. Ze heeft die ziekte, hè, dus ze moet helemaal geprept worden om helemaal oké op het podium te komen. Maar dat was het waard. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen, als je stukjes hoort hier en daar, ze zingt wel een beetje anders. Ze haalt niet meer complete stem van vroeger, maar was ook een unieke, geniale stem. En op sommige momenten hoor je dat wel een klein beetje. Ze zingt bijvoorbeeld de power ballads een stuk lager dan vroeger, om het haalbaar voor haar stem vandaag te maken als zieke vrouw. Maar sommige dingen klinken echt nog wel heel goed, zoals dit hier.

0: Maar ik kan je voorstellen natuurlijk, als je grote fan bent, je hebt er zo lang op gewacht. Ja. Je denkt, het gaat nooit meer gebeuren, ik kan nooit meer een concert van haar meemaken. En dan staat je idool daar toch plotseling ongelooflijk.
1: Natuurlijk, dat ze dat niet meer haalt, dat is niet erg, want alle fans helpen mee. Tot ze er samen aankomen.
0: Dus, er komen nog best wel wat concerten aan. In totaal zal ze 26 concerten geven in de Parijse Arena. Verspreid over deze maand. Veel luisteraars van ons hebben ook tickets kunnen bemachtigen. Volgende maand ook nog. En dan een beetje rustpauze om die stem weer wat tijd te geven. Mei 2027 komt er nog een reeksje aan. Céline Dion, helemaal terug van weg geweest.

0: als 1986, de heerlijke stem van Michael McDonald en Sweet Freedom in de ochtend van Joe.
1: De ochtend van Joe.
2: Heb je dat gezien van die tweeling die met die tweeling getrouwd is?
0: Ja, ik zag het, ja. Ja. Mooi, hè?
2: Een identieke tweeling met een identieke tweeling.
0: Vier
2: met
0: mooie
2: vier
0: mensen.
2: Ja, ze zijn getrouwd in Merelbeke afgelopen weekend. En er staat een heel artikel vandaag ook in de krant, maar één quote valt mij enorm op.
0: Uh-huh.
2: Ze zeggen, en dat vind ik raar, want ik ben opgegroeid met een identieke drieling. En voor mensen is dat zo een beetje moeilijk. Als je zo een drieling voor het eerst ziet, ja, dat is heel moeilijk om die uit elkaar te houden.
0: Uh-huh.
2: Maar als je elkaar dag in dag uit ziet, ja, dan zie je 100.000 verschillen. Maar zij, dus die twee identieke tweelingen, die beweren, ze kunnen de bruidegommen, ze kunnen ze niet onderscheiden.
0: Nee.
2: Dus heel vaak hebben ze de verkeerde vast. Ja, twee of drie keer per dag
0: schoonbroer of schoonzus
2: hebben ze de verkeerde langs achter vast.
0: Oh, dat kan niet.
2: Denk van,
0: niet.
2: Oh, een knuffeltje hier of kusje daar.
0: Maar wonen ze nog samen met z'n vier ook op de koop toe of wat?
2: Want, ja, ik denk dat dat zo, ja, ik denk dat ze wel, ja, dat ze elkaar dagelijks zien.
0: Dat is wel veel eigenlijk.
2: Ja, dus eigenlijk zijn ze met vier getrouwd. Vind ik een pittige raar,
0: nee.
2: Maar puur omdat ik ook wel ben opgegroeid met een identieke drieling, dat ik denk van, nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Als je dag in dag uit met iemand samen bent, zie je verschillen.
0: Ja, ja, tenzij dat je dat eigenlijk, ja, in het midden wil laten.
2: Weet je wat, je kunt er maar geniet van hebben. En nog tweelingnieuws. Reggie heeft aangekondigd dat hij nu papa wordt van tweelingjonges.
0: Ah, ja, ja, ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat was eerst een drieling en dat is dan een tweeling wordt het dan uiteindelijk.
2: Ja, ja.
0: Twee jongens. Had hij al eens een kind een baby onlangs erbij gekregen?
2: Ja, een baby, een meisje van een jaar.
0: Oudere kinderen heeft hij ook al.
2: Twee oudere dochters en zij heeft

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: 7 uur tijd voor roze bottelthee, rode bietensap voor mijn paard. Maakt allemaal niet uit, maar het is één ding wat niet meer mag, hè?
4: Rode diesel. Ja, want meer mensen worden betrapt met rode diesel. Een juf wordt ontslagen door haar hoofddoek en er vallen gewonden bij een natuurbrand in Spanje. Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel dus. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden. Onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer bijzonder goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
5: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op safe speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
4: En er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger

0: basisonderwijs. In een provinciale school in Asseneden in Oost-Vlaanderen is dat eens een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie en de juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. 2e ademde te veel rook in en 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. 50-tal mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn 1e overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Toch gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. Amerikaan Brandon McNulty werd 3e. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
1: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e.
2: Oh Frank, dikke merci nog eens voor gisteren en al die regen. Daardoor hebben wij met het gezin aan slow living gedaan. Alleen maar tv gekeken en de was opgeplooid en het deed zo'n deugd.
3: Allee, vooruit.
2: Vandaag nog zo'n dagje.
4: Wel, het begint al sinds wel op die manier nog. Veel wolken dus, hier en daar wat lichte regen. Zeer zacht, 18-19 graden op dit moment. Maar na de middag zou het allemaal beter moeten worden.
3: Zo. Oei, gaat
4: het
3: vervelend.
4: Natuurlijk.
3: Ik probeer mee te gaan in de rare redenering van Anke.
4: Het wordt slechter eigenlijk. De mensen gaan buiten willen, hoe erg is dat zeg. Maar dus tegen de tijd van de dag zal het zonnig zijn. En wordt het toch nog een 2-23 graden. Nu, morgen wordt dan echt een na. Zomerse dag. 26 graden.
2: Wat?
3: Oh nee, jongen, rotzak.
2: Maar dat had ik niet zien aankomen.
3: Oh, naar hun meer naar de knoppen. Dat wilde niet.
2: We moeten terug buiten komen. Ik was al in de herfstvibes.
3: 26 graden, Frank. Amai.
4: 26 graden, zonnig. Later wat meer wolken. En woensdag is het dan weer meer weer voor Anke. 18 graden, dus het is dan nog maar. En dan wordt het wisselvallig met buien.
3: Wel even, dankjewel, Frank. Merci.
2: Hoe zit het op de baan op deze maandagochtend richting Antwerpen? Verlies je op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen-Oost 1/2 uur. Een kwartier vertraging op de Brusselse buitenring tussen La Hulpe en Leonard. Op de binnenring dan tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten file. En een kwartier extra op de E429 tussen Tuweken en de Nijvelse Steenweg.
3: Beste vrienden, we hebben zometeen groot nieuws, want op 13 november is er 10 om te zien Back to the 90s. In de AFAS Dome, een groot mezingfeest vol nostalgie. En wij gaan er ook aanwezig zijn met Joe. We gaan ook tickets er nog voor weggeven. Maar we mogen zometeen iets speciaals doen hier in de show. Ja, we hebben een aankondiging. We mogen de affiche, de volledige affiche bekendmaken. En een artiest die eraan wordt toegevoegd, die gaan we nu al opbellen. Zometeen horen ze bij ons.

0: zalig.
1: Un italiano vero.
0: Oké, de herfst staat al wel voor de deur en daar gaan we ook van genieten, dat is duidelijk. Maar nog een beetje zomerse sfeer met Toto Cotugno en L'Italiano. Is het goed? Ik heb het juiste tuintje
2: gevraagd. Ja, dat is goed. Ja, okay, doe maar. Yes. Om te zien gaat de jaren 90 reanimeren. Die komen helemaal opnieuw tot leven. Op vrijdag 13 november is er de 10 om te zien Back to the 90s. Meer dan 20 iconische Vlaamse artiesten samen in de AFAS Dome. En de eerste artiesten zijn al even bekend. Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Celine Hermans, Enzo Gerjek,

0: Petra en Pop in Wonderland. En we hebben een heleboel nieuwe artiesten om aan te kondigen. En ik zou graag voor mij de top act nu al willen aankondigen.
1: Ja, dat is...
0: Wees er op tijd, want je weet, er is altijd heel veel aan dat Sportpaleis. Heel veel file. Ja. Dus wees op tijd, want de enige echte DJ Sven Ornelis, ook echt een icoon uit de 90's. Destijds zijn we allemaal met hem opgestaan in Jabu Dabu Doe tijden op Donna. Sven Ornelis, ja, jij mocht de boel daar gaan opwarmen.
1: Ja, ik doe het voorprogramma, maar, ja, maar inderdaad.
0: Dus, maar even vooral duidelijk, niet in de hal waar de jassen hangen, echt op het podium.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wauw, ja, you made it.
1: Dus als je arriveert, goed op tijd arriveert, dan gaan we al een groot feestje bouwen. Half uur voor het officieel begin van de show ga ik daar de grootste 10 90's hits draaien. Maar
0: ja,
1: we mogen nog een heleboel nieuwe namen aankondigen. Deze, goed luisteren beste vrienden, gaan er ook bij zijn. Good Shape komt optreden. En ook deze twee, ze hebben ooit één groot duet samengemaakt en dat is een wereldhit geworden in 10 om te zien. Jo Valli en Paul Andersen.
2: Aan alle vrouwen die ik heb gekend.
1: Nou, goed is dat, zalig. Ja, ja.
2: Die mij zo vaak te veel hebben verwend.
1: Verwend, ze gaan dat samen daar brengen, ook in de Avansdom, net als Sam Goris.
2: Hey.
1: Sam Goris gaat er ook optreden. En dan, wel een paar bijzondere namen hoor. Want dit ken je natuurlijk van Samantha. Maar is door Shana ook gebracht in de jaren 90. Shana. Ken je nog andere liedjes van Shana?
0: Ach, was het ook iets met een Fernando of zo?
1: Orgelman? De Orgelman, ja, ja, ja, dat is allemaal Shana-hits, ja. En gaan er ook bij zijn Plaza.
0: Ja, daar was ik mega fan van.
1: Van Plaza, ja, is
0: dat. Ze waren alle drie verkleed als Robbe Does, weet je nog?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Ik weet
1: ja,
0: Robbe,
1: ja, wel, ja, ja, oké, okay, Robbe Does, ja.
0: Zo van die mannetjes.
1: Inderdaad. En ook deze. Bart Herman. Ach, wat een stem, wat een song, man. En Mozaïek. Oh, wat een affiche is dat geworden.
0: Ja, ja, als je afstand uit het tijdperk van de cassettes,
1: ja,
0: en alle volumes had van 10 om te zien, dan moet je erbij zijn op vrijdag 13 november in de Avansdom.
1: En dan hebben we twee namen nog niet aangekondigd. En daar gaan we zo meteen aan beginnen. Eentje gaan we bekendmaken na 9 uur. Ja, iedereen gaat zitten in de Avansdom wanneer we hem gaan aankondigen. En zo meteen gaan we iemand uitpakken nog eens. Uit

0: Doe met goede muziek. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. En zometeen gaan we een knalder van een schijf draaien, vrienden.
1: Sven en Anke.
0: Een topper uit de jaren 90 die dit... Ik denk eerlijk gezegd, Anke, dat ze dit niet vaak meer op het podium heeft gedaan sinds de jaren 90.
2: Ik denk zelfs niet meer. Niet en dat meer. Het nu terug is na decennia lang. Wow. En dat is zonde, want heel eerlijk...
0: Ja?
2: Zeker top 3 van mijn favoriete 10 om te zien liedjes aller tijden. En ik ben een grote 10 om te zien fan. Dus ik ben heel blij dat ze erbij is op vrijdag 13 november in de AFAS Dome op de 10 om te zien Back to the 90s. Goedemorgen, dag Alana Dante.
0: Hey.
3: Goedemorgen.
0: Oh, zo leuk om je terug te horen, Alana. Dat is echt heel tof.
2: Ja.
3: Best lang geleden.
0: Ja.
2: Ja, heel lang geleden. Want klopt het dat je daar niet meer hebt gezongen? Jouw fantastische hit Take Me For A Ride, die we nog allemaal kennen, sinds die tijd?
3: Nee, absoluut niet meer. Dat is echt, de 13e gaat terug de allereerste keer zijn.
0: Maar hoe goed is dat, zeg. Ja.
2: Ja.
0: Maar we hebben ze je kunnen overtuigen na al die jaren om het opnieuw te doen? Want je had ook een reden en je dacht, het is een afgesloten hoofdstuk. Hè?
3: Dat is eigenlijk allemaal door Jos. Jos heeft in een tijd, als ik begonnen ben, zoveel voor mij gedaan.
2: En Van Oosterwijk.
0: Van Oosterwijk, ja. Dat was de man die het samenstelde toen. Hè? Ja.
2: Die heeft jou heel goed gesteund en die heeft het gevraagd.
3: Ja, absoluut. Zo is het.
2: Wauw. Zeg maar, Alana, ja, dat latexpakje, want weet je, heel veel mensen hadden het al zien aankomen, Alana gaat komen. Dat latexpakje, dat, ja, onlosmakelijk is dat met jouw naam verbonden, hè. Was je daar ook blij mee in de tijd?
3: Blij, ja. Achteraf gezien is dat wel een heel goed idee geweest. Hè. Het is een beetje een rode draad geweest door heel mijn carrière, dus... Iedereen dat Alana Dante hoorde, die zag mij direct in een latexpakje. Maar ik moet de mensen wel een klein beetje teleurstellen.
0: Oei.
3: Want een 13e... Ja, pas op, het gaat er wel een beetje op trekken. Ik kon toch een beetje die rode draad er wel wat inhouden. Ik ga er niet staan in een jeansbroekje en een t-shirt uiteraard. Maar het latexpakje, dat blijft jammer genoeg wel in de kast hangen.
0: Ah ja, dat van toen bedoel je. Ja,
2: maar dat was toch zweten ook altijd?
3: Ja, absoluut. Ja. Doen we daar in de rand denken wat dat was.
2: Maar waarom, want dat was een idee van jouw manager, maar waarom, hoe kwam die daarom om dat te doen?
3: Ja, in een tijd toen ik begon, werkte ik in een fitnesscenter. En hij zegt, je bent veel te gespierd en dat is niet mooi en de mensen gaan dat niet graag zien. En we gaan nu helemaal moeten bedekken. Dus bij deze was het al een latexpakje. Oh. Het stond niet meer natuurlijk.
0: Allee, echt een compliment. Je stond dus super in vorm eigenlijk. Je werd afgetraind.
3: Ja.
0: En dat moest dan verborgen worden, zeg.
3: En dat moest verborgen worden, ja, ergens.
0: Ja, de showbiz, hè.
2: Maar ik heb eigenlijk, als je daaraan terugdenkt, je hebt dat altijd moeten aandoen. Dat was dan toch zo wringen om daarin te komen. En dan moest je zweten op een podium en daarna terug uitkrijgen. Ik snap dat je denkt, ik hang het aan de haak, het hoeft niet meer voor mij.
3: Ja, absoluut. Dat was eigenlijk een soort van privé-sauna. Dat was letterlijk zo. Oh, dat ik dat niet wil maken, dan kwam de stoom echt letterlijk van mijn lichaam. Dat was,
0: Wat goed.
3: Ja,
0: waar ben je nu allemaal mee bezig? Want ja, als je zo lang dat niet gebracht hebt... want je bent wel nog wel met muziek bezig, maar wat doe je van job voor de rest?
3: Absoluut. Ik zit nog altijd in de muziek, maar het is niet omdat je meer op een tv of op de radio komt. Ja, op de radio wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niks meer doe. Ik zit nog altijd in de muziek. Vorige week, studioopnames zijn afgerond. Ik ben bezig met een duetje nu met Bart Bulls.
0: Oké.
3: En dat komt in november ook uit, dus dat komt eigenlijk allemaal goed uit.
0: Heel goed.
3: Ja,
2: heerlijk.
3: Dat is iets om naar uit te kijken.
2: Maar Alana, ik moet even iets dubbelchecken. Klopt het dat je al oma bent van 4 kleinkinderen intussen?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Oh, proficiat.
2: En nog altijd zo piepjong. En oh jong, hoe oud is de oudste? Hoe oud is de oudste?
3: 16.
2: Wat?
0: 16?
2: Ben je al oma van een 16-jarige?
3: Ja, mijn oudste is 16, ja.
0: Oh, wauw.
3: Ik was oma op mijn 40.
2: Wat?
0: Oh, goed gedaan.
2: Oh, maar jongens, toch. Weet je wat, ik ga niet voor mijn leeftijd en mijn parcours.
0: Allemaal goed. Ja, perfect.
2: Oké,
0: oma's aan de top, zou ik dat toch maar zeggen eigenlijk. Hè? Op 13 november daar in de AFAS Dome, Take Me For. We gaan hem zo meteen over 2 minuutjes ook draaien op de radio. Heeft iedereen tijd om hem overal heel hard en luid te zetten.
2: Ja, niet in latex, maar sowieso in een ander sexy stofje. Dat gaan we zien.
0: We zien elkaar dan, hè. Tot dan, hè. De 13 november. Dag, Alana.
3: Dag.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
15: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
14: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
15: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
14: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, één keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.

0: Ride van Alana Dante. Alleen al voor dit liedje wil ik naar de afwasdom gaan.
1: 13 november.
0: Op repeat.
1: Je kan nog tickets kopen inderdaad voor die grote 90s versie van Tien om te zien in het Sportpaleis in de afwasdom.

0: Oké, okay, jullie hebben 2 dagen mogen uitrusten tijdens het weekend, maar we hebben jullie grijze hersencellen zometeen weer nodig voor het cijferen van de dag. Niet alleen die van Anke, die komen ook nog wel op gang, maar ook die van jullie allemaal, beste luisteraars.
1: Het nieuws van 7:30 van Grim.
2: Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar een goede 850. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan. En in het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. Een van hen is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Eerst al grijs vandaag en plaatselijk kans op lichte regen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. Verlies je 40 minuten. 20 minuten extra op de binnenring tussen Stroombeek en Machelen richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Verlies je een half uur. 20 minuten file richting Brussel. Op de E40 tussen Aalst en Rood-Bijgaarden. E314 tussen Aarschot en Winkselen. 20 minuten. En nog een kwartier richting Gent. Op de E17 tussen Waregem en Deinze. En daar file door een ongeval. Dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Het cijfer van de dag.
0: Oké, daar gaan we weer met z'n allen. Anke, beste luisteraars. 82 is het cijfer van de dag. Nu tevoorschijn ook op onze schermen op VTM Go. 82. En ik ga er iets bij zeggen. Het is 82 kilometer. 82 kilometer. Maar wat zou het zijn? Wat is 82 kilometer?
1: Ja, als het gaat over kilometer, ik denk dan altijd aan wandelen. Omdat jij eigenlijk... Ja, af en toe wel eens babbelt over wandelen.
0: Ja.
1: Als een lees constant.
0: Ja, dat heb je nog nooit gedaan, 82 kilometer op één
1: lezen
0: dag.
1: Lezen nog, als gedaan. Een bijna dode tocht.
0: Nee, dat heb je nog nooit gedaan.
1: Is dan toch niet aan jou besteed?
0: Maar wel al redelijk veel, denk 60 of zo wel lang gedaan.
1: Is het de kustlijn?
0: Dat is, of, dat is nee, niet de kustlijn.
1: Nee, dat is niet de kustlijn. Maar we hebben gezegd met dingen, hè, met die dingen daar. Toen ze die coastwalk deden. Maar ja, ik ben vergeten.
0: Ja, maar dat zal zo. De kustlijn, ja, denk ik, is bij ons een goede 60, 65. Nagelang dat je meet.
1: Ja, maar ja,
0: 60, 65 kilometer. Maar dat is het dus niet, hè?
1: Is het iets van straten?
0: Is niets van straten.
1: De herbanen van de Romeinen.
0: De herbaan van Romeinen.
1: Autosnelweg.
0: Nee.
1: De langste autosnelweg.
0: Maar,
1: oh nee, dat kan zelfs niet. Stommerik, wat zeg ik
0: de
1: toch?
0: De kortste autosnelweg.
1: Zie je, mijn grijze hersencellen zijn nog niet geactiveerd. Het gaat van de luisteraars moeten komen.
0: Maar het is, maar, en ja, ik ga er nog iets bij zeggen. Want het is nog niet 82 kilometer. Het wordt 82 kilometer. En het gaat ons misschien zo... Ja, ik snap dat het aan jouw neus voorbij gaat. Maar als ik nu de tip geef aan onze luisteraars... En je gaat het dan nog niet weten. Maar ik ga de tip geven aan onze luisteraars. Er is één provincie die... maar al te goed weet waarover dat gaat, die 82 kilometer. En ik denk dat we er nog gaan over discussiëren deze ochtend. Dat weet je niet, Anke, maar we gaan bellen met een Limburger zo meteen. Met een minister.

0: Tina Turner en haar Steamy Windows. Goed aan het gokken allemaal.
1: Het cijfer van de dag.
0: Is nieuws. Het is ook nieuws vandaag. Dat zal je straks wel horen. En ik denk dat we wat discussie gaan uitlokken ermee. Het gaat over 82 kilometer. Het is er nog niet. Maar wat denk je dat het zou kunnen zijn?
2: Ja, wat ik denk, ik weet niks. Maar de luisteraars, Lisbeth stuurt de gemiddelde afstand naar het werk. Christophe houdt het ook op het gemiddelde pendelen van en na het werk. Christophe stuurt na 82 kilometer beginnen de kinderen te vragen of het nog ver is.
0: In de auto.
2: Het heeft nog lang geduurd, Christophe. Ons is al naar 5, ook niet? Enfin, Chris zegt wegenwerken in Melle. 82 kilometer. Ja, maar dat is wel, ik ben er in de zomer eens geweest en er ligt wel veel open daar, hè, in Melle. Ja, vind ik wel. En dan komt nog heel vaak binnen de Limburgse fietsostrades, het fietsroutenetwerk in Limburg.
0: Ik denk dat dat zelfs meer gaat zijn, dat kan toch niet anders. Limburg is zo'n mooie groene provincie, ja, met superveel fietssnelling.
2: En dan,
0: in de Sahara ook iets, wat is dat, de Sahara?
2: Ah, dat is een lommel. Maar ja, dat is onze Limburgse Sahara. Dat is een, ja, natuurdomein waar heel veel zand is.
0: Ah ja, oké.
2: Ja,
0: wacht,
2: waar je zo... Voilà, hier, kijk de foto. Limburgse Sahara.
0: Ah, nee. Hij toont het Limburgse fietsnetwerk. Heeft
2: nee, dat was niet de bedoeling, Sander.
0: Lengte van meer dan 1800 kilometer. Ja, fietsen. Dus die 82 kilometer. Nee, het is iets totaal anders.
2: Ja, maar er komt hier ook nog vaak een woord binnen.
0: Ja.
2: Ik heb dat nu, ik weet het, heel eerlijk, ik heb dat niet gevolgd. Ventilus.
0: Ventilus?
2: Ja.
0: We gaan zo meteen even over ventilus ventileren.
2: Want dat is vooral in West-Vlaanderen, hè?
0: Ja, dat is in West-Vlaanderen. Maar dat heeft een impact niet normaal. En daar zijn ze 7 jaar ruzie over aan het maken.
2: God.
0: Hoe dat precies in elkaar zit. En waarom het eigenlijk nodig is voor het hele land. Het heeft te maken met de energie die van al die windmolens op zee aan land moet gebracht worden op een bepaalde manier. En daar hebben ze lang over gediscussieerd. Kunnen we die kabel onder de grond steken? Moet die bovengrond? En al die prachtige West-Vlaamse gemeenten willen dat absoluut niet, dat dat boven hun kop dat
2: een
0: komt
2: draad.
0: Aan, hè? Ja, maar Jo Bruns, de Limburger, heeft beslist dat het er toch komt. Hij mag het ons zelfs eens uitleggen.
1: Hey. Vanavond bij VTM wil elke geen geheimen voor Denzel. In Blind getrouwd. En bij VTM 2 is er een moordende masseuse in het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je meefeesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de Avas Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd voor iets nieuws.
12: Of

0: Alex Warren en Fever Dream. En van een Fever Dream gaan we naar een nachtmerrie, een echte.
1: Sommige mensen wel, ja, inderdaad.
2: Het cijfer van de dag.
1: Ja. Oké, het leeft misschien niet overal in het land even hard, maar er komt dus een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. En dat project dat heet inderdaad Ventilus. Die werken die starten vandaag. Dat zou 82 kilometer hoogspanningslijn zijn. En die moet eigenlijk de elektriciteit van toekomstige windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Ja, we proberen natuurlijk die windenergie in te zetten. We moeten die naar het binnenland krijgen. Dus je moet dat op een of andere manier doen. Maar je zal maar eens in zo'n mooi West-Vlaams dorp wonen waar je zo'n hoogspanningslijn over je kop krijgt. Zeven jaar discussie. Is daarover
0: maar
1: geweest,
0: moet ik me dat dan inbeelden? Want ik heb dat heel eerlijk gezegd niet zo goed gevolgd. Dat het allemaal zo van die Eiffeltorens naast elkaar zijn, zo 82 kilometer lang. Is dat zo?
1: We zullen de vraag stellen aan Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Broens. Goedemorgen, meneer Broens.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt de vraag van Anke gehoord, hè? Hoe ziet het eruit?
3: Ja, het is inderdaad een zeer ingrijpend project, maar een zeer belangrijk project, hè, om die hernieuwbare energie, die windenergie die we opwekken op zee, om die aan land te brengen. Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. Ja, dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap. En dat zal een stukje bovengronds zijn, een groot stuk bovengronds. Ook een stuk ondergronds en het versterken van bestaande lijnen.
1: Ja.
3: Het is een project waarbij je zoekt naar dat evenwicht in die omgeving, in dat landschap. Met respect natuurlijk voor de mensen die daar zeer nabij wonen, want dat is zonder meer heel ingrijpend, daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Ja, ja, super moeilijk is dat. En wat vaak is, ik zag ook heel veel borden langs de snelweg de voorbije jaren, heel veel protest geweest, ook trouwens van burgemeesters van uw partij. Dat is niet zo makkelijk, hè, want die partij is zeer groot in West-Vlaanderen nog altijd. En die hebben het er heel lastig mee gehad. Waarom niet alles ondergronds? Waarom hebt u dat niet kunnen oplossen? Want dan zien we het tenminste niet meer, dan is het weg.
3: Ja, dat is een heel logische vraag, ja, die natuurlijk de voorbije jaren ook heel erg geleefd heeft, die ervoor gezorgd heeft dat het ook veel langer geduurd heeft. Als we volgens tot de vergunning zijn gekomen, dan maakt dat het zeer grondig onderzocht is. En daar waar het kon, is het ook maximaal benut, de ondergrondse oplossing. Maar om vandaag te zeggen dat 80 kilometer ondergronds kon, dat gaat niet. Dat is allemaal onderzocht, dat is vandaag technisch niet mogelijk. Vandaar dat de keuze is gemaakt voor het evenwicht, 20 kilometer ondergronds. Een stuk versterking van bestaande lijnen en ja, ook een stuk nieuwe lijnen in dat landschap, in dat Vlaanderen. En dat heeft een zekere impact, daar moeten we eerlijk in zijn. Daarom dat ook gezocht is naar dat evenwicht, waarbij we ook maximaal mensen die hinder hebben daarvoor compenseren via Elia. Dat is de verantwoordelijkheid die Elia moet opnemen en ook aangaat. En voldoende compensatie voor die mensen die hinder hebben.
0: Ja, minister Broens, hoe moeten we dat inbeelden? Zijn dat dan, hè? Want ik zei daarnet, ik maakte de vergelijking met de Eiffeltoren, zo van die grote stalen constructies. Krijgen mensen dat dan in hun tuin, achtertuin? Al, ik bedoel, is dat het zicht dat belemmerd wordt? Zijn de mensen daarom zo boos?
3: Ja, het klopt dat er zijn zeker plaatsen in Vlaanderen waarbij die hoogspanningsmasten, die inderdaad vrij groot zijn, ze zijn geen Eiffeltoren, maar ze zijn vrij ingrijpend in het open landschap. Maar naar gelang de nabijheid is de compensatie groter. Hè. Mensen die daaronder wonen, die hebben ook vaak de mogelijkheid gekregen om een woning dan te verkopen. Die daar een zeer serieuze compensatie voor gekregen hebben. Bedrijven die negatieve impact hebben, die krijgen daar ook een compensatie voor. Dus daar hebben we wel op gewogen dat er een voldoende eerlijke, billijke compensatie is voor mensen die echt wel hinder ervaren. Maar is dat de 100% oplossing voor iedereen? Dat zal het ook niet zijn. Hè. Dus dat is een evenwicht zoeken voor een project dat ongelooflijk belangrijk is voor de energiebevoorrading van heel Vlaanderen.
0: Ja, dat snappen we. Ik ga wel even de vraag stellen die iedereen zich nu afvraagt. Hè. Een serieuze compensatie, wat houdt dat dan in?
3: Ja, dat kan gaan van een volledige onteigening van je woning, hè, dat je elders een woning kan kopen, tot een financiële compensatie voor het verlies van je bedrijf. Als je een B&B hebt en je hebt daarvoor 300 overnachtingen en je hebt nadien nog maar 20 overnachtingen, ja, dat spreekt voor zich dat een zeer ingrijpende impact heeft negatief op je bedrijfsvoering, dat daar een compensatie tegenover staat. Het zijn dat soort vormen van compensaties die wel degelijk in het dossier vervat zitten en waar ik over zal waken, dat die ook correct worden uitgevoerd naar de mensen die vandaag hinder ervaren.
1: Ja. Op dit moment, meneer Broens, stromen de berichten binnen. Jullie weten dat als regering natuurlijk al jaren, hè, de knoop is doorgehakt, het gaat gebeuren. Maar mensen zeggen, het is nog niet compleet vergund, zeggen sommige mensen. De compensaties zijn echt niet zo ongelooflijk groot als je er niet echt vlak onder woont. Andere mensen die zeggen, het is slecht voor de gezondheid, die zullen maar onderwonen, we zullen maar kinderleukemie krijgen. Het is nog niet dat het breed gedragen is in de bevolking, hoor.
3: Ja, ik denk dat hoe dichter je bij die hoogspanningslijn woont, hoe groter de impact, daar gaan we ook eerlijk in zijn. Ik kan me dat heel goed voorstellen als je morgens een hoogspanningsmast in je achtertuin krijgt, dat het heel invasief is. Maar we moeten wel heel duidelijk zijn, die vergunning die is uitvoerbaar. Hè? Die is vandaag op het terrein, wordt die uitgerold door Elia onder hun verantwoordelijkheid. Daar zitten heel veel checks en balances in, daar zitten heel veel garanties in naar milieu, naar omgeving, naar gezondheid. Hè? Dus die garantie die bieden wij in die vergunning, dat wil ik wel gezegd hebben. Hè? Dus wat dat betreft is dat wel wat een sluitend verhaal.
0: Ja, want dat zou ik het allerbelangrijkste vinden. Ik bedoel dat het een lelijk zicht is tot daaraan toe. Maar als je kinderen laat opgroeien, hoe zit dat met die gezondheidsrisico's? Zijn er echt risico's?
3: Dat is allemaal onderzocht. Hè. De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht. En we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren. Hè, dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garanties zitten ook vervat in de vergunning.
1: Laatste vraag. Zou je zelf in zo'n tuin blijven wonen als er zo'n hoogspanning boven je hoofd kan?
3: Ja, een vraag die ik al vaker gekregen heb. Ik woon in Kinrooi, zeer dicht bij een internationaal station waarbij we de verbinding maken met Nederland. Ik woon op enkele honderden meters van de hoogspanningslijn, maar in onze gemeente zijn er verschillende vergelijkbare situaties met diegenen die zullen ontstaan in West-Vlaanderen. En de mensen hebben daar door de jaren heen ook mee leren leven. En we zien dat wanneer zo'n hoogspanningslijn die er staat versterkt wordt, heeft dat veel minder impact, omdat ze als het ware deel is van het landschap. Maar ik heb heel veel begrip voor die mensen die vandaag een heel mooi open landschap hebben, ja, waar zo'n hoogspanningslijn wordt gebouwd. En ik kan alleen maar hen op het hart drukken dat we er alles aan zullen doen om ook Elia voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen als het gaat over een eerlijke en billijke compensatie.
1: Oké. Meneer Broens, dank u wel om het nog eens uit te leggen voor de zoveelste keer in uw carrière.
0: Allemaal mee,
1: dank u wel. Fijne ochtend nog wel.
3: Dank je wel. Dank je wel.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ja, uiteraard, schoonmoeder moppen komen al binnen, maar ook schrijnende verhalen. Dat wordt de teneur voor komende uren hier in ons ochtendshow. Nieuws van 8 met Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Meer bestuurders worden betrapt met rode diesel. Een juf is ontslagen door haar hoofddoek en 3 gevonden bij een natuurbrand in Spanje. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Collega Jana Valken legt uit.
4: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding en hands-on.

0: dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
1: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan in het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen, een 2e ademde te veel rook in en de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. En nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die sprint voor de Fransman Sexas en de Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Want dan is er het WK op de weg. Op hetzelfde parcours als gisteren. De koers is wel wat langer. En nog een tennisbericht. De Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerste US Open gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e.
3: Ik had gisteren bijna de panties terug uitgehaald. Want jongens, wat een herfstdag. Maar na zomer is op komst, hè Frank?
4: Wel, toch eventjes, hè, inderdaad. Maar we moeten nog een beetje geduld hebben, want vandaag begint sowieso nog met grijs weer, af en toe wat lichte regen. Na de middag gaan we zien dat het stilaan droog wordt. In de tweede helft van de middag, dan begint het echt wel op te klaren. Hè. Dus tegen het eind van de dag voelt het allemaal best aangenaam aan, want dan gaan we richting 23 graden op meerdere plaatsen. En dan morgen inderdaad een nazomerse dag, 26, 27 graden kan het worden met veel zon. Later iets meer bewolking, dat wel. En tegen het eind van de dag zou het betrokken kunnen geraken in het uiterste westen van het land. Maar de regen, die is dan voor de nacht van dinsdag op woensdag. En woensdag zitten we dan achter die regenzone. Zal het eerder wisselvallig zijn met buien en wordt het gevoelig frisser. Hè? Dus dan temperaturen rond 18 graden.
5: Oké, dan hangt mijn pand is ook boven. Dus, dat is het goede moment.
3: Laat het uit. Richting Gent op de E17 tussen Deerwijk en Deinze. Verliezen door een ongeval 1 uur. Courage daar. Vielen op de Brusselse buitenring tussen Waterloo en Tervuren 40 minuten. Een 30 minuten extra op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 25 minuten extra. 25 minuten ook op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Ook nog 20 minuten op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarden. En tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 1 kwartier. Dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten.
5: Over het dik half uur inderdaad het dilemma bij: moet hij het of moet hij het niet? Moet hij overeenkomen met zijn schoonmoeder? Hier, wat moet je doen als je schoonmoeder op het raam tikt?
3: Oh nee.
5: Wat, ja, hè?
3: De ketting van de keuken korter trekken?
5: Nee, de oven wat hoger zetten.
3: Oh, maar jongens toch.
5: Ja, de mopjes komen.
3: Ja.
5: Dat is voor straks eerst nog eens bewijzen dat jullie de beste luisteraars van de wereld zijn. Hop, met de

0: en Rising in de ochtend van Joey voor een dienstmededeling. Als je aan het zappen bent en je komt toevallig bij ons terecht, ja, dan moeten we je wel waarschuwen, want wij hebben ze, de beste luisteraars van de wereld.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dus ja, je zit op je plaats, van harte welkom hier. We hebben dat al bewezen de voorbije 10 jaar. Bijvoorbeeld als we in de camper zitten, hoe mensen elkaar willen helpen. Bijvoorbeeld bij de actie Pakje van je hart, die komt terug. In december gaan we weer geld inzamelen voor kinderen die anders geen cadeautje zouden krijgen. Jullie zijn altijd zo genereus en helpend. En nu op dinsdag doen wij een rubriek waar we eigenlijk al jullie probleempjes met elkaar oplossen. Als je met iets zit waar je van denkt, ik heb dit of dat dringend nodig en ik krijg het maar niet geregeld, zou er iemand kunnen helpen, dan mag je dat doorsturen via de app van Joe. En zo hadden we Tessa uit Oostkamp, die heeft een huis gebouwd en in de tuin staat er Japanse duizendknoop, een overwoekerende uitheemse plant die ze maar niet wegkrijgt en alleen maar weg te krijgen door grazende geiten.
2: Ja, dus ze had geitjes nodig en ze heeft die gekregen van luisteraar Sammy uit Bredene, 2 berggeitjes en die arriveren vanmiddag. Goedemiddag, goedemorgen, dag Tessa.
3: Goedemorgen, Tessa en Anke.
2: Ja, Tessa, maar die berggeitjes die komen, ja, die komen niet zomaar. Hè, want eigenaar Sammy had gezegd dat jullie toch wel een klein villaatje voor de geitjes moesten bouwen.
4: Villaatje.
2: Want die mogen niet nat worden, die mogen niet natte pootjes krijgen. Is dat gelukt afgelopen weekend?
3: Ja, dus wij hebben een voorlopig huisje kunnen bouwen. In afwachting totdat de bouwfirma een groter, deftiger huisje komt plaatsen voor ons. Maar ze hebben toch een huisje van een 2,5 meter op 2 meter.
0: Okay.
3: Die mooi afgedekt is.
2: Oh, en heb je wat ballonnetjes opgehangen? Hè? Want het is toch die 2 seizoensarbeiders, die komen toch maar werken voor jou, hè?
3: Dat klopt. We hebben eten genoeg, denk ik, in de tuin.
2: Ja, maar dat is het allerbelangrijkste voor geitjes, hè.
0: Ja.
2: Zeg, en zo kakjes en zo, hoe heb je daar...
0: Kakjes?
2: Kakjes.
0: Dat bemest de boer gewoon, denk ik, hè.
2: Oh ja, dus dat laten we liggen dan.
0: Wat denk je bij zo'n plastic zak erachter om elke drol op te rapen?
2: Misschien papier, weet ik veel.
0: Toch,
2: ik ben
0: geiten,
2: ik ben opgegroeid in een frituur, hè. Ja. Niet op de boerderij.
0: Zeg maar, heel belangrijk, de omheining, hè. Want ze konden nu nog ontsnappen. Het is een behoorlijk stuk grond. Is dat nog gelukt zo snel in het weekend om een omheining te plaatsen?
3: Ja. Dus mijn broer is ook aannemer. En die heeft van afbraakwerken nog heel wat planken en palen gespaard. En vandaar hebben we dan eindelijk een mooi hekje kunnen maken met een poortje in.
0: Oh, dat is fantastisch dat je dat zo snel dit weekend hebt gedaan.
2: Hoe heten de geitjes? Weet je dat al?
3: Ja, Cutie en Strikje.
2: Cutie en Strikje! Oh my god. Mooi. Maak filmpjes, maak video's, stuur foto's. We willen echt heel het proces meevolgen totdat er helemaal afgeknabbeld is, die Japanse duizendknoop.
3: Zeker nu.
0: Oh, Tessa, kijk. Voilà, we kunnen zeggen dat bij deze opgelost is. Beelden gaan we op onze social media smijten. En als andere mensen ook nog van dat soort verhalen hebben, hulp nodig hebben, de beste luisteraars van de wereld, zullen ervoor zorgen dat

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: This is true.
6: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Sven en Anke.

0: platenduo Bruno Mars en Lady Gaga Die With A Smile. Maar tegenwoordig is het baby in de draagdoek With A Smile. Want ze is gespot afgelopen weekend voor het eerst met een baby.
1: Dat was zijn verwachting.
0: Maar ik denk een draagmoeder. Maar dat weet ik. Ja, dat doen ze al vaker in Amerika. Hè. Maar dus geslacht, naam is nog allemaal niet bekend. Alleen dat ze een baby heeft.
2: Sven en Anke.
1: Hey, goedemorgen allemaal. Maandag 14 september. Het voetbal dit weekend. Er is een probleempje met de keeper van Club Brugge. Club heeft wel gewonnen tegen Antwerpen, maar weer blundert die nieuwe keeper Sommer. Dat is al vorige week al. Zit daar nu niet mee te lachen, Sander? Ja, we moeten dat toch in de gaten houden.
3: Die man staat gewoon al 2 weken in de krant op maandag en die denkt, fuck.
1: Vorige keer was op, denk ik, op woensdag.
0: Ja, dus dat gaat volgende week nog eens zijn, want nu zit dat in die man zijn kop.
1: Nee, laat ons hopen van niet. Missie geslaagd trouwens voor Wout van Aert. Die heeft gisteren de Vuelta afgesloten met de groene trui. En je hoorde Remco deze ochtend al uitgebreid in nieuws. Is dat binnen 2 weken dat het wereldkampioenschap is?
4: Komend weekend.
1: Komend
4: weekend het wereldkampioenschap tijdrijden. Okay. Dus daaraan neemt Remco deel. En dan het weekend nadien is het WK op de weg.
1: En wie is de kopman volgens jou? Alle twee, hè?
4: Alle twee, ja. Remco en Wout. Maar er zijn nog toppers natuurlijk. Van der Poel staat er ook aan de start.
1: Ja, dat is waar.
4: Del Toro. En dan Pitcock, Sexas. Ook
1: Dus, maar wij kijken naar de Belgen vooral. Hè.
0: Ja, wat denkt de Vlaming van de zelfstandigen? Unizo heeft daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Vlamingen hebben een redelijk positief beeld over zelfstandigen. 75% van de Vlamingen ziet de zelfstandigen als de motor van de economie.
1: Ah, dat is goed.
0: Ja, en ze vinden ook Vlamingen dat we positiever moeten zijn. En dat we die veel kansen moeten geven om nog een grotere motor van de samenleving te worden. Maar, ook wat kritiek, ook een beetje dingessen. De helft van de Vlamingen vindt of denkt dat zelfstandigen sjoemelen.
1: Nog veel dingen in het zwart doen. Maar ze vragen er misschien zelf ook naar. Van, kun je dit niet?
0: Omdat ze ervan uitgaan dat er veel gesjoemeld wordt, wordt heel vaak gevraagd van, zeg, dat is de helft op factuur.
1: Ja, dat is wel een mes dat aan twee kanten snijdt.
0: Ja, en dat er te veel gezaagd wordt over de regels. Dat zijn ook heel veel Vlamingen.
1: Ja, maar veel regels. Voor iedereen, hè?
0: Het is een onderzoek met plussen en minnen.
1: Ja, niet voor zelfstandigen. Iedereen. Regels, subsidies, gedoe, belastingen.
0: Je zou voor minder sjoemelen.
1: Ik wil er niet over zagen,
0: hè? Dat is toch.
1: Ik begrijp ze wel, hoor.

0: Op een goede maandag voor ons allemaal. One Republic en Counting Stars. Het is 8:30. Dus met grip krijg je nu.
1: Goedemorgen. Na lang protest starten in West-Vlaanderen straks de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van Elia, die elektriciteit van de windmolenparken op zee naar het binnenland zal brengen. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar dus ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel. Dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. En in een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan. Eerst grijs met soms lichte regen, later wordt het droger en geleidelijk ook zonniger bij 23 graden. Morgen vrij zonnig en 26 graden.
0: File richting Gent op de E17 tussen Deerlijk en Deinze verliezen door een ongeval 1 uur en 20 minuten. Courage daar. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 1/2 uur. 20 minuten erbij op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welrijk en de Dreef. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 25 minuten. Ook 25 minuten extra tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. 25 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoek en Antwerpen-Oost. En dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten daaronder. Ja, dan ben ik eindeloos bezig, hè, jongens.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: En zet je maar even schrap, want we gaan het zo meteen over schoonmoeders en de liefde daarvoor hebben.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zou je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs. Hè?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: De Missed You Dutchess van Connections.
10: Allee, de US of A. Ja. De moeite zeker.
11: Ach, dat is echt crazy.
10: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
11: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
11: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
10: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
11: Nee, gemist.
10: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
12: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
14: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
13: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
15: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: is om op te lossen, oplossen. Dat is onze missie voor dit seizoen. Namelijk dat de vrouwen ze eindelijk eens uitleggen wat wij als mannen moeten doen. En in goed gezelschap weer vanochtend.
1: We hebben weer een moetie in de house. The one and only, Stefanie Plankaert.
2: Hey.
1: Oh, Stefanie, die ja, weer van de andere kant van de wereld is moeten komen.
2: Echt. Ik was vergeten hoeveel mensen dat er zijn in België.
0: Ja, maar zoveel.
2: En allemaal moeten die naar hetzelfde punt.
0: En hoeveel kilometer moest jij rijden deze ochtend? Heel vroeg vertrokken.
2: Rond de 160 kilometer.
0: Uit
2: Ardennen. Ja, ik ben om 6:30 vertrokken om hier nu te zijn. Dus dat is best wel lang, hè. En terwijl dat dan niet zoveel kilometer is.
1: Ja, je hebt heel lang in de file gezeten, want je stuurde berichtjes. Je hebt voice messages ingesproken dat je in de file zat.
2: Ja.
1: Maar je bent er nu en we gaan er een hele fijne voormiddag van maken. Want we hebben straks ook nog de podcast de Moeties.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dan gaan we heel fijn babbelen.
0: Maar je moet iets oplossen.
3: Moet het of moet het niet?
0: Ja, ik ga met de deur in huis vallen. Hè. Dus mannen hebben nogal vaak, als ze al niet dood is, want dat is dan een bonus die je meekrijgt. Oh nee, dat is al heel lelijk voor mij. Als ze nog leeft, dan heb je een schoonmoeder. Hè. En dat is niet altijd even gemakkelijk. De vraag die iemand van onze luisteraar stelde, maar moet een man per se overeenkomen met zijn schoonmoeder? Is dat noodzakelijk? Moet hij daar moeite voor doen? Of mag hij dat al snel opgeven? Wat zijn de voorwaarden? Wat denk jij daar eigenlijk van?
2: Maar ik denk, er zijn een paar mensen in mijn leven die heel belangrijk zijn. En mijn mama en mijn man zijn daar toevallig mensen van. Dus ik vind dat wel leuk dat die overeenkomen.
0: Maar
2: vind...
0: leuk, maar moet het toch?
2: Ja, moet het. Als dat een vreselijk mens is, dan ga ik daar zelf waarschijnlijk ook niet mee overeenkomen. Dus ik heb de chance dat mijn mama een heel lieve is. En ik denk dat er nog wel veel lieve mama's zijn. Natuurlijk, alles hangt af van de omstandigheden. Maar ik vind het wel belangrijk, ja.
1: Je hebt natuurlijk een exceptionele familie. Want ik zeg altijd tegen Stefanie, ik wil ook geadopteerd worden door jullie gezin.
0: Dat is ook tof voor uw eigen moeder om dat te horen op de radio.
1: Maar ik pak mijn mama dan mee, hè.
2: Iedereen mag komen.
1: Maar als je naar de Plankaerts kijkt op televisie, dan wil je toch geadopteerd worden. Maakt niet uit, met heel de familie. Maar, dus jij vindt het wel belangrijk. Ik snap het wel als je Christa als schoonmoeder hebt. Weet je, hè, bij mij is dat niet zo belangrijk.
0: Hoezo? Hij moet niet overeenkomen met je moeder.
1: Maar wat is de definitie van overeenkomen? Hè?
0: Ja, maar dat kan in vele vormen komen. Maar er zijn ook echt situaties waar het niet klopt. En pas op, en hebben we nog niet gehad over vrouwen en met een schoonmoeder overeenkomen.
2: Ja, het is wel delicaat natuurlijk. Hè? Maar stel nu dat die niet door één deur kunnen. En er is een feestje of je hebt kindjes. En dan is er een verjaardagsfeestje. En dat gaat niet. Dat is toch mega veel spanning. Je zit toch ook altijd tussen twee vuren. Dat kan toch niet anders dan heel vermoeiend.
0: Mag ik de vraag... Oké, als de kinderen zijn, dan valt er weinig aan te doen. Maar stel, je hebt een nieuw lief. Hè? Je hebt een nieuw lief. Ja, voor jullie is dat onmogelijk om eraan te denken. Maar stel, je was nog single en je hebt een nieuw lief.
1: Ja.
0: En die komt in huis en het gaat eigenlijk allemaal goed. Enzovoort. Alleen, dat klikt totaal niet met je moeder. Zou je dan nog aan de deur zetten? Want het gebeurt dat mensen niet overeenkomen. Zou je dan zeggen, goh, dat gaat niet werken. Is het iets belangrijk? Zou je daar dan nog een andere keuze maken?
1: Moeilijk, hè, Stefanie?
2: Ja, het is moeilijk, maar aan de andere kant...
1: Ik vind, als mama mocht je toch niet echt ook moeien met de keuze van... Maar ja, jij bent intussen misschien ook al schoonmoeder zelf,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ik heb het al gezien, inderdaad.
1: Ja, maar stel nu dat de dochter een lief heeft dat je zegt van... Of de zoon...
2: Als moeder is het de kunst, denk ik, om u een beetje te verplaatsen in... het gaat hier niet over mij. Het gaat hier over maakt mijn kind gelukkig. En ik denk, mijn mama doet dat ook. En ik weet niet of zij Christopher oprecht leuk vindt, maar ze doet het wel alsof. Ze doet het wel alsof.
0: Ja,
2: zij vindt hem leuk,
0: hè?
2: Voor mij.
0: Ja. Goed, bedankt voor de vele leuke moppen die binnenkomen. Wat moet je doen als je schoonmoeder tot aan haar nek in de beton zit?
1: Ja.
0: Bijstorten.
1: Het is goed, maar nu moet je de poll echt invullen.
0: Ja, je moet de poll invullen. Je kan even gaan naar onze app van Joe. Laat even weten, ik ben een man en zeg ja, ik ben een man en zeg nee. Of een vrouw en zeg ja, of een vrouw en zeg nee. En heel eerlijk. En je mag ook nog je extra opmerkingen doorsturen.
1: Ja, want er zijn horrorverhalen.
0: Ja,
1: maar moeten het echt besties zijn? Moet voor mij niet.
0: Oké. Laat even komen. Moet hij het of moet hij het niet overeenkomen met zijn schoonmoeder? Dat is de vraag die wij stellen.

0: Ja, dat is een cliché. Want zegt, als je ze haalt in Bangkok, je vrouw, voor het weet heb je een man. Maar dat is een heel ander verhaal, dat gaan we nu niet doen. Hoe zit het eigenlijk? Moet een man per se overeenkomen met zijn schoonmoeder? Kijk, dames, ik kan wel even zeggen, de poll is redelijk duidelijk. Dus een beetje, het is een gemengd beeld. Hè. De ene vindt het wel belangrijk en de ander niet. Maar wel opvallend, bij de vrouwen is het toch een stuk belangrijker. Vrouwen vinden dat een man moet overeenkomen met een moeder. Terwijl mannen zeggen, dat is niet per se noodzakelijk dat ik met de schoonmoeder overeenkom. Dus, ja, dat is ook logisch, hè, dat je als vrouw graag hebt dat je man met je moeder overeenkomt. Dat is toch logisch. Dat is wat jij ook zei, hè?
1: Het is ook gewoon, allez, ik zie het voor mezelf ook. Hè. Ik zou het heel erg vinden mocht ik niet overeenkomen met de vriend van Iluna bijvoorbeeld. Want ik denk wel, als zij ooit kinderen zou krijgen, ja, dat ik wel mee zou helpen en dat ik daar wel een grote rol
0: veel,
1: in hun leven zou spelen.
2: Ja.
1: En op een gezonde afstand,
2: hè,
1: jongens.
2: En Stefanie, opgepast. Hè, want er is een andere Stefanie die stuurt, ik heb een verzuurde relatie met schoonouders. Dat is echt doodvermoeiend. En gewoon omdat ik een keer mijn mening had gedeeld over de veiligheid van mijn eigen kinderen. We zijn 11 jaar samen en de relatie is nu al 8 jaar verzuurd. We zitten nu op het punt van elementaire beleefdheid. Maar
0: dat is,
2: meer
0: ook, dat is al iets. Ja, maar
2: gewoon door een keer uw mening te hebben gezegd. Hè?
1: Is het ook geen beetje een hobby bij ons wel? Van zo psychoanalyses te doen van uw eigen ouders? Ja. Zegt u dat vaker met een stoffer? Van onze ouders, van mijn ouders en van zijn ouders. Dus gewoon je ouders goed begrijpen aan de beide kanten, denk ik, kan al veel helpen. En er samen wat over ventileren. En dan alles gaat weer goed. Allee, ik denk ook, sommige dingen zijn de discussie of het gevecht niet echt waard.
2: Nee, dat is waar.
1: Voilà. En dan met Christoffer kan ik daar wel eindeloos over babbelen.
2: Ja, dat is waar. En weet je zo, ja, ik vind ook relativeren, want die mensen doen heel vaak heel veel voor de kleinkinderen. Maar soms dan kan Tom toch wel eens zeggen tegen mij, als ik eens iets vervelends doe, gezetjes u maar.
0: Oh!
2: Zeg maar, ik durf nog dit nu te zeggen omdat ze vakantie is in Italië. Zo hoort het niet.
0: En nog één ding.
1: Dat zegt iedereen.
0: En jullie zijn natuurlijk moedies, dus ook moeders. Jullie hebben straks weer de podcast die weer gelanceerd wordt en opgenomen wordt. Maar het is natuurlijk ook nog iets anders. Als er geen kinderen zijn, dan is het wel een stukje relaxer. Hè? Als je dan niet overeenkomt met je schoonmoeder, god ja, dan is het zomaar. Hè? Dan moet je er zoveel niet van aantrekken.
2: Het is heel veel sterkte. Heel veel mensen zijn nu waarschijnlijk getriggerd omdat ze terugdenken aan een horror schoonmoeder. Want arme. Maar heel veel liefs en knuffels voor beide partijen.
0: Ja, als het kan, als je overeen kunt komen, werk er ook aan, doe je uiterste best. En als het niet kan, ja, niet iedereen kan overeenkomen in de wereld.
1: Die klinkt dan botsend, hè.
0: Merci om te komen, hè.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Mogen wij allemaal een goede morgen wensen. Nog een uurtje zijn wij in uw gezelschap. Tot 10 uur deze ochtend. Eerste nieuws van 9 met Grim.
5: Goedemorgen. De omstreden Ventiluswerken beginnen. Er lekt informatie over de besparingsnota Jan Bon. En KV Kortrijk zit zonder trainer. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. De lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral over het deel bovengronds maken buurtbewoners zich zorgen. Bevoegd minister Jo Broens probeerde hier vanochtend bij ons, bij Sven en Anke, gerust te stellen.
6: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren, dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
5: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en er lopen ook nog andere procedures, maar die houden de start van de werken niet tegen. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen zoals bedrijven dat al doen. Collega Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
7: Ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan en ze maken daar dan winst op. De afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vernootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Hè? Dus 0 euro belasting.
5: Het kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk is nog niet duidelijk.
4: Hey Frank, nog de groetjes en dankjewel van Peggy.
8: Huh?
4: Ja, je was gisteren zo vriendelijk om in het restaurant in Genk op de foto te gaan met haar 80-jarige mama.
8: Dus dat is heel, heel lief, ja. Inderdaad.
4: Heel lief, ja.
9: Maar waar zat jij in Genk op restaurant? Welk restaurant?
8: We zaten in een Grieks restaurant, maar ik weet de naam niet meer 100%. Ja, ik ben naar de voetbalmatch gaan kijken.
9: Ah.
8: Genk, Gent en daarna hebben we nog iets gaan eten.
9: Ja, maar...
4: Oké, okay. Eerste puntenverlies voor Gent trouwens.
8: Ja, helaas wel. Helaas. Dat was ook wel verdiend door die 1-1.
4: Heb je de borden kapot gesmeten van woede gisteren in het Grieks restaurant?
8: Nee, zo ben
4: dat
8: ik
4: mag
8: niet.
4: Daar,
8: zo
4: ben
8: ik.
4: Dat mag daar, hè?
8: Ja, dat mag inderdaad, dat is juist, ja.
9: Hoe zit het met het weer? Ja, gisteren hadden we echt een rotdag, dat heb je kunnen meemaken. In Limburg was het non-stop aan het regenen. Vandaag nog een buitje?
8: Ja, toch wel. Hè. We gaan eerst starten met veel wolken. En uit die wolken kan er altijd nog wel lichte regen vallen. Hè. Wat motregen of wat licht gedruppel. Na de middag, stilletjes aan, wordt het dan wel op steeds meer plaatsen droog. En uiteindelijk gaat dat wolkendek ook breken.

0: prikken. Dus tegen het eind van de dag ziet het er allemaal een pak beter uit. Gaat de zon tevoorschijn komen. En het is zacht, hè, nu al 18, 19 graden. En uiteindelijk wordt het 2, 23 graden. Dus we moeten een beetje geduld hebben, maar aan het eind van de dag komt het allemaal goed.
1: Oké, en morgen krijgen we echt nog een cadeautje, hè?
0: Ja, wordt dan nog eens nazomers, hè, met temperaturen van 26, 27 graden in binnenland, 23 graden aan de kust. Voor de rest ziet het er goed uit 's ochtends met veel zon. Na de middag gaat wel een koufront stilaan dichterbij komen. Dus dan gaat de bewolking wat beginnen toe te nemen. Eerst is dat hoge bewolking, later ook middelhoge bewolking. En tegen het eind van de dag kan het in het westen helemaal betrokken raken. Maar de regen verbonden aan dat koufront, wel, dat is voor de avondperiode. Dus overdag blijft het sowieso nog wel droog. En dan zitten we daar woensdag achter. Hè. En het is een koufront, dus dan weet je dat er achter koudere lucht zit. Ja, we moeten 8 graden prijs geven.
2: Oh, wow.
0: We gaan van 26 naar 18 graden nog maar maximaal. We krijgen zo'n typisch wisselvallig dagje woensdag. Met eerst nog meestal droog, met wat zon. En dan zie je die stapelwolken ontstaan en die gaan dan uitgroeien tot buien. Hè. Dus dat zijn plaatselijke fenomenen. Maar het ziet er al wel niet zo goed uit. Donderdag ook 18 graden. Het zal meestal grijsdag zijn, met zelfs wat gemiezer. En dan vrijdag zitten we weer met een paar buitjes die vanaf het noordwesten binnenkomen. 19 graden en het weekend wel, dat wordt iets zachter, dat wel, 21 graden. Zaterdag meestal grijs met wat gemiezer en zondag zouden we nog wel nat starten. Na de middag zou het wel droger worden, dus ook niet zo fameus komend weekend.
1: Ach ja, bij mij is het ook geen fameuze. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je een half uur. Ook een half uur op de buitenring tussen Mons en Jean en de welriekende Dreef richting Antwerpen A12 tussen Boom en de Wilrijk. 20 minuten, een kwartier op de E313 tussen Mossenhoven en Wommelgem richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berghem. 20 minuten, een kwartier tussen Berzem en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. En nog een kwartier richting Gent op de E17 tussen Deerlijk en Kruishout. Daar is een ongeval gebeurd. Dat zijn alleen de files vanaf het kwartier. We gaan wel fameuze muziek draaien.
2: Ja, ik ga nog
1: aan toevoegen.
2: Ja, oké, okay, dat is goed, perfect. Met onze compassie naar Tom François, jouw echtgenoot. Ze geeft hem nu zelf ook toe, hè. Daar is het ook geen fameuze. Ja.

U2 en de City of Blinding Lights in Antwerpen. In die city, de AFAS Dome. Op vrijdag 13 november is er 10 om te zien Back to the 90s. Heel groot concert is dat. Ik mag er het voorprogramma DJ. Daar ben ik super blij mee. En de eerste echte artiesten waren al even bekend. Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Celine Hermans, Enzo, Gary Hagger, Petra en Pop in Wonderland. En vanochtend daaraan toegevoegd Good Shape, Jo Valli en Paul Andersen, Sam Goris, Shana, Plaza, Mozaïek, Bart Herman en Alana Dante, die hebben gebeld en wij mogen nog een extra naam.

0: tickets voor te koop zijn als je erbij wil zijn, hè, beste vrienden. En de naam hangt nu aan de lijn. Is een hele grote vrienden.
1: Bart Karel. Goedemorgen, lieve schat.
0: Hey, dag Bart.
2: Goedemorgen, dag Hanke, dag Sven.
0: Hey, Martje.
1: Ja, als het gaat over meubilair van het tien om te zien tijdperk, dan ben jij heel de uitzet.
0: Meubilair, chique commode.
1: Heel de chique uitzet.
0: Oh,
1: want volgens mij, lieve Bart, zat je gewoon al in de eerste aflevering van tien om te zien.
2: Nee. Want VTM is opgestart in 89 in februari.
1: Ja?
2: En ik zat er pas in april in. En elke week was dat hier om te zien. Dus ik was al even in paniek geslaan. Ja. Maar ik had toen een liedje uit, elke keer een beetje meer. Wat niemand nog kent natuurlijk. Maar dat was...
0: Hoe gaat dat? Elke keer een beetje meer.
2: Maar elke keer een beetje meer, meer en meer en meer. Nooit te veel en nooit genoeg. Ja, ik ken dat niet.
1: Ik ken ik zeker nog dat niet beetje... meer.
2: Dat was zo...
0: Zalig.
1: Ja. Nee, maar dus, het was al 2 maanden op televisie en jij dacht, die Jos van Oosterwijk, die belt mij maar niet om te komen. En uiteindelijk mocht je...
2: Die belt mij maar niet, hè. Maar in april kreeg ik dan toch een telefoontje. En dan sindsdien heb ik er heel vaak bij tien om te zien te gast geweest. En dat was zoveel sfeer. Eigenlijk zou dat moeten kunnen over... Of we doen dat nu over, hè, in november. Maar dat was een geweldige tijd, echt waar.
0: Ja, zalig.
2: Ik heb ooit dan met mensen op het podium gestaan, of die daar stonden te wachten, waarvan ik denk, maar Leo, kan dat niet? Van net bijvoorbeeld Donna Summer. Zij was net voor mij en ik stond, ja, wij moesten al klaarstaan voor en ze zei, hello, how are you? Ik zei, hello, my Miss Donna. Ik was helemaal van mijn melk. Ja, dat waren geweldig eigenlijk. Al die grote namen die er gepasseerd zijn, dat was tof.
1: Ja, Tina Turner is er ook eens gepasseerd. Ja, was hij toen ook daar? Want ja, hij was er de helft van de tijd.
2: Stefanie van Monaco herinner ik mij nog.
0: Oh,
2: wow. Dan de boys band uit Engeland, goeie tegen nu weer. Maar de sfeer die wij toen ook hadden in de Manhattan in Leuven, dat was aan de Vaart in Leuven, was dat een heel oud, groot gebouw waar al de mensen toe kwamen, waar het podium gebouwd was. Dat was zo'n leuke sfeer. Er was ook een bar aan, waar we soms wel eens bleven hangen. Dat was echt een heel geweldige tijd. Ja.
1: Nou, en nu wordt daar thuis opgenomen, denk ik. Hè? Of is dat weer veranderd? Dat is hij weer verhuisd. Zeg, als er zo één liedje is uit die hele tien om te zien periode, hè, dat niet van jou is, maar waar jij zelf altijd zeer intens gelukkig van wordt en waarvan je denkt, had ik dat ooit maar zelf uitgebracht? Wat is dat dan?
2: Goh, ik vind dat altijd, als ik dat liedje nu ook vandaag nog altijd hoor, is de Ik Wil Je van de Kreuners, vind ik een geweldig nummer.
0: Ah, ja.
2: Dat de mensen scanderen dan nog altijd mee. En dat is wel een liedje dat ik zelf had willen zingen, ja.
1: Ik zou het u tegen om dat ook te doen, hè, op 13 november, Bart.
2: Ja. Sven gaat er ook zijn, hè.
0: Ja, ik mag het voorprogramma DJ, dus kijk er al naar uit. Dus ik
2: heb een speciaal pak gedaan in de jaren 90 dan.
0: Ik heb altijd speciale pakjes aan, dat weet het toch, Bart? Ik bedoel... Zeg maar, nog één ding afspreken. Ik wil even weten welke liedjes jij gaat draaien tegen Dan. Je moet dat nu nog niet vertellen, dat moet je zeker nog...
2: Eigenlijk inhoudelijk heb ik daar nog niet veel van gehoord.
0: Nee,
2: ik denk dat Marie-Louise en zij voor het eerst dan zullen sowieso er wel
0: in zitten, deze misschien ook wel. Mooi weer vandaag.
2: Ah, mooi weer vandaag, dat is ook wel een mogelijkheid.
0: Die blijft fantastisch.

0: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman!
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
10: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Dit is Joe.
14: Sven en Anke.

0: Dua Lipa, Dance the Night en zometeen koffietanken met heel veel girl power.
1: Ja, nou, een kleine identiteitscrisis ook, want het is koffietanken, maar vandaag ligt dat heel erg lastig. Koffietanken bij die mensen, moeilijke zaak.

0: Joe is een grote familie, dat weet je, beste vrienden. We hebben verschillende digitale zenders. En deze uit 1987 is geschikt voor Joe 80s en 90s ook. Je moet er maar eens naartoe zappen. Ook een hele aangename zender. Het nieuws van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. De lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral over het deel bovengronds maken buurtbewoners zich zorgen. Er lopen nog enkele procedures tegen het project, maar die houden de start van de werken dus niet tegen. De kans bestaat dat ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belastingen moeten betalen. Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen zoals bedrijven dat al doen. De federale regering zoekt 10 miljard euro. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk is nog niet duidelijk. Eerst grijs, soms valt er wat lichte regen. Na de middag wordt het droger en zonniger ook bij 23 graden. En morgen wordt een zonnige dag bij 26 graden.
2: Waar verlies je nog meer dan 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde? Is dat 20 minuten door een defect voertuig. Richting Brussel 1.19 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. 10 minuten file richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 10 minuten.
0: Nou, het is geen koffietanken vandaag, het is theetanken.
3: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Tijd AT, zo is het. Goedemorgen, dag Linda.
4: Ja, goedemorgen Anke.
2: Hey Linda, Tijd AT, maar wat een goede naam voor een theesalon is dat. Want ze zeggen Tijd AT, maar het is Tijd AT. Ja, het is natuurlijk wel koffietanken dit item. Serveer jij ook koffie, liefste Linda?
4: Ja, tuurlijk. Ik heb een heel goede koffiemachine en daar komt hele lekkere koffie uit.
2: Oké.
4: En aangezien ik met een filter werk voor de thee, dus ik heb heel zwaar gefilterd water, de thee is dan lekkerder, dan is voor de koffie ook zo. Dus ik serveer de koffie met het gefilterd water en ik ben zelf geen koffiedrinker, ik lust geen koffie, maar de klanten die koffie drinken, zeggen allemaal dat het hele lekkere koffie is.
2: Ja, maar lieve Linda, daarmee zijn we er nog niet, hè. Want bij een koffietje of een theetje hoort...
4: Een taartje natuurlijk.
2: Oh.
4: Ja,
2: taart, cake.
4: Ja.
2: Die voorzie je, die ga je bij de bakker halen?
4: Nee, die bak ik zelf. Hè. Elke morgen met zoveel mogelijk bio-ingrediënten. En als ik appeltjes heb in mijn tuin, dan bak ik dat met appeltjes.
2: Oh, welke taarten zijn er vandaag?
4: Wel, vandaag ben ik nog aan het opkuisen. Morgen start ik terug, want vandaag is mijn laatste dag vakantie. En morgen start ik op. Maar morgen vroeg denk ik dat het een taartje wordt met krieken.
2: Mm-hmm.
4: En misschien nog een cakeje met appeltjes. Want ik heb nog wel appeltjes gevonden onder de appelboom. Dus ik denk dat het dat wordt.
2: Oké. Alle naar Berlaar, Tijd AT. Kan er wel wat volk zitten om daar op het gemakske iets te komen nuttigen?
4: Ja, weet je, het is hier niet groot. Dus... 3 tafeltjes, maar ik heb in de week zeker nog plaats. Dus want ik zit niet in het centrum en er kan nog wel wat volk bij.
2: Oké, zoek het maar eens op. Tijd AT in Berlaar voor lekkere krieketaart morgenochtend.
0: Hey, veel plezier, jouw muziek komt eraan en de koffiemokken, jouw theemokken komen ook jouw richting uit. Goed?
4: Ja, goed.
2: Dag Linda.
3: Koffie, dank je.
2: Doei.

0: Goedemorgen, ik ben Linda van Tijd.at in Berlaas. En ik heb Material Girl van Madonna gekozen, omdat we soms te veel bezig zijn met spullen, geld en materiële dingen, terwijl het belangrijk is om met elkaar te babbelen. Mensen zijn zo belangrijk. En mensen vinden elkaar hier. Ik heb erbij die elke week elkaar samen vinden voor een tasje thee, koffie. En dat groepje groeit elke keer nog aan, dus die vinden elkaar hier en dat is echt wel plezant.
1: Wil jij met je bedrijf of vereniging ook de muziek kiezen? Meld je dan aan in de Joe-app of op joe.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim.
10: Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Yellow!
12: Koffietanken.
13: Met Sven en Anke.
14: Met Van.

0: koffie tanken met Sven en Anke.
1: Mijn tweede keuze is Don't Stop Me Now van Queen. Het is ook echt wel een fantastisch nummer en je kunt er lekker op losgaan en dat past ook eigenlijk wel perfect bij mij. Want ik ga er graag op los, maar als ik bezig ben in de zaak ben ik ook bijna niet te stoppen. Niet omdat ik zo nodig altijd maar moet werken, maar gewoon, ik doe het ook graag wat ik doe. En ik denk dat dat wel een heel leuk ding is, dat je je werk graag doet. En dat is echt wel mijn ding. En dan voelt werk ook niet helemaal niet als werk.

0: Dit is Joe.
1: Koffie tanken.
0: Met Sven en Anke.
2: En mijn derde en laatste keus is It's Raining Man van The Weather Girls. Niet dat het per se mannen moet regenen, want ik ben gelukkig getrouwd. Maar ik vind het ook wel een vrolijk nummer. En wat is er beter als het regent dan lekker binnen zitten in het theehuis. Een tasje thee, een koffieke of iets lekkers erbij. Dat is gemakkelijk praat. Dat kan het alleen maar beter zijn dan in de regen lopen.
3: We're your weather girl. And have we got news for you?
4: You better listen.

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze opendeurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Een hele goede morgen. Het is 10 uur. Het nieuws dat krijg je van Nico Bosteels.
2: Goedemorgen. De ventiluswerken gaan van start. Er worden minder auto's gestolen. En KV Kortrijk zit zonder trainer. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer. Die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds. Maar vooral over het deel bovengronds maken buurtbewoners zich zorgen. Vooral dan voor hun gezondheid. Bevoegd minister Jo Broen stelde vanmorgen bij Joe al gerust.
3: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht. En we gaan er ook bijkomend nog eens extra monitoren. Dat die straling onder een bepaald niveau blijft. Zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
2: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. En er lopen ook nog andere procedures tegen Ventilus. Maar die houden de start van de werken dus niet tegen. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3400 of 15% minder dan in 2024 en dan vooral in Brussel. Komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op en komt de zon erdoor, maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en ook frisser, nog zo'n 19 graden.
0: 2:10 en 2 files nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E314 richting Brussel. Nog 18 minuten daar in de file tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Daar gebeurde een ongeval. En op de Brusselse binnenring 8 minuten erbij tussen de Expo en Vilvoorde Koningsdo.
4: Dit is Joe
5: met Heidi van Tielen.
0: Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe werkweek. Sven en Anke die hebben al jouw opstart gedaan. Ik doe met plezier jouw doorstart. En Soul Sister doet mee.

Paul, in het midden van de jaren 90 was dit een grote hit voor Soul Sister, die Tell Me What It Takes. Vandaag een nieuwe week en dus ook een nieuwe wegwijzer. En het is deze week een vrouw die haar mannetje staat in een echte mannenwereld, namelijk de VTM Sportdienst. En dat terwijl ze ook de partner is van een van die mannen daar, Maarten Brex. Ik heb het natuurlijk over Lies van den Bergen. Hele toffe, lieve vrouw die vol goede tips zit, die ze deze week met jou en met mij gaat delen in de wegwijzer.

Het is de zomerhit eigenlijk van die Bas Serra, maar ik voel eigenlijk ook wel de winter en kerstmis een beetje bij die All Because of You. Ik kijk hier nu naar buiten, voorlopig nog donker hier, maar er is beterschap beloofd. Hè. Het kan nog wel even duren voor de zon vol een bak begint te schijnen, maar dan zijn we dus wel vertrokken voor nog 2 dagen nazomertje met zelfs morgen temperaturen boven 25 graden. Wie had dat gedacht dat er nog in zat? Toch even vol een bak van genieten.

0: E-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: E-bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
14: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
13: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
14: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
13: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
22: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Yves uit Steenokkerzeel stuurt via de Joe-app. Hieraan hebben wij alleen maar mooie herinneringen aan een zwoele vakantie in Zuid-Frankrijk in 2005. Toen was het inderdaad een grote hit. Die Camaro met Femme Like You. Originele mix zeg maar, van het Engels en het Frans komt op zich niet super vaak voor in de muziek. Maar het is niet compleet uniek, want zometeen gaat Joe Cocker dezelfde tour op. Je hoort hem na Imagine Dragons en deze funzoekende Cyndi Lauper.

0: Het is 10:55 geworden. Er is één probleem onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten daar file rijden tussen Merksem en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen.

Ja, vergeven, dat schijnt gemakkelijker ook te zijn dan te vergeten. Hè? Joe Cocker en N'oubliez jamais. Lies van den Bergen is al een aantal jaar het vrouwelijk sportanker van VTM Nieuws. Doet dat super en is natuurlijk ook de vrouw van dat andere sportanker, Maarten Brex. Zometeen geeft Lies haar eerste tip hier in de Wegwijzer. Dat wordt er eentje voor een heel leuke serie om te bingen. Maar of het sport is of toch nog iets anders, dat ontdekken we zometeen.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Een kraan die lekt.
11: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
13: Het is tijd voor iets nieuws.
14: Of

0: It's My Life in de versie van No Doubt. Origineel natuurlijk van Talk Talk. En nu ga ik talken met sportanker Lies van den Bergen.
1: De Wegwijzer.
0: Ja, Lies, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, je hebt twee heel schattige jonge zoontjes nog. Ik veronderstel dus dat jij de voorbije jaren vooral veel Paw Patrol hebt gezien.
2: Ja, heel veel Paw Patrol. Nu, ik heb wel geluk. Mijn twee zonen kijken graag sport. Ja? Dus we kijken ook al vaak samen naar de koers of naar een voetbalmatch of hockey of van alles. Dus dat is wel heel mooi meegenomen dat ze dat ook graag zien, gelukkig.
0: Ja, oké, dat is een meevaller. Ja, dat zit er natuurlijk in langs de mama en de papa's kant. Zeg maar, als jij en Maarten dan toch eens... De kinderen zijn in bed, je hebt een moment voor jullie tweetjes om samen in de zetel te ploffen. Wat kijken jullie graag?
2: En wel, Maarten en ik kijken eigenlijk al 10 jaar hetzelfde, denk ik. Het zal niet veel schelen. En dat is De Sopranos. Dat is echt, ja, onze favoriete serie. We hebben die dus al verschillende keren, ja, al zeker een keer of 10 gezien. En toch ontdekken we nog telkens nieuwe details, nieuwe scènes, details en scènes die we ervoor niet gezien hadden. En ja, ik blijf dat gewoon de beste serie vinden die ooit gemaakt is. Ja, ja, we kunnen daar blijven opnieuw naar kijken.
0: Ja, want die herhaling, sommige mensen willen absoluut nooit twee keer hetzelfde zien, maar die herhaling is dan voor jou geen probleem.
2: Nee, dat geeft mij zelfs rust. En als ik alleen ben, kijk ik ook bijvoorbeeld heel graag opnieuw naar Friends. Ja. Dat heb ik toch zeker ook al 20 keer in mijn leven gezien. Zeker als ik me zo wat minder goed voel of zo wat, ja, zo wat minder goed in mijn vel, dan word ik dus oprecht blij van enkele afleveringen Friends. Dat doet iets met mijn moed. Ik merk ook dat dat bij mijn vriendinnen zo is.
0: Ja, ik herken dat zelf,
2: ja,
0: ik kan ook.
2: En zo die laatste aflevering waar ze dus hun sleutels afgeven, het appartement verlaten, die kan ik zelfs niet zien. Ik kan dat niet aan.
0: Het mag
2: dat
0: nooit dat stoppen. Nee,
2: dus ik skip die en dan kijk ik terug naar de eerste aflevering. We zijn weer vertrokken. En zo, dat blijft duren. Ik word dan nooit beu. Ik word daar zo goed gezind van.
0: Ik snap dat volledig.
2: Ik kan er altijd enorm van genieten.
0: Ja. Oké, okay, maar als je dan toch nog iets nieuwers mag tippen, wat heb je dan gekozen?
2: Wel, ik heb de hele Nonkels seizoen 3 al gepinched, watched op streams. Ja, ik vind dat zo goed gemaakt. Ik weet ook hoeveel tijd en liefde ze erin steken in die serie. Ja, het blijft zo herkenbaar. Zeker,
0: ja, want je
2: voor
0: bent zelf
2: Vlaamse.
0: Ja, voilà, is dat dan een soort vibe die je echt wel herkent?
2: 100%. En ik moet zelf zeggen, de personages, dat zijn mensen die ik in mijn echte leven eigenlijk ken.
0: Zit je ook met een Karin?
2: Die zitten in mijn familie.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld tegen mijn mama kan ik wel eens zeggen als ze zo wat klaagt of wat zaagt. Dan zeg ik, allee, tante Karin. En dan moet ze daar ook heel hard mee lachen. En dan beseft ze van, ah ja, oh ja, inderdaad. Dan past ze haar gedrag ook aan.
0: Geweldig.
2: Niemand wil tante Karin zijn.
0: Nee. Maar iedereen kent wel iemand die af en toe inderdaad in de richting van een tante Karin gaat. En ja, dat zit dan ook in dat nieuwe seizoen van Nonkels, dat derde ondertussen. Goed, Lies, dat zijn heel veelzijdige tips. Hè. Herhaling met Friends en de Sopranos en dan een nieuwe ontdekking, seizoen nummer 3 van Nonkels op streams. Super fijne tips, dankjewel Lies. En ik hoor jou heel graag morgen terug. Hè.
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer.
3: Good times, great music.

Daarnet VTM Sportanker Lies van den Bergen deze week mijn wegwijzer over het nieuwe seizoen van Nonkels en ook haar getuigenis over het feit dat ze eigenlijk al jarenlang opnieuw en opnieuw kijkt naar The Sopranos en naar Friends. Ik zei het daarnet zelf ook al even, ja, ik heb dat ook, hè. De laatste aflevering niet willen zien, omdat het dan op de een of andere manier stopt. Ik heb dat zelf ook met Friends. Dat geeft een soort van comfort, hè. Je kent de moppen al, nog voor ze komen. Je voorspelt ook zelf de dialogen. En toch op de een of andere manier zorgt dat voor rust in een wereld vol prikkels. Dus ik snap dat zij ook die herhaling opzoekt. Zelf kan ik daar ook nog Modern Family bijvoorbeeld aan toevoegen. Ook een zalige, humoristische sitcom van een jaar of 10 geleden. Heb ik zelf ook al alle seizoenen een keer of 5 van gezien. En ik blijf dat goed vinden. En ook Wouter uit Lier, die zegt, ik ken dat helemaal, die serie opnieuw en opnieuw zien en toch nieuwe dingen blijven ontdekken. Ik heb het zelf met The Walking Dead. Voilà. Herhaling dus niet altijd slecht. Soms doet het ook gewoon deugd.

0: cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een hele goede morgen. Het is 11 uur en dit is het nieuws met Nico Bosteels.
2: Goedemorgen. Matthias Goenaerts komt voor de politierechter. Nooit eerder stuurde ons land zoveel criminelen zonder papieren terug. En opnieuw een haaiaanval in Australië. Acteur Matthias Goenaerts is in Beringen in Limburg voor de politierechter verschenen, omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren rondreed met zijn motorfiets zonder rijbewijs. Goenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging daartegen in beroep. Goenaerts was zelf aanwezig op die zitting, maar wou niet met de pers praten. Hij hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. Eind volgende maand verwachten we een beslissing. Ons land stuurde nog nooit zoveel criminelen zonder verblijfsvergunning terug naar hun land van herkomst. Dit jaar waren het er al ruim 1200. Dat blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt, in de Standaard. Het gaat om mensen die hun straf hier volledig of bijna volledig uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko en Albanië. En in het westen van Australië is een surfer van 56 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een haai. Volgens de lokale krant is zijn toestand ernstig, maar stabiel. Het is nog niet duidelijk om welk soort haai het daar ging. De autoriteiten roepen zwemmers en surfers wel op om extra voorzichtig te zijn. Australië kampt wel vaker met aanvallen door haaien, zo'n 20 per jaar. En dit jaar vielen er daarbij al 4 doden. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op. Rond 23 graden halen we. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag wisselvallig soms regen en nog zo'n 19 graden.
1: Dat wordt weer even wennen. 2:11 ondertussen goed nieuws van onderweg, want er zijn geen verkeersproblemen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Dit is Joe
4: met Heidi van Tielen.

Zangeres Pink heeft er een moeilijke week op zitten. Het begon eigenlijk allemaal goed met haar 47ste verjaardag. Die heeft ze kunnen vieren met haar familie. Maar dan, kort daarna, is ze echt in een mediastorm terechtgekomen. En dat heeft te maken met het feit dat ze commentaar had gegeven op de uitspraken van Macklemore. Macklemore, ook een heel populaire artiest, vooral ook in Amerika. En die heeft nogal pro-Palestijnse standpunten. Pink, die is van afkomst Joodse. En ze had op Instagram aangegeven dat ze zich bang en onveilig voelt door de felle uitspraken van Macklemore tijdens zijn concerten, die dan vooral heel pro-Palestijns zijn. En zij komt uit een andere wereld, wat een andere achtergrond. En zo kwam ze ineens midden in dat conflict tussen Israël en Palestina terecht als zangeres. Uiteraard niet letterlijk, maar wel figuurlijk. En ja, ze heeft onlangs ook nog op haar Instagram wat duiding en wat uitleg, wat verdere uitleg gegeven. Het is allemaal te ingewikkeld om kort samen te vatten. Ga gerust eens kijken wat haar standpunt is op Instagram. Maar ze blijft natuurlijk een fantastische zangeres. En ja, die mediastorm, ook die gaat wel weer liggen. Dit is nog eens Trustfall.

0: Pink en haar Trustfall. En zometeen een in de stemming die letterlijk en figuurlijk voor veel spanning zorgt.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: In de stemming.
1: En in de stemming onder spanning vandaag. Want vandaag zijn de werken gestart aan Ventilus, een hoogspanningsverbinding die groene energie van windmolens op zee naar het binnenland moet krijgen. Op zich, dat is uiteraard positief. Maar ik snap natuurlijk wel waarom er in West-Vlaanderen zoveel heisa rond geweest is de afgelopen jaren. Want een deel daarvan gebeurt ook bovengronds. En dat is niet geweldig mooi om naar te kijken. En er is natuurlijk ook de terechte angst, denk ik, dat dat gezondheidsproblemen met zich zou kunnen meebrengen. Heel veel mensen zijn daarom al verhuisd. Een ander deel is nog altijd aan het protesteren. En toch wordt het dus vandaag gestart met die werken. Daarom zeg maar een elektrisch geladen stemming vandaag. Ik ken zelf absoluut niks van elektriciteit, maar dit weet ik wel. AC/DC staat voor wisselstroom, gelijkstroom. En dus kan je stemmen op deze. Misschien ook wel het helse gevoel voor heel wat West-Vlamingen. Die Highway to Hell van AC/DC kan je nu opstemmen in de Joe-app. Maar stel nu toch dat dat een klein beetje te veel hels lawaai voor jou is, dan is er ook nog een veel melodieuzere keuze mogelijk. En dat is deze single.

Together in Electric Dreams, die samenwerking van Philip Oakey en Giorgio Moroder. Dat zijn de twee platen die vandaag in de stemming zitten. En jij mag dus kiezen voor welke elektrisch geladen plaat jij in de stemming bent. Dat doe je door gewoon even die Joe-app te openen. Meteen zie je daar de twee keuzes verschijnen. Degene met de meeste stemmen, dat is logisch. Die draai ik zo meteen hier bij Joe.

0: 11:30 geworden met Elton John en zijn Sacrifice. Er is één probleem onderweg waardoor je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen.

his girl van een stel multitaskers. Kungs versus cooking on three burners. Als ik dat doe, dan loopt er toch meestal één potje over twee burners. Is voor mij meer dan voldoende. Ondertussen wordt er duchtig gestemd in de Joe-app op In de Stemming vandaag. Pascal die stuurt, ja, als we de Highway to Hell betaalbaar willen houden, dan is Together in Electric Dreams de enige optie, vrees ik. Dus doe mij maar Philip Oki en Giorgio Moroder. Dat zijn inderdaad de twee opties die je krijgt vandaag, naar aanleiding van de start van de werken aan Ventilus, die hoogspanningsverbinding, deel bovengronds in West-Vlaanderen, waar heel wat protest tegen was. Je kan dus nu nog stemmen, nog 5 minuten, ofwel op AC/DC, ofwel op Together in Electric Dreams.

0: Jean Parr en St. Elmo's Fire, zo meteen weer de country tour op, maar misschien ook wel de hard rock tour op, want op dit moment AC/DC aan de leiding met 60% van de stemmen. De Joe-app, daar kan je nog een beetje in de stand schuiven.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wauw!
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wauw!
5: Van Vibra.

0: in de stemming.
1: En het is maar een kleine stap van Tennessee naar West-Vlaanderen, waar het vandaag toch wel een geladen bedoeling is door de start van de werken aan Ventilus. Veel gsm's wel die opgeladen waren met elektriciteit om te stemmen bij In de Stemming vandaag tussen twee elektrisch geladen platen. Jo Broens heeft mij nogthans geen vergunning gegeven. En toch doen we het. AC/DC met Highway to Hell tegenover Together in Electric Dreams van Philip Oakey en Giorgio Moroder. Zeer spannende stemming geweest, maar de hardrockers die hebben het hardste gestemd. Want het is wisselstroom, gelijkstroom, AC/DC geworden met Highway to Hell. Wat het natuurlijk ook wel een beetje samenvat voor heel wat West-Vlamingen. Ze hebben het dus gehaald met 61% van de stemmen. AC/DC, Highway to Hell.

Belinda Carlisle en Lieve Lydon. AC/DC heeft veel mensen deugd gedaan, ook onder andere Emily. Die stuurt, oh, wat een zalig nummer, is dat toch volgende keer Rammstein? Vraagteken. Ja, we zullen zien. Misschien hier komt die zonne als ze ook effectief doorkomt. Wie weet. Ondertussen gaan we wel richting 12 uur, richting middagpauze. Dan wordt er hier bij Joe in de middengang, zo noemen wij dat dan, daar staat een pingpongtafel en daar wordt dan af en toe wel eens een spelletje op gespeeld. Dit zijn de geluiden die daarbij horen. Ook in die song van Enrique Iglesias.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is wow. Van Vibra. Dit
2: is Joe. Bijna 12 uur op de klok en het nieuws dat krijg je alvast van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Nieuwe verkeersregels doen ons twijfelen. Het overleg over de straat van Hormuz is uitgesteld. En Alexander Bloks springt het op 30 in. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Stief Dulster.
4: Het fietsje.

0: morgen voor de politierechter in Beringen in Limburg komen, omdat hij in beroep ging na een eerdere veroordeling. Schoenaerts is 48 en hij zegt dat zijn gedrag ongepast was. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
1: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt, omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
0: De overheid lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Nou, bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld, volgens Iran op vraag van Saudi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. En Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt van de 34ste naar de 27ste plaats. Zizou Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Servier Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er in New York meteen uit in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu nummer 19 van de wereld. Hanna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu nummer 84. En de Kazakse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog maar zo'n 19 graden.
2: 3 over 12 en er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 8 minuten in de file tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12, 5 minuten ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent, 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Porgrout. En nu genieten van Bryan Adams.
3: Dit is Joe
4: met Heidi van Tielen.

Het is een bloedhete zomer geweest, niet alleen bij ons, maar natuurlijk ook in de rest van Europa. Zeker ook in Frankrijk dit jaar. En dat heeft nu ook gevolgen voor de champagne. Dat komt omdat die druiven door de extreme droogte en de hitte van de zomer bevatten die druiven nu nog meer suiker dan gewoonlijk en dus ook meer alcohol als ze die gaan bewerken. En daarom hebben ze nu in Frankrijk heel uitzonderlijk beslist dat dus een fles champagne van 2026 meer alcohol mag bevatten dan gewoonlijk. Normaal gezien ligt dat percentage rond 12 à 13%, maar de flessen van dit jaar die mogen tot 15% alcohol bevatten. Alcohol schaadt de gezondheid, dat weten we allemaal, maar die, van die 2% extra kan je misschien toch ook extra happy.

Gérard Lenormand uit de jaren 70. De tijd dat de Franse chansons ook bij onze dikke hits werden. En nu naar de gloriejaren van Whitney Houston. Ze had toen nog niet al te veel levensproblemen.

0: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ruwe bolster, ruwe stem, maar zachte pit. Tom Grennan en A Little Bit of Love. Het is vandaag 14 september en dat is ook de verjaardag van de zanger van de band die je nu hoort. Morten Harket, zanger van de Noorse band A-ha, wordt 67 vandaag. En het is nu een dik jaar geleden dat hij bekend maakte dat hij leidt aan de ziekte van Parkinson. En sindsdien, ja, leeft hij wat teruggetrokken uit de showbiz en de media. Zeer begrijpelijk uiteraard, want optreden en zingen is voor hem quasi onmogelijk geworden. Laat ons gewoon hopen dat hij er met zijn vrienden en familie toch vandaag een fantastische dag van kan maken. En wij genieten ondertussen van die

0: bijna 12:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 7 minuten extra tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 5 minuten in de file. Tussen Berchem en Deurne komt daardoor voorwerpen op de weg.
1: Heidi van Tielen.

Love is all around van Wet Wet Wet. Het is vandaag een beetje 10 om te zien dag hier bij Joe. Dat wordt later vandaag ook nog eens extra duidelijk bij Tom de Kok na 4 uur. Maar vanochtend losten Sven en Anke al een pak nieuwe namen voor dat grote 10 om te zien reunieconcert, zeg maar, in de AFAS-Dome op vrijdag 13 november. Met zowat alle grote artiesten uit de jaren 90 erbij. En ook met Alana Dante. Sven en Anke, die belden haar vanochtend op, want hoe zit dat nu eigenlijk met dat legendarische latex pakje van haar. Haar antwoord laat ik zo meteen nog eens horen na deze van Christina Aguilera.

0: elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat echt?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Oh schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
7: Amai, en alles perfect afgewerkt hè.
6: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
7: Maar ja.
6: Oh my god.
7: Oh my god bedoelt je?
6: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
7: Home my god.
6: Ja, je voelt het ook hè?
7: Ja, ja, ja.
8: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Ben je op zoek naar je eerste job?
17: Zo klaar voor.
16: Of is het tijd voor een carrière switch?
17: Ja, zo klaar voor.
16: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
17: Zo klaar voor.
16: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
19: Imos Koopman.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pak.

0: Ze zit met veel vragen, hè? Anita Meijer en Why Tell Me Why. Vrijdag 13 november wordt een nostalgisch feestje in de AFAS-Dome in Antwerpen. Want we zijn met z'n allen toch wel groot geworden met die 10 om te zien muziek van de jaren 90. En alles komt terug. Soms moet je gewoon even wachten, maar alles komt terug. En dat gaat dus die avond gebeuren. Accession op het podium, Lux, Steno, Toast, Leopold 3, Pop in Wonderland. Kijk zelf heel hard naar uit. Good Shape, Shana, Mosaïek en nog veel meer. En dus ook vanochtend aangekondigd Alana Tante. Ook die gaat erbij zijn. Bekend natuurlijk van die hele grote hit Come On and Take Me for a Ride. En natuurlijk ook van haar legendarische latexpakje. Maar wat was eigenlijk het verhaal daarachter? En gaat ze dat op 13 november aantrekken? Aan snokken meer bepaald. Want latex, dat is niet simpel. Ze vertelde het vanochtend bij Sven en Anke.
1: Achteraf gezien is dat wel een heel goed idee geweest. Het is zo'n beetje een rode draad geweest door heel mijn carrière. Dus iedereen dat Alana Tante hoorde, die zag mij direct in een latexpakje. Maar ik moet de mensen wel een klein beetje teleurstellen.
2: Oei.
1: Want een 13e, ja, pas op, het gaat er wel een beetje op trekken. Ik kon toch een beetje die rode draad er wel wat inhouden. Ik ga er niet staan in een jeansbroekje en een t-shirt uiteraard. Maar het latexpakje, dat blijft jammer genoeg wel in de kast hangen.
3: Want dat was een idee van jouw manager, maar waarom, hoe kwam die daar al om dat te doen?
1: Ja, in een tijd toen ik begon, werkte ik in een fitnesscenter. En hij zegt, je bent veel te gespierd en dat is niet mooi en de mensen gaan dat niet graag zien. En we gaan nu helemaal moeten bedekken.
0: In eerste instantie dus niet bedoeld als sexy pakje, maar wel als bedekkingsmateriaal. Straks zeker luisteren naar Tom de Kok, want die gaat na 4 uur ook nog iets aankondigen in die 10 om te zien sfeer.

0: Good times, great music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zelf heb ik dat altijd met de toiletten. Ik zoek altijd de weg naar de toiletten die ik ook heel vaak niet meteen vind. Meteor en de nooduitgang. Want de nooduitgang heb je zeker de komende 3 uur niet nodig. Want je bent in de veilige handen van Carol Schmitz. Wij gaan wel nog even op avontuur voor het 1 uur is. We gaan namelijk slingeren aan lianen. En dat doen we in de jungle met Beltimora en Tarzan Boy.

0: Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Bebat.
5: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kun je er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn de ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Goedemiddag, het is 1 uur geworden. Joe News krijg je van Nico Bosteels.
15: Goedemiddag. Nieuwe verkeersregels.

0: flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om twee kinderen en hun ouders. Zij ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral dan door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne. Lien Meurissen.
1: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt. Of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
0: Op bijna alles wat je koopt heb je 2 jaar garantie beter. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt, met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. En de Servier Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu nummer 27 van de wereld. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nummer 19 nu. En de Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is nu de nummer 1. Vanmiddag nog grijze, wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. Dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
2: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 8 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En in de richting van Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 7 minuten. De hits van Spits. Welkom en goedemiddag. Daar gaan we voor de maandagmiddag. De René die tegen de maandagblues topplaten. En Natalia geeft er meteen een ferme.

0: Ja, dat klinkt bijna als een belofte. I'm gonna keep on loving you. In de goede en ook in de minder goede dagen. REO Speedwagon. Ladies and gentlemen. Op deze maandag de 14e september ondertussen. De hits van Smith. Let's go. En dan gaan we tot 4 uur met stapels goede platen. Ik heb Mumford & Sons al klaargezet dit uur. Ed Sheeran en de Jacksons. Later gaan we ook swipen en liken. Er is ook een nieuwe schatkamer. Het is vandaag een beetje droevige dag, want op 14 september in het jaar 90 stapte Wim de Kraan uit het leven. Veel te jong. We zijn dat niet vergeten. En Wim krijgt zijn ereplek straks rond 3:15 met een van zijn allerschoonste nummers. En dan nu een van de toppers van dit moment.
1: Dit is Joe.
0: En dan heb ik het over Alex Warren. Dit is

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
6: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
7: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
5: De buren?
8: Zeg, is dat een hert?
9: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
14: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
13: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
14: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
13: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Good times.
16: Great music.
15: Dit is Joe.

van die aanstekelijke Jacksons. Even een jaren 70 hits. Deze uit onze top 2000. Blame it on the boogie. Ed Sheeran sleurt je nu mee binnen in een Ierse pub. Voor een dansje en een liefdesverhaal dat snel.

Ed Sheeran en zijn Galway Girl. Welkom bij de hits van Schmitz. Ik neem je mee naar de jaren 80 en naar Italië. Daar leefde toen de Italo-disco-periode. Er werd goede muziek gemaakt die heel Europa veroverde. Waaronder dit stond zelfs bij ons nummer 1. I Like Chopin en Gazebo.

Like Chopin, Gazebo. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest in de richting van Antwerpen, de E313. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten extra.

0: Mike Oldfield speelde het en Maggie Riley zong het in. Moonlight Shadow werd de nummer 1 hit in de zomer van 1983. Straks Purple Disco Machine, Beat of Your Heart. Dan is het 2:15. En er is er ook een schone zen van Schmidt. Het moment om even te chillen en de batterijen op te laden. Zometeen.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een kraan die lekt.
10: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor iets nieuws.
13: Comfort.

0: into you. Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Dit is Joe.
2: De hits van Schmidt.

0: Olivia Hart en Purple Disco Machine. Het is 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het is het rustpunt in de middag. Met twee platen om te chillen. Er zit zelfs een strandwandeling tussen met Cool in the Gang en Cherish. Maar beginnen doen we met een van de schone liedjes van Boudewijn de Groot. Avond. In Nederland is het razend populair, meer zelfs. Daar stond het zelfs een aantal keren in hun top 2000 op nummer 1. Het is een nummer dat eigenlijk hier in Vlaanderen ook wel wat meer herkenning verdient. Avond. Avond.

kerels van Cool in the Gang zorgden vanmiddag voor de Zen van Schmitz met een van hun rustige nummers en Cherish. We begonnen met het sfeervolle avond van Boudewijn de Groot. En aan de Zen krijg je wat pit. Tot aan het nieuws nog. De Boss en nu Love Generation met Pop Sinclair.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Protest tegen de start van de Ventiluswerken, cyberaanval in Machelen. En supermarkten doen het al maar beter op zondag. In Zuijenkerke in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van die lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond. Dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
4: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures al bij de rechtbanken zijn. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bouwverhuizingen zitten nog bij de Raad voor Vergunning. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
3: Het beheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Het gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn daar voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk...

zeg altijd, een dag zonder ABBA, dat is misschien mogelijk, maar compleet zinloos. Dus ik blijf ze gewoon draaien. Money, money. En welkom bij de hits van Schmidt. Straks met Madonna en ook Prince. En dit uur ook de Schatkamer, 3:15. Met een erebetoon aan Wim de Kranen, want Wim overleed vandaag in het jaar 90. Dit is Terry Swims.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling.

sterk houder bij The Black Eyed Peas. Fergie, zangeres, ging in 2007 solo. En dit was een van de grote hits, Big Girls Don't Cry. Straks Shawn Mendes en Camila Cabello bij Joe Signorita. En nu Prince, de prins van zijn zo verwend. Eind augustus ging de kluis open en er is er...

0: Ooh la la la.
1: Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming fire.
0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Het is ondertussen 2:30 geworden. Vertraging in de richting van Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.

Annie Lennox en Dave Stewart bepaalden mee het geluid van de 80's samen met Eurythmics. Dit was een van hun toppers, When Tomorrow Comes. Straks Avicii en Wake Me Up. En om 3:15 ook de schatkamer van Schmidt, waarin we altijd een belangrijke plaat op een piedestal zetten. Vandaag de man die overleed op 14 september 1990, veel te jong.

0: verhaal achter Tim komt eraan zo meteen.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja.
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja!
2: Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: De mistjedatjes van Connections.
7: Oh, New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
2: Ah, miljard gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
12: Dit is Joe.
13: De hits van Schmitz.

0: 2013. En Wake Me Up van Avicii en Ello Black.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis. 14 september 1990, de dag dat Wim de Kranen uit het leven stapt. Hij is 40. Veel te jong en tegelijkertijd ook een stem die je niet kwijtraakt. Hij was de beschermeling van Ramses Shaffi. In 1975 al maakte hij zeer sterke nummers, waaronder Tim en ook Rosanne.
2: Rosanne, oh Rosanne.
0: Veel van die liedjes kwamen altijd voornamen voor. Ricky, Marcelino, Christine. Oh. Dit vond ik ook altijd een geweldig nummer van Wim.
2: Breek uit jezelf. Breek uit jezelf.
0: En dus uiteraard ook Tim. Dat klinkt als een gewone naam, maar het nummer is voor zijn zoon. Die heet in het echt Ramses. Ramses als dank aan Shaffi. Sommige mensen zeggen bedankt aan uw mentor. Hij geeft gewoon een voornaam van zijn mentor aan zijn zoon. Vanaf eind jaren 70 zakt zijn populariteit wat weg. Hij probeert nog naar het Songfestival te gaan. Deed hij in 81 en in 83 met Christine. Maar het lukt niet. Hij komt er eigenlijk nooit echt bovenop. Hij stapt dus uit het leven vandaag in 1990. Zijn zoon Ramses verliest hem als hij 15 jaar jong is. En pas aan het begin van deze eeuw hoort Ramses dat Tim eigenlijk voor hem geschreven is. Zijn moeder zegt het zomaar eigenlijk per toeval uit het niets. En dan luistert Ramses, anders wel. Wat hij eruit haalt is troost. Het leven is niet altijd gemakkelijk, maar alles komt goed. Tim van Wim de Kranen, een gigant uit de Vlaamse muziekgeschiedenis.
1: De schatkamer van Schmidt.

Dance All Over Me, George Ezra. Daarvoor het verhaal achter Tim. Het is vandaag geleden van in de 14e september 1990... dat de maker van dat prachtige nummer Wim de Kraan veel te jong uit het leven stapte. En dankjewel voor iedereen die reageerde in de app. Ja, dat is toch altijd een nummer dat keihard binnenkomt. Straks gaan we swipen en liken. Dat gebeurt tussen 3 en 4, maar nu eerst vliegen met Nena.

0: Plus deals van Delhaize, gaan we
1: promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Tijd voor het Joe-nieuws, dat krijg je van Bart Beekaert.
4: Goedemiddag. Protest tegen de Ventiluswerken. Russische afschrikking tegen Europa en de luchthaven van Catania op Sicilië ligt plat. In Zuijenkerk in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bovenruiningen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
4: De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vicecommissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
3: En er staat 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is in de richting van Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en Wilrijk, 11 minuten. Dit is

0: Het is aftellen naar de nieuwe concertfilm die in de bioscoop komt over George Michael's en Fate Tour. Opgenomen ooit in Parijs in de jaren 80. De film verschijnt in november. Dit was Freedom 90.
1: Swipe of like?
0: Kwart over drie. Ik zoek iemand die de puntjes op de i kan zetten. Je mag kiezen uit 5 nummers. En hopelijk zit er een like tussen. Als je wil deelnemen, open je nu de app. En je stuurt me vandaag dit bericht. De puntjes op de i. Veel succes en dankjewel.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
1: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Mark Ronson samen met Miley. And Nothing Breaks Like a Heart. Het is 4:05.
1: Swipe of like.
0: En dat doe ik vandaag bij met Nancy Verhagen in Zonnebeke. Hey Nancy, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag, Karin.
0: Goedemiddag. Je hebt vandaag niet al de beste dag gehad, want je moest even naar het ziekenhuis. Leg eens uit, wat is er aan de hand?
2: Ah ja, ik ben enkele jaren terug geopereerd aan mijn rug en nog altijd pijn. Dus ik moet regelmatig op controle gaan.
0: Ja. Maar je hebt ook nog altijd veel pijn aan die rug. Dat is zoiets.
2: Ja. Infiltraties gehad en zo.
0: Dat klinkt wel zwaar, oké. Dan hoop ik dat ze vroeg of laat toch wat verlichting kunnen brengen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. En je voelt dat ook altijd natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Kijk, om het een beetje goed te maken, na een ziekenhuisbezoek, even de gedachten op iets anders zetten. Ik heb hier 5 topplaten. Je mag er 1 kiezen. En we beginnen altijd met een duel. 1 en 2. En dan moet je er al 1 kiezen. Ik ben nu al benieuwd.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: We gaan, als je wilt, naar 1981 met deze Vlaamse band Scooter and You. Of kandidaat 2, en dat is wat zomers.
1: Kandidaat 2.
0: Juanes uit 2005 en La Camisa Nera. Wie van die twee wil je heel graag meenemen, Nancy?
2: Dan kies ik daarvoor nummer 2.
0: Nummer 2. Temperament van Juanes, die kan je nog eventueel omruilen voor
1: kandidaat 3. By the rivers
0: of zomerhit uit 1978 van Boney M en The Rivers of Babylon, ook al een zomerhit. Wat gaan we daarmee doen? Hou je Juanes bij of ruil je hem in voor Boney M?
2: Ja, ik ruil hem in voor Boney M.
0: Een inruil, dat is altijd slim. Je hebt niks te verliezen eigenlijk, hè. Dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Wat zegt dat?
2: Inruilen.
0: Er wordt hier nogal wat geswapt, zeg. Oké. Robbie Williams in de pocket. Je kan hem nog 1 keer omruilen voor
1: kandidaat 5.
3: Als ik van jou zie.
0: Daar zit Rob de Nijs met Bo. Wat gaan we daarmee doen?
2: Dan ruil ik hem zeker in.
0: Dat is hier een ruilbeurs, of wat is dat hier allemaal? Nee, maar het is goed. Jij bent de baas. Je bent gewoon de baas. Je had eerst Juanes, dan werd het Boney M, dan Robbie Williams en dan Rob de Nijs. Kijk, het is gewoon iemand die een heel brede smaak heeft. En zo hebben we ze graag, toch?
2: Ja, maar Rob de Nijs is een topplaat voor mij.
0: Ik geloof het. Veel plezier ermee. Dag Nancy.
2: Dag.

Het was een like van Nancy in Zonnebeke. En ze ging helemaal op het laatste voor Rob de Nijs en Bo. En ook vandaag is er de muziekpol van de tweede kans. Vier overblijvers die strijden voor één plek. Dat is degene met de meeste stemmen. Wie van de vier wordt het? Je stemt mee in de app van Joe. En klik daar op een van deze favorieten. Scooter met You, Juanes met La Camisa Nera, Bonnie M, The Rivers of Babylon of Let Me Entertain You van Robbie Williams, zometeen de winnaar. Eerst een overzicht van de verkeersproblemen. Twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. En richting Brussel op de A12, tussen Jules Moretus-Ley en de Kleidaallaan, Kottigse Steenweg, 16 minuten extra.

0: Er kwam hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpool van de Tweede Kans. Juanes staat helemaal achteraan. Hij kreeg amper 5%. Robbie Williams scheurt ook zijn broek. Let Me Entertain You 7%. Dan Bonnie M met Rivers of Babylon 38%. Maar de winnaar, trots uit eigen land, met 50%. En die hoor je ook zo meteen. Scooter and You.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Hè? Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
12: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
11: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
12: Maar ja.
11: Oh my god.
12: Oh my god, bedoelt je?
11: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
12: Home my god.
11: Ja, je voelt het ook, hè?
12: Ja, ja, ja.
13: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Peetgem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
14: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
16: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
15: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
16: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
15: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

Ja, die It Takes Two is eigenlijk een oude kraker uit de 60s. En die kreeg dan nog eens een remake en ook een stroomstoot dankzij deze twee grootheden. Tina Turner en Rod Stewart scoorden er een grote hit mee in 1991. En nu naar de 80's met... Diana Ross.

0: Die lekkere groove van Diana Ross. En Nile Rodgers natuurlijk, Upside Down. Tom de Kok, welkom.
1: Ah, dag Karel.
0: In de schone studio van Joe. Je bent bijna klaar voor een nieuwe show. Een maandagse avondspits tussen 4 en 7.
1: Ik ben helemaal klaar uit mijn bed gerold vanochtend. Superveel zin om eraan te beginnen. Vooral omdat er, ja... Ken je dat gevoel, Karel, dat je iemand vermoord hebt? En dat je eigenlijk sorry wil zeggen omdat je dat gedaan hebt?
0: Ik ken dat gevoel niet, maar jij zonder twijfel wel.
1: Ja, niet echt vermoord, maar ik heb ze er wel mee uitgebonjourd. Mocht je niet naar de laatste aflevering van De Verraders hebben gekeken... ik ga dat wel een klein beetje moeten spoilen straks, want dus een van de... helaas ter ziel gegaane kandidaten komt langs. En het was eigenlijk een beetje mijn schuld, dus ik ga sorry zeggen. Mocht je het niet gezien hebben en toch willen weten wat er gebeurd is, dat ga ik straks ook even samenvatten. Je gaat kunnen volgen. Okay. En het gaat ook gewoon een fijne kennismaking met een blonde elf zijn.
0: Echt
1: een prachtige, blonde jonge vrouw.
0: Okay.
1: Ja. En los daarvan, voor iedereen die van Tien om te zien houdt, was er vanochtend al fijn nieuws, want allemaal nieuwe namen die naar het Sportpaleis, de AFAS-Dome komen.
0: Klopt.
1: Maar ik durf nog één stapje verder te gaan. Ik denk van, Tien om te zien, dat is onze jeugd, we hebben dat allemaal beleefd. We gaan toch niet wachten tot in november om dat nog eens allemaal over te doen. 13 november, dan is het feest in de AFAS-Dome. Tickets nog steeds te koop.
0: Ja?
1: Maar misschien breng ik het feestje al iets vroeger naar jou. Daar ga ik straks over vertellen.
0: Okay. Veel plezier zometeen. Ton de Kok tussen 4 en 7.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
17: Een blonde engel op bezoek. We bellen er ook nog een andere. En goed nieuws voor wie een zwak heeft voor grote mannen met een bal. En voor Bart Beekaert, want het is 4:00.
18: Goedemiddag, de gemeente Machelen is getroffen door een cyberaanval. In Schotland is een prof van de KU Leuven vermist. En een gerechtelijk onderzoek naar het busongeval in Zwitserland van vorige week. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
19: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
18: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort afhalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse hooglanden is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof van de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. In Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
20: De avondspits die hebben we voorlopig nog goed onder controle. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring rond Brussel redelijk druk tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Daar is een ongeval gebeurd. 26 minuten sta je daar in de file. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard ook een ongeval. Daar is de file nu 13 minuten lang. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 11 minuten. Richting Gent nog een file tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuutjes erbij. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten. Wees lief voor elkaar.
21: Dit is Joe.

0: Bo Marley and the Wailers, The Three Little Birds.
1: Met Tom de Kok.
0: 10 minuutjes over 4. Hallo van de radio en welkom in de fijnste sprekende playlist van het hele land. Dat vinden wij zelf, maar ook veel andere mensen ondertussen. Zometeen fijne muziek, maar eerst even eens checken hoe het met je gaat. Ik hoop dat jouw weekend even top was als het mijne. Dat van mij bestond voornamelijk uit kamperen. Ik ben samen met een paar goede vrienden en de kinderen gaan kamperen. Eerst in de zon, zaterdag. Daarna bij een vuurtje, s'avonds laat. En uiteindelijk in de regen, zondagochtend. En dat was eigenlijk allemaal even heerlijk. De kinderen zo'n beetje gras leren aanraken. Of vuur, of regen, ook belangrijk. Laten zien dat ze daar niet van smelten als ze daar eens in rondlopen. En ook met gevaarlijke messen en bijlen leren werken zonder ledematen kwijt te geraken. Het is weer gelukt. Op naar de volgende keer. Een absolute aanrader. Ondertussen ben ik gewassen. Ik heb alle teken uit al mijn plooien geplukt. En we gaan er samen een lap op geven alsof het al vrijdag is. Je zou eigenlijk zelfs willen dat het al vrijdag is. Om heel veel redenen. En zometeen komt daar voor 5 uur nog een goede reden bij. En ik heb ook iemand vermoord dit weekend.
2: Ik kom wel uit bij Orly. Voorlopig, omdat ik vind u fantastisch. Ik heb geen idee of jij een verrader bent of niet.
0: Ja, en toch heb ik ze echt gekild. Ik heb ze uitgenodigd om even sorry te zeggen. Orly Zeebroek uit de Verraders. Onderweg naar de studio. En als je van basket op hoog niveau houdt, dan mag je ook even blijven hangen. Ja, het is allemaal iets, hè. Of zoals Lasco zou zeggen, something. Bijna 12 minuten over 4. Goedemiddag, je luistert Joe. Heel welkom.

0: Something. Ja, natuurlijk al direct klachten hè, in de Joe-app. Het was te denken.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Kwart over vier. Ja, we gaan het straks over de verraders hebben. En ik heb misschien zelfs al... Ik heb daar straks wel een spoiler alert gegeven. Christine vraagt of ik dat iets duidelijker wil doen. Want die kijkt, net als veel andere mensen, uitgesteld naar dat spannende VTM-programma. Ik zal het dus in het vervolg iets duidelijker doen. Maar we gaan er niet helemaal omheen kunnen. Ja, dan ben je ook vandaag al heel goed alle krantensites en zo aan het vermijden, Christine. Als je er echt nog helemaal niks van gelezen of gehoord hebt. Maar straks dus een afvaller uit de verraders op bezoek over zijn of haar wedervaren en mijn rol daarin. En dan zijn er ook verschillende mensen die vragen hoe vaak heb je RVG onder zijn chocodijzen willen geven? Zo formuleert Raf het hier. Ja, ik ben daar eigenlijk allemaal heel chill in. Ik vond dat vooral allemaal heel erg amusant om daarbij te staan en het mee te maken. En eigenlijk nog altijd, het is ondertussen maanden geleden, maar ik geloof het nog altijd niet dat echt gebeurd is. Ondertussen naar jullie weekend dan, veel belangrijker. Kathleen zegt hier, zaterdag topavond gehad, een feestje voor mijn 60ste verjaardag met een surprise optreden van, hou je vast, Celine Hermans. Ik wou dat ik nog lekker kon blijven hangen, stuurt Kathleen. Kathleen, dat klinkt als een geweldig feest en ook namens heel Joe nog eens proficiat met zijn 60ste verjaardag. Als jij ook persoonlijke gelukwensen van ons wil krijgen als je jarig bent, vul dan je verjaardag even in de Joe-app, dan krijg je op je verjaardag van ons al minstens een filmpje en wie weet wat nog allemaal toegestuurd. Dat gaan wij niet aan je neus hangen. En nu mag niet alleen Kathleen, maar de rest van Vlaanderen ook een plaatje kiezen. Wat wil je graag horen? We hebben zo meteen eens kijken. Ah, toch tijd voor minstens twee goede verzoekplaten. Een classic van vroeger tot overmorgen. Nu in de Joe-app, er hoeft zelfs niet per se een reden bij. Dan maak ik er zo meteen werk van.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Belorta.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Een beetje liefde zo op maandagnamiddag aan de start van het tweede deel van jouw dag. Stop Loving You van Toto. En nu staan jou, we gaan beginnen met Nele. Want die vraagt eigenlijk al een hele tijd deze machtige plaats. Van Lionel Richie aan. Climbing. Zo'n beetje terug naar de 90s, naar haar middelbare schooltijd, schrijft ze. Oh, als je van 90s en middelbare schooltijd houdt, Nele, blijf luisteren voor 5 uur nog fijn nieuws. Climbing.

Richie Climbing. Bijna 4:30 hier bij Joe. Heel wat jeugdnostalgie en sentimenten hier in de Joe-app. Dat is welkom. Als jij ook een plaatje wil horen, straks misschien nog wel tijd voor nog eentje. We gaan nu voor het verzoekplaatje van Lies, onder andere. Hé, hey, Tommeke. Vieren mama en meter hier, want ik heb tickets gescoord voor Harry Styles voor de meiden. 30 en 31-7. Ja, vandaag ging dat die nieuwe reeks concerten van hem in verkoop. Raisa staat in de wachtrij voor Madrid. Ik ben in Amsterdam, wat zeg ik, in Londen wezen kijken. In Wembley. Met een zeer goede vriendin en dat was Magic. Dus als je kan gaan, zeker en vast doen. Golden.

0: Dat was een machtig moment tijdens die Together Together Tour. In Londen, toen ik ging kijken, heel het stadion. Tararara, Harry Styles, Golden. Het is wel jammer, Raissa was aan het aanschuiven voor tickets voor Madrid in de virtuele wachtrij. Maar het is niet gelukt, want ze stuurt helaas een heel wat sad faces. Maar was jij al eens niet geweest, Raissa? Of herinner ik mij dat verkeerd? Enfin, voor alle Harry Styles fans, wij blijven hem gewoon draaien. Dus als je hem hier wil horen, tickets of geen tickets, altijd welkom. 16:30. Vanochtend was er fijn 10 om te zien. Nieuws, heel wat nieuwe namen voor het feestje dat wij samen met Willy en Anne gaan bouwen in de AFAS-dome op 13 november. Er zijn nog tickets, jij kan erbij zijn. Maar uiteraard zou Joe niet Joe zijn als er niet nog iets was dat we nog niet verteld hebben. We hebben hier een beetje een zot plannetje. Het is iets klein, het is iets lief en het gaat nog deze week gebeuren. En ik heb er ook de hulp van minstens 1 blonde halfgodin bij nodig. Dus tenzij jij je geroepen voelt, gaan we zo meteen iemand bellen. Maar eerst naar de nieuwsredactie. Die uiteraard ook volloopt met de blonde halfgoden. Bart Beekaert, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval. De gemeente heeft het volledige computernetwerk voor de zekerheid stilgelegd en alle diensten zijn gesloten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Schotland is een Britse prof van de KU Leuven vermist. Hij is daar op vakantie. Hij vertrok gisteren voor een wandeling, maar kwam 's avonds niet terug. Er is een grote zoekactie opgestart. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten.
0: De avondspits valt voorlopig redelijk goed mee. Eens even kijken waar de langste files staan. Richting Antwerpen op W313, wel vervelend tussen Herentals, Industrie en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd, dat is geen goede plek natuurlijk. Hè. 35 minuten file. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 12 minuten aanschuiven. Op de E19 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, 10 minuten. Op de ring rond Antwerpen dan, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 28 minuten. Ook al stevig, hè. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten. De ring rond Brussel, de buitenring, een file van 23 minuten. Van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. Op andere plekken niet langer dan 10 minuten aanschuiven. Het is maandag voor iedereen, dus doe eens van ritsen en wees lief.

0: Alles wat er uit die man valt is een cadeautje. Bruno Mars, On My Soul. Al jaren de ene hit na de andere. Frank Dubocage, ik moet jou bedanken, want ik heb heel fijn kunnen kamperen dit weekend. Exact zoals jij het zei.
1: Ja?
0: Een droge zaterdag en een natte zondag en het was heerlijk.
1: Mm-hmm.
0: Goed gedaan.
1: Dat is belangrijk, dat je ervan genoten hebt natuurlijk.
0: Ja, vandaag nog altijd lekker zacht eigenlijk, zoals jij ook had voorspeld, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. En natuurlijk, de dag begonnen met veel wolken en dus wat lichte regen. Maar dat is helemaal veranderd nu. Hè. Het is volledig aan het opklaren. Dat was ook de verwachting. Dus het ziet er allemaal goed uit buiten met temperaturen nu van 23 graden. Heerlijk weer dus. En dat blijft nog zo. Hè. Dus de eerstkomende uren, uiteindelijk rond een uur of acht, gaat dan de zon onder. En dan krijgen we zo goed als heldere nacht. Met, ook rustige nacht overigens. Met temperatuur ergens rond 15, 16 graden. Morgen, maar dan zitten we in een warme sector zoals wij dat noemen. Dat is het gebied tussen een warm front en een kou front. Daar zit altijd een bel van warme lucht en dat gaan we effectief ook voelen. Net om 26, 27 graden kan het worden morgen. Dat wordt dus ook niet aan de kust, dat een graad of 23. We starten ook met redelijk wat zon. Na de middag dan gaat dat kou front wel wat dichterbij komen en dat vertaalt zich dan in wat meer bewolking, met name dan toch in de westelijke provincies. Maar in de oosten denk ik dat het zelfs quasi heel de dag gewoon zonnig gaat zijn. En met dan die 26, 27 graden is dat een mooie nazomersdag.
0: Ja, maar ik hoor je ook zeggen koude front, dus dat blijft niet duren de rest van de week.
1: Nee, dat koufront dat gaat eigenlijk in de nacht van dinsdag op woensdag, eigenlijk al dinsdagavond over het land trekken. Dus tijdelijk gaat het dan ook regenen. Na middernacht wordt het dan weer droog vanaf de kust. En morgen, ja, dan zitten we dus achter dat koufront in veel kouder lucht. En dat gaan we dan ook merken. Hè. 8 graden moeten we prijsgeven. We gaan van 26 naar 18 graden, zowat gemiddeld. We starten de dag wel zonnig en droog. Maar vrij snel in de loop van de ochtend gaat het onstabiel geraken. Krijg je die typische stapwolken. Ja, en die gaan dan uitgroeien tot buien. Hè. Dus buien, grootste met regen. Buien wil zeggen dat de ene plek misschien 3-4 buien kan krijgen en de andere misschien maar eentje of zoiets, maar ze wordt sowieso afgewisseld door droge momenten, wat zon. Maar dus ook buien, daar moet je wel rekening mee houden. En een pak frisser, niks aan te doen, dus woensdag met die 18 graden.
0: Jo, het is september, we moeten allemaal naar school en huiswerk maken en werken, dus
1: dat is zo inderdaad, is dat maar heel normaal.
0: Nog een klein agendavraagje dat niks met het weer te maken heeft, Frank. Doe jij al iets op vrijdagavond 13 november?
1: Oeh, 13 november, dat is wel heel. Ik heb voorlopig niks in mijn agenda staan, denk ik.
0: Dat is een regelrechte schande, want wij geven dan een feestje. Dus schrijf daar maar snel op dat het 10 om te zien Back to the 90s is in de AFAS-Doom in Antwerpen. En dat wordt de moeite, dames en heren, want... Frank komt dus. Maar ook nieuwe namen. Vanochtend aangekondigd bij Sven en Anke.

0: We hadden al Leopold 3, Gary Hager, Petra, Excession, Lux Steno, Enzo, dat is een band, Pop in Wonderland, Toast, Willy Sommers zelf, Toe Fabiola, Celine Hermans die een muzikale ode aan haar mama gaat brengen. Vanochtend kwamen daar deze namen bij. En dit zijn dus allemaal live optredens, niet gewoon een cassetje dat we gaan opzetten. Hè. Good Shape, Jo Valli, Paul Anderson, ken je die nog? Shana, Sam Goris, Bart Herman, Mozaïek, Bart Kael, Plaza en Alana Dante. Ken je Alana Dante nog? Die aan Eurosong meedeed ook, op de VRT destijds. Met zo'n latex pakje. En Sven en Anke hebben daar vanochtend gebeld om te vragen of ze op 13 november in de AFAS-Dome dat pakje opnieuw gaat aantrekken.
1: Iedereen dat Alana Dante hoorde, die zag mij direct in een latex pakje. Maar ik moet de mensen wel een klein beetje teleurstellen.
0: Oei.
1: Want een 13e, ja, pas op, het gaat er wel een beetje op trekken. Ik kon toch een beetje die rode draad er wel wat inhouden. Ik ga er niet staan in een jeansbroekje en een t-shirt uiteraard. Maar het latexpakje, dat blijft jammer genoeg wel in de kast.
0: Geen latexpakje, maar dus wel iets anders. En heb je gehoord hoeveel plezier Sven daarin had? Heel benieuwd. Sven gaat er trouwens ook draaien op dat feestje. DJ Jarle Podet van Joe en ikzelf zullen er ook zijn. DJ Frank Verstraeten. Of dat is echt de 90s die gewoon terug samenkomen. Jij wil dat niet missen. Op joe.be, daar vind je de link naar de ticketverkoop. Maar ja, wij zouden natuurlijk Joe niet zijn als we er niet nog één stapje verder in zouden gaan. Namelijk, wij... Allee, ik ga het zeggen zoals het is. Ik, ja, ze wijzen niet naar mij. Ik heb nogal weinig geduld tot 13 november. Dus we gaan ook deze week al eens van je 10 om te zien Back to the 90s groot feest doen. We gaan dat vrijdag doen, tussen 4 en 7, op de radio. Jij kan luisteren. Wat we precies gaan doen, dat vertel ik je zo. En dan bellen we ook samen even naar iemand die ik daar nog voor nodig heb. Een handlanger, als het ware. Allee, of een bondgenoot. Dat is voor na de police.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Een kraan die lekt.
8: Een tegel met een barst.
7: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
8: Het is tijd

skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Dit is...

0: Een van die classics der classics, The Police, Every Breath You Take. Ja, daar mag je gerust wat nostalgisch van worden. Daar houden wij van hier bij Joe. Af en toe zo eens even terugkijken naar wat goed was en wat goed geweest is. Of wat misschien nog altijd goed is. En dat doen we dus ook met 10 om te zien. The Party, Back to the 90s in de Afasdoom, 13 november. Dan kan je komen feesten en op het podium staan... Ja, ik ga ze niet nog eens... Moet ik die nu echt nog eens allemaal opzommen? Dat zijn echt 40 artiesten of zo. Het gaat van Jovalli over Shana en Sam Goris tot Good Shape en Bart Kael en Plaza en Alana Dante tot Leopold 3. Ja, nu ben ik ze toch eigenlijk allemaal aan het opzommen. Ze zijn met veel en ze zijn allemaal nog even knapperig en krokant als in de jaren 90, toen we met z'n miljoenen tegelijkertijd VTM keken. Ik was één van die kindjes die zo nog met natte haartjes dan net lang genoeg mocht opblijven. En laat staan dat je dan eens, oh, dat was het Walhalla, dat je toch eens op King Beach in Blankenbergen geraakte om eens live te gaan kijken. Of in de Manhattan in Leuven, waar ik vlakbij woonde. Dat waren legendarische tijden. En dus weiger ik om te wachten met feesten tot 13 november. En jij bij gevolg ook, want het gaat allemaal gebeuren in dit programma. Vrijdag is er geen avondspits met Tom de Kok. Maar, ja, wacht, voor je juicht, wacht. Maar is er wel dit?
1: De 10 om te zien top 30.
0: We doen 10 om te zien top 30. We hebben aan de echte Jos van Oosterwijk, de legendarische muzieksamensteller van 10 om te zien, gevraagd van Jos, maak ons een lijst met de 30 meest succesvolle artiesten uit die hitparade. En die 30, die gaan we draaien. Je kan je zo al voorstellen wie daar allemaal gaat inzitten. Nu, ja, ik wil dat heel graag aan elkaar praten. Maar eigenlijk voel ik mij ook zo'n klein beetje gegeneerd, want ja, ik was inderdaad zo'n klein dropje. Ik was daar niet zelf bij, ik kan ook al die vettige verhalen niet vertellen. Gelukkig ken ik iemand die dat wellicht wel kan, Anne de Baatselier. Goedenavond.
2: Hallo, ik moet voor de vettigheid zorgen tijdens die top 30.
0: Ik reken daarop. Ja.
2: Nee.
0: Anne, zie jij dat zitten om hier vrijdag even langs te komen en met mij de 30 beste platen uit die hele magische periode van 10 om te zien aan de mensen voor te stellen?
2: Ja, met heel veel plezier. Maar ik moet er wel even een kleine nuance aan toevoegen, want ik heb een heel drukke week. Ik vertrek morgen naar Londen voor een evenement. Een world event in de adhesive and sealant industry. Dat is natuurlijk een wereld die jij helemaal kent.
0: Amai, in de watte industry?
2: Nee, dat zijn mensen die bezig zijn met lijmen en hechtingsmiddelen.
0: Ah,
2: en
0: seal. En ik dacht aan seal.
2: Whatever. Whatever. Dus ik doe dat elk jaar. En dit jaar gaat dat door in Londen. En dat betekent dat ik tot vrijdagmiddag rond... Ik denk 11 uur plaatselijke tijd, dus dat is dan al 12 uur 's middags in België, op het podium sta. Ik reis heen en weer met de trein, dus ik wil met de trein terugkomen. En dan, ik vrees dat ik het eerste uurtje ga missen, maar daarna vanaf 5 uur spring ik mee op jouw trein en gaan wij die 10 om te zien top 30.
0: Dat is zo'n ongelooflijke eer om dat met jou te mogen doen. En ga je wat straffe verhalen meebrengen? Want dat waren we. Hoe kijk jij zelf op die tijd terug, Anne de Baatselier?
2: Oh ja, dat was voor mij ook allemaal nieuw. En ik mocht daar naast die artiesten op het podium staan. Ik mocht die aankondigen. Dat was voor mij ook een gigantisch cadeau. Een voorrecht om samen met Willy hier om te zien te hosten in de jaren 90. Dat waren ook mijn eerste grote stappen eigenlijk in showbizland.
0: Ja.
2: Dus ik kijk daar ook met heel veel dankbaarheid op terug. En ja, er wordt altijd gezegd dat er heel veel van die vettige verhalen zijn. Er zijn uiteraard romances ontstaan, relaties ontstaan. Zoals dat evengoed op een andere werkvloer kan ontstaan. Dus ik hoop dat ik jouw verwachtingen kan inlossen wat die stromende verhalen betreft.
0: Gewoon al jouw aanwezigheid overtreft al mijn verwachtingen. Ik weet, ja, jullie waren natuurlijk ook wereldberoemde stijliconen in de jaren 90. Zeker Willy, met zijn kleurrijke hemden en zo. Zijn er speciale vereisten als ik vrijdag niet wil afgaan als een gieter naast jou?
2: Wel, ik zou ook voor een beetje kleur zorgen. Dus geen donkerblauwe shirt zoals je vandaag aan hebt. Maar doe je best, Tom.
0: Goed,
2: ik weet dat jij dat ongetwijfeld in jouw uitgebreide kleerkast hebt gehad. Dus zorg voor een beetje... Ja, het mag een beetje erover zijn gewoon.
0: Maar natuurlijk, we gaan ons amuseren. En het is de echte lijst van Jos van Oosterwijk. Daar zijn we heel trots op. Hij heeft gezegd van...
2: Ik vind het fantastisch dat Jos dat heeft samengesteld voor jullie. Echt waar.
0: Nu vrijdag doen we van je 10 om te zien top 30. De 30 grootste nummers aller tijden, de meest succesvolle artiesten aller tijden. Met dus in de finale Anne de Baetselier, die speciaal voor ons met de trein komt overgevlogen, zo snel als ze kan, vanuit Londen, waarvoor heel veel dank. Drink er onderweg eentje uit de bar van op onze kosten.
2: Maar ik moet nog uit mijn woorden kunnen.
0: Ja, dat valt hier wel mee bij Jo, hoor. En vrijdag 13 november, dan slaan Willy en jijzelf jullie 10 om te zien tent op in de AFAS-dome. Je krijgt er ook DJ Jarno Ponnet en mezelf bij als pauze-act. Dus heb je nog redenen meer nodig om een ticket te kopen? Ga gewoon snel even naar jo.be of luister vrijdag naar de 10 om te zien top 30. Want het zou kunnen dat wij misschien ook nog een paar kaartjes over hebben. Anne, tot dan! Salut, merci! Goeie reis! Doei, doei!
2: Bye-bye!

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Ja, ik was hier al zo gezellig met mijn volgende gast aan het praten dat ik vergeten ben dat ik moet zeggen dat het 5 uur is en dat Bart Bekaert klaar staat.
6: Goedemiddag. Nog meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zijn lang onderweg naar school. De gemeente Machelen is getroffen door een cyberaanval. En in Schotland is een prof van de KU Leuven vermist. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu 2400, bijna 500 meer dan vorig schooljaar. Dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
7: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
6: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval. Vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
8: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
6: In Schotland is een prof van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog 100 vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken. Maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
5: Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Ben jij hier vlot geraakt, Aurélie?
9: Moet ik mijn koptelefoon op doen? Dat is wel, waarschijnlijk.
5: Je mag die afzetten. Je mag alles uitdoen, je mag alles aantrekken. Van mij mag jij werkelijk alles. Want je bent hier vooral omdat ik mijn excuses aan je moet aanbieden straks. Dus,
9: helemaal oké. Okay. Dus, ik ben er heel vlot geraakt. Iets te vlot, ik was zelfs te vroeg.
5: Jij rijdt niet met de auto, hè?
9: Ik rijd niet met de auto.
5: Ja, sommige mensen wel en die staan dan bijvoorbeeld op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 36 minuten aan te schuiven. Van Aaslaar tot Wilrijk, daar is een ongeval gebeurd, 27 minuten file. Op de E313 tussen Herentals-Oost en Herentals-West 29 minuten file.
9: 29?
5: Ja, dat is lang, hè?
9: Dat is lang, hè?
5: Dus die 29
9: dat moet plassen,
5: minuten
9: als het echt.
5: Ja, dat gebeurt. Ja.

0: Dit hele uur zit helemaal vol spoilers over de verraders. Dus als je gisteravond niet gekeken hebt, zet dan het beeld op van ons, want wij zijn leuk om naar te kijken. Maar de klank van Clara bijvoorbeeld of zo.
1: Ja.
0: Dat mag. Veel plezier daarmee.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Oh, ja, jij komt niet uit Zweden, hè?
1: Kom niet uit Zweden.
0: Kom je uit Zweden?
1: Nee, helaas niet. Ah, nee, zo ver. Nee. Uit Gent
0: ja.
1: kom ik.
0: Ja, het is, dat is al noordelijk genoeg voor veel mensen. Er zijn al flink wat reacties van verliefde Joe-luisteraars. Als je een blonde engel wil zien, dan moet je nu even naar joe.be surfen of in de Joe-app meekijken. En ik heb het niet over mezelf. Ook belangrijk voor nu, dat is. Vanaf nu zijn er. Dit is het spoiler-alarm. Ja. Geeft dat, geeft jou dat ook zo rillingen zo van achter in je nek?
1: Gewoon.
0: Ja, dus dit wil zeggen, vanaf nu zijn er spoilers over dit fijne programma.
1: De Verraders. Ja.
0: De Verraders.
1: De Verraders.
0: Waar Orly Zeebroek en ik zelf...
1: Allebei, hè?
0: Allebei. Toch minstens even in gezeten hebben. Mm-hmm. Bijna heel Vlaanderen keek daarnaar. Buiten Anke Bukings, die bij ons mee met Sven Ornelis de ochtend presenteert, die zei er vanochtend dit over.
2: Goh, die volwassen BV's die maar een spelletje zitten te spelen en doen alsof het zo... Allee, doen alsof het de belangrijkste staatszaak van de wereld is.
3: Dat is georganiseerd ruzie maken,
2: maar
3: dat is het
2: en het is voor een camera. En ja. We hebben zelf ook al tv gemaakt, dus wij weten van... Ja, dat is allemaal tv, hè. Dat is toch allemaal zo'n beetje opgezet. En toch ben ik ervoor gezwicht.
3: Nou, even,
2: toch ben ik ervoor gezwicht.
0: Ja, zo georganiseerd was dat ruzie maken niet, hoor, dames en heren. In elk geval, we hebben er een kijker bij. Nu is ook Anke mee en jij hopelijk ook.
4: Met Tom de Kok.
0: En met Orly dus. Welkom, welkom, welkom.
1: Dankjewel, Tom.
0: Het is altijd fijn, ja, als je in De Verraders hebt gezeten, dan wordt dat zo'n clubje van 20 mensen die je graag ziet. In ons geval 19 mensen en Ruben, waar ik nog altijd niet zeker van weet. Dus waar je, je bent gewoon altijd blij om elkaar terug te zien. Maar ja, ik heb jou leren kennen in dat kasteel, Orly.
1: Ja?
0: Mensen hebben jou nu op televisie gezien als de blonde elf die daar dartel doorheen huppelt. Maar wie ben jij echt? Dat is een ander tv-programma.
1: Ben ik echt?
0: Je schrijft columns voor de morgen.
1: Klopt. Dat is elke wat week, elke dinsdag.
0: Ja, waar gaan die over, die columns? Ik lees ze, maar niet iedereen doet dat.
1: Een beetje absurdistisch, maar ga ik mijn topics kiezen.
0: Ja.
1: Dus elke dinsdag komen ze in de krant. En dan de maandagochtend schrijf ik mijn column. Dus deze ochtend heb ik ook een column geschreven.
0: Hoe doe je dat? Wat, hoeveel moet je dan schrijven? Zo'n bladzijde of twee of zo? Dat je dan
1: helemaal niet. Echt een strookje is het.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, dus niet super lang, ongeveer een duizendtal tekens.
0: En weet je dan altijd zo, sta je dan 's ochtends op en denk je, gadverga, ik moet dat nog doen. Wat nu?
1: Nee, meestal lukt het wel.
0: Ja.
1: Ja, meestal hoor ik iets doorheen de week en ik denk van oké, dit is echt een goede zin. Of kom je toevallig iets tegen en denk van oké, daar... Maar ik wacht wel altijd tot de maandagochtend. Dan sta ik om 6 uur op en dan ga ik...
0: Waar heb je over geschreven? Mogen we wel een sneak peek of moeten we echt op de krant van
1: over alle goede redenen waarom je vooral een kind moet maken. Maar een beetje met een sarcastische twist.
0: Wacht, maar je hebt zelf nog geen kind.
1: Nee, helemaal niet. Nee, daarom.
0: Ja. Ah ja,
1: ja dus,
0: sarcastische
1: ja.
0: redenen om een kind te maken.
1: Ja.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, want ik lees je natuurlijk elke keer in de morgen. Ik heb ook gelezen in een interview... dat je binnenkort ook niet gewoon columniste meer bent, maar dat ik je dan auteur moet noemen, want dat je aan een boek bezig bent.
1: Inderdaad.
0: Ja, is het al af?
1: Het is zo goed als af, maar het lijkt bijna alsof het niet afgeraakt. Dus telkens denk ik, nu is het klaar en dan zie ik toch nog iets staan en ik denk, dit moet naar daarin. Dus nu hangen alle blaadjes op tegen mijn muur. Dan heb ik alle 240 pagina's op de muur geplakt en ben ik zo aan het shuffelen.
0: Ja.
1: Een soort paginatwister is het. En
0: dan moet je het nog schrijven ook even, want ja, die blaadjes kunnen ze niet zomaar uitgeven, of wel?
1: Ja, alles is klaar. Dus de inhoud is volledig klaar.
0: Ja,
1: het boek is
0: dus
1: volledig
0: nog...
1: af.
0: Oh, dat moet bijzonder zijn.
1: Maar we moeten bepaalde delen voor het verschoven worden. En ook al die bladzijden ook zo voor fromfight en helemaal in stukken af en toe. Dus,
0: wat een kunstzinnig proces. Ja, jouw kennende wordt dat een juweeltje. Kan je beetje zeggen waar het is met een verhaal? Gaat het ergens over?
1: Het heeft een verhaal, maar het heeft pas een verhaal gekregen naar gelang dat het geschreven werd. Het moest een familieverhaal worden en het is een beetje een familieverhaal / liefdesverhaal. Een mix van beide.
0: Oké, geïnspireerd op je eigen leven?
1: Ja, volledig.
0: Oké, want dan moeten we... Ik ben expres begonnen met wat jij allemaal zelf doet, maar we kunnen er niet omheen. Je hebt natuurlijk ook wel een bekende papa.
1: Klopt.
0: Wie is je papa?
1: Dat weet ik niet. Ik kan maar...
0: Dat is ook wat hij zou zeggen.
1: Ik wil mij aan te melden nu. Indien u weet wie mijn vader is.
0: Nee, dat is de grote Kamagurka. Hoe is
1: het? Ja. Ja, die is ook groot, 1,70 meter.
0: Iedereen dat is groter dan jij, maar valt nog mee. Maar iedereen vraagt je natuurlijk, hoe is het om opgevoed te worden door Kamagurka? Is dat heel de dag lolen en lachen of kan die ook ernstig zijn?
1: Ik ben opgevoed door mijn moeder. Dus ik zag mijn vader ongeveer 1 namiddag per week.
0: Oh, sorry.
1: Dus het was een namiddag per week lachen.
0: Lollen, ja.
1: En dan 6,5 dagen heel streng opgevoed. Met de lat geslagen.
0: Ik dacht al, dat kan toch niet dat zo goed gekomen is met die vrouw, maar dat is daar.
1: Het is daarmee. Het is door mijn moeder.
0: Ja, een levende mama. Wat dacht je toen ze je belde voor dat VTM-programma De Verraders?
1: Ik dacht dat het een scam was. Dus ik zei, maar ja, maar dat is echt niks voor mij. En dat heb ik toegelegd en hebben ze nog eens gebeld. En dan dacht ik, ja, misschien is het wel leuk. Ik had ook nog niet zoveel afleveringen bekeken. Ik denk 1 of 2. Had ik ooit eens gezien. En dan heb ik uiteindelijk toch ja gezegd.
0: Ja. Ja. En dan toch met ja, 2 voeten vooruit
1: ja.
0: erin gevlogen. Ja, ja. Zonder dat je eigenlijk heel goed wist
1: klopt.
0: Waar je aan begon. Hoe kijk je nu terug op je tijd in het kasteel?
1: Positief. En ik ben ja? ook wel blij dat ik op voorhand ook niet wist waarover het ging, denk ik. Of niet te goed. Want ja, die ronde tafels waren heel heftig. En ik denk, ja. moest ik die allemaal gezien hebben, dat ik banger was geweest. Dus nu had ik wel een positief, een goed gevoel erover. En ik vond het wel ja, een leuke tijd, kun je dat niet noemen, hè? Leuk.
0: Och, ik weet niet. Ja, ik hield wel van die discussies en zo. Ja? Maar het is niet wat Anke daarnet zei, georganiseerde nee. discussie. Dat, het is niet gescript of zo. Alles wat je ziet, gebeurt daar echt.
1: Het is echt, hè?
0: Onvoorspelbaar. En het is met mensen, dus dat ja. schuurt ook een beetje.
1: Ja.
0: Ja, dit viel qua spoilers nog goed mee. We hebben eigenlijk nog niet gezegd hoe het voor jou is afgelopen.
1: Nee.
0: En of het al afgelopen is. Ja, dus als je dat niet wil weten, moet je het komende kwartier niet luisteren. Want daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook over mijn rol.
1: Jouw rol.
0: Daarin.
1: Binnen mijn
0: in jouw tragische traject.
1: Ja.
0: Maar eerst. Volg jij de muziekactualiteit, Orly?
1: Een klein beetje. Maar ik weet niet hoe goed...
0: Ja, er is hier net crazy nieuws binnengekomen over de broers Gallagher, die natuurlijk samen de supergroep
1: Oasis
0: vormen.
1: Die hadden, toch?
0: Ja, die hadden ruzie. Ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: Ongelooflijk. Ben niet gepitcht.
0: Die hebben dus, ik weet niet, 20 jaar of zo niet met elkaar gesproken. Dan zijn die terug aan toeren. Dat was een gigantisch succes. En ik denk dat het geld terug op is, want...
1: Ja,
0: ze
1: weer.
0: Ze hebben net aangekondigd dat ze vanaf mei 2027 terug gaan toeren in de UK, in Europa, in de VS en in Ierland. Ze komen niet naar ons land, maar wel naar Amsterdam, Glasgow, Manchester, Barcelona en Parijs.
1: Okay.
0: Tickets, daar kan je nu voor registreren voor 17 september 4 uur op oasisnet.com. En uit alle mensen die zich hebben ingeschreven, wordt dan een selectie gemaakt van fans die een ticket mogen kopen. Het is ver gekomen eigenlijk, hè.
1: Ja. Het is een soort van wachtlijst of zo.
0: Ja, het is een soort van loterij waar je aan moet meedoen. En als je de loterij wint, dan win je niks. Je wint dan dat je een ticket mag kopen.
1: Gek.
0: Crazy, hè?
1: Dat is een dure handtas een beetje. Hè? Van die hele dure handtas en ook een Birkin dat je ook op de wachtlijst moet. Oké.
0: Orly uit de Verraders bij ons nog tot 6 uur in de studio. Maar wij gaan even Oasis luisteren. Wonderwall.

0: Oasis gaat in 2027 terug toeren. Je kan je registreren op hun website als je tickets wil. Heel wat fans zijn daar helemaal loco op gegaan. Orly Zeebroek bij ons in studio uit De Verraders. We hebben elkaar daar leren kennen. Ja. Hoe dat voor jou is afgelopen, dat was gisteren op televisie. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat moeten we spoiler alert in het groot bij schreeuwen, maar dat doen we straks. Eerst even een andere vraag. Wat ik nog niet over jou weet is, wat is jouw type?
1: Mijn type?
0: Ja, je type. Heb jij een type?
1: Een man bedoelde?
0: Is dat toevallig zo lang, donker, 2 meter, breed gebouwd of niet?
1: Zijn er aanmeldingen misschien?
0: Ja, nee, dat niet.
1: Op scherm.
0: Ja, maar ik ga straks de mensen ergens naartoe sturen en als je wil, mag je mee. En het heeft iets te maken met, voor iedereen die Engels kan, het klinkt in hun moedertaal klinkt het zo.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp. We're bringing crazy basketball, amazing tricks and a whole lot of fun.
0: Ja, zou het iets voor jou zijn?
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Nee, ja, veel mensen niet, denk ik. Zometeen, duidelijkheid.
3: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Don de Kok.

0: Een van mijn sisters uit de verradersfamilie op bezoek, Aurélie Zeebroek, is er nog kwaad op mij en gebruikt ze botox. Dat kom je
1: vreselijk kwaad.
0: Allemaal nog te weten. We mochten nog niet antwoorden.
1: Sorry.
0: Ik ging de mensen een beetje in spanning houden. Enfin, daarnet hoorde je bijna onverstaanbaar Amerikaans. Je hebt er niks van begrepen?
1: Nee.
0: Er waren verschillende mensen die het wel goed begrepen hadden en die er blijkbaar op zaten te wachten. Goed nieuws, want ze komen.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters and we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Aurélie, ken je de Harlem Globetrotters?
1: De basketballers?
0: Ja. Dat heb je goed afgeleid, ja, maar voor de rest...
1: Ken ik ze niet goed, nee. Ik ken ze niet persoonlijk al eens.
0: Dat is een zotte ploeg die eigenlijk... Die bestaat 100 jaar dit jaar. En eigenlijk is de ontstaansgeschiedenis daarvan heel mooi. Want dat komt uit de tijd dat blank en zwart nog gescheiden was in Amerika. En het hele professionele basket, je kan je dat nu niet meer voorstellen, was ook helemaal wit. Dus mochten alleen maar witte mensen aan meedoen. En dan hebben ze eigenlijk een soort van demonstratieploeg opgericht. De Harlem Globetrotters. Die dus uit zwarte mannen bestond. En die gingen dan... overal spelen, ook voor een blank publiek, om te laten zien, want gasten, wij kunnen deze wel echt een klein beetje beter. En dat is eigenlijk altijd blijven bestaan, dat team. En dat is dus een team die bijvoorbeeld een vierpunter kunnen scoren. Dus nog beter dan een driepunter. Dus die kunnen van de ene kant van het veld naar de andere kant door die ring gooien, zotte tricks doen. En die spelen ook wedstrijdjes tegen elkaar, maar het gaat meer om de schoonheid van het spelen dan om winnen.
1: Okay.
0: Dus iedereen die van stunts, van basket, van zwetende grote mannen...
1: Lange mannen.
0: Houdt. Ja. Lange mannen. Ja, er zitten ook kleintjes tussen trouwens. Okay. Ja, voor de fun. Die hebben ze ook.
1: Knal die van zijn hoofd heel hard tegen...
0: Ja, dat is de stagiair. Dat kan geen kwaad. Als je daar liefhebber van bent, dan hebben we goed nieuws. Want op zaterdag 4 oktober kan je hen aan het werk zien in de Lotto Arena in Antwerpen. Bij de Harlem Globetrotters dus. Tricks, humor, interactie, waar je ook als bezoeker bij betrokken wordt. Je kan ze zelfs ontmoeten als je tickets bij Zo wint. Je kan er met je hele team naartoe, met z'n tienen. Wie zou jij uitnodigen dan als je met tien zou... Heb jij een team? Ja, heb je een team? Zit jij in een team?
1: Ik zal dan 10 mensen uitkiezen die mij er niet hebben uitgestemd.
0: Oh, dat vind ik hard.
1: Ja,
0: dat is
1: hard,
0: een diep, diep. Ja, maar wij zouden bijvoorbeeld inderdaad met onze verradersvrienden kunnen gaan.
1: Ja.
0: Dat kan ook je basketploeg natuurlijk zijn. Dat kan ook je vriendinnenclub zijn, je schoonfamilie, de collega's, de WhatsApp-groep, Verraders zonder Ruben. Je mag echt uitnodigen wie je maar wil. En je kan je nu inschrijven op joe.be om dus met je team naar de Harlem Globetrotters
1: te gaan. Mooie mannen te gaan kijken.
0: Ja.
1: Dus niet met je man gaan eigenlijk, zonder uw man gaan.
0: Ik vind dat ik, maar mijn man mag gaan meekijken.
1: Uw man misschien wel, ja. Maar... mannen zouden misschien niet graag...
0: Ja, of je neemt ze mee om te laten zien van... Kijk, dat is nu wat ik thuis
1: wil
0: zien.
1: Dit is een echte man.
0: Dit is nu een echte man. Ruik er maar eens aan.
1: Ja.
0: Wil je naar de Harlem Globetrotters met jezelf en 9 teamleden van eender welk team of gezelschap? Schrijf je nu in, dan gaan we er volgende week omquizzen. Het is 6:05. Bart, wat gebeurt er in de wereld?
4: Goedenavond, er zitten 2300 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Dat zijn er 400 meer dan vorig jaar. Volgens de lijn komt dat doordat er meer leerlingen zijn, terwijl het budget gelijk blijft. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Het gaat om een man van 26. Hij kwam onder een vrachtwagen terecht die wou inslaan. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken. Maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
0: Files van een kwartier en langer. Er zijn er flink wat. Die avondspits is toch flink toegenomen. De Brusselse binnenring tussen Bezenbeek Open en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. 46 minuten file. Op de buitenring tussen Argenteuil en Groenendaal. Ook een ongeval gebeurd. 23 minuten file. En van Wezenbeek Open tot Diegem 20 minuten. Richting Brussel op de E40 van Sittenhuis-Westrum tot Wetteren, 43 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 33 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen, daar is een ongeval gebeurd, 31 minuten. En op diezelfde E313 tussen Geel-West en Herentals Industrie, daar is ook een ongeval gebeurd, kunnen we stoppen, 19 minuten file. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord nog 25 minuten. En als je niet in een van die kloevers van file staat, dan zou het niet langer dan een kwartier mogen duren. Wees lief voor elkaar en nergens meer tegenrijden, hè, alsjeblieft.

0: of Ophelia, een blonde engel in de studio. En ik ben het niet zelf. Aurélie Zeebroek is hier op bezoek. We zaten samen in De Verraders. Vanaf nu geldt er spoiler alert. Ja, het is niet je wekker, je moet niet opstaan. Het is spoiler alert, want we gaan het hebben over de uitzending van gisteren.
1: Klopt.
0: Ja, mocht je die nog niet gezien hebben, dan oren dichtsteken of... wie weet, het blijft wel gewoon leuk om te kijken, zoals als we het gespoild hebben. We vatten samen. Er zijn al 2 afleveringen van dit spel uitgezonden. Ook als je niet naar kijkt, niet erg.
1: Nee.
0: Maar dan moet je misschien voor de rest van dit gesprek weten dat er 3 verraders zijn aangeduid.
1: Ja.
0: Uit 20 BV's die opgesloten zitten in een kasteel. En dat Aurélie en ik allebei geen verrader zijn. Toch niet in de eerste 2 afleveringen. Nee. De verraders zijn Stefanie Korevits, Kurt Rogiers, die helemaal niet wou.
1: En Marc-Marie Huijbrechts.
0: En Marc-Marie Huijbrechts, die het zo onhandig doet dat hij er toch mee wegkomt, tot nu toe.
1: Dus fantastisch.
0: Er is ook veel gedoe over een schild dat kwijtgeraakt is. Mm-hmm. Een schild is een soort immuniteit. Mm-hmm. De bondgenoten struikelen over elkaar met allerlei theorieën. Maar niemand... Ja, er zijn er sommigen wel die een verrader op het spoor zijn, want dat is de bedoeling van het spel.
1: Maar toch, hè? Die,
0: Ja. Maar die vinden niet genoeg steun. Enfin, we komen dus... in aflevering 2 aan de ronde tafel terecht.
1: Ja.
0: Samen.
1: Ja.
0: En daar moeten wij met de 20 kandidaten... moeten we dus...
1: beslissen.
0: Ja, moeten we beslissen wie er naar huis moet, wie we denken dat een verrader is. Ja, vond je dat leuk, die ronde tafeldiscussie?
1: Het was mijn eerste ronde tafel die ik ooit heb mee... Ik zit ook helemaal nooit in zo'n soort situatie. Hè, dat je met 20 bekende onbekende... moet discussiëren over iemand die het spel moet verlaten. Dus ik vond dat wel heel spannend.
0: Ja, en nu komt het spoilerstuk. Dus wat er gebeurd is, we zitten aan die ronde tafel. Het is allemaal maanden geleden opgenomen, maar je voelt dat echt alsof je...
1: Ja, ik voel het nu alweer ook.
0: Dus we zitten aan die ronde tafel en we gaan zo'n beetje de tafel rond. En er zijn mensen, Veerle valt Bert de Kok een beetje aan. Veerle Dobbelaar, die er ook in zit. Actrice valt Bert de Kok zo'n beetje aan. En dan Goedele ondervraagt Marc-Marie Huijbrechts een beetje. En dan op een gegeven moment valt jouw naam.
1: Ja. Ja, door Bert de Kok.
0: Die wordt door Bert genoemd.
1: Ja. Klopt.
0: Hoe voelde dat toen voor het eerst wat die beschuldiging naar jou werd geuit in dat programma?
1: Ja, ik viel echt uit de lucht.
0: Ja.
1: Omdat ik het totaal, ik had het niet zien aankomen. Nee, oprecht, ja.
0: En dan denk jij van, dan wordt er wat over jou gepraat en uiteindelijk gaat het gesprek verder.
1: Over Marc-Marie.
0: Ja, en dan denk jij van, dodge the bullet.
1: Klopt, ja.
0: Tot er een of andere lul het volgende zegt.
2: Ik kom wel uit bij Aurélie voorlopig, omdat ik vind u fantastisch. Ik heb geen idee of je een verrader bent of niet.
0: Ja, waarop er... Wat gebeurt er, Aurélie?
1: Ik heb geen klank in mijn koptelefoon.
0: Oh, dat is heel jammer. Ja,
1: dus ik heb niet gehoord.
0: Ik zal wat luider roepen, maar
1: nu ik heb dus
0: iedereen op het spoor gezet van jou.
1: Ja.
0: Waarop die hele tafel zich... tegen jou keert.
1: Klopt.
0: 1 voor 1.
1: Ik voelde het echt gebeuren op een paar seconden tijd.
0: Oh, jij zei niks. Waarom zei je toch ook niks?
1: Ik dacht van, ik ga mij niet verdedigen, want ik had wel gezien uit eerdere afleveringen dat dat ook heel schaamtelijk kan zijn. Als je plots moet verdedigen, dat je dan rood wordt en emotioneel. Ik had me echt voorgenomen om dat niet te doen. Dus ik dacht van, ik ga rustig blijven en ik ga zeggen, oké, Tom.
0: Ja, want je onderging het allemaal. Je hebt ook de argumenten die mensen hadden die nergens op sloegen, ook mijn argumenten, heb je niet weerlegd. En uiteindelijk word je genadeloos
1: naar huis gestuurd.
0: Al in...
1: Klopt.
0: Ja, op dag 3 zaten we toen.
1: Ja, want
0: die eerste aflevering, daar hebben we 2 dagen over.
1: Ja.
0: Op dag 3.
1: Wordt je eruit gestuurd.
0: Hoe voelde dat toen je dan zo buiten stond?
1: Ik was wel opgelucht dat ik naar huis mocht. Omdat ik dacht van, als ik elke keer die ronde tafel wil meemaken en straks blijf ik de hoofdverdachte.
0: Ja.
1: Was ik heel bang voor. Dat ik zo telkens opnieuw moest bewijzen van, nee, ik ben geen verrader.
0: Jij vond die stress echt te hard.
1: Ja, ik dacht van, laat maar dan.
0: Je zat er ook wel tussen een paar serieuze klasbakken. Als je moet discussiëren met een Margit Hermans, een Tommy Alderweireld, een Goede Liekes.
1: Het zijn straffe figuren, hè. Dus
0: Ja, het was inderdaad ijzingwekkend en indrukwekkend.
1: Ja, en je voelt ook pas als je daar zit, de stress die je ervaart van...
0: Zometeen gaan we het nog hebben over waar jij de komende maanden en
1: jaren
0: mee wil bezig zijn.
1: Lang,
0: ja. Maar dat is waar. Ik ben vergeten dat jij 23 bent.
1: Ja, jaren vind ik een beetje veel.
0: Claude heeft een heel mooi compliment gestuurd. Oh. Zalig om te zien dat Kamagurka toch nog 1 mooi kunstwerk gemaakt heeft. Bedoelt,
1: dankjewel, Claude.
0: Ja, dat je papa wel meer dan 1 mooi kunstwerk gemaakt
1: heeft. Ik heb nog een zus ook, hè.
0: Ik ben wel heel lief dat je die kunt doen. En ik wil zo meteen ook van jou weten. Wie bij de verraders jouw teammate, jouw soulmate en jouw eliminate is forever and ever. Dat is voor zo.
3: Vanavond bij VTM wil Elke geen geheimen voor Denzel, in Blind getrouwd. En bij VTM 2 is er een moordende masseuse in het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
15: Ah, dat kan.
14: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
15: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
14: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Voorwaarden op kia.be.
17: This is true.
18: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
22: Jij?
23: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
22: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
24: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
25: Wauw!
24: Van Vibra.
26: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
25: Ja.
26: En zaterdag Scouts Weekend.
25: Komt goed.
24: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
25: Wauw!
24: Van Vibra.

0: En Burna Boy, Die Die. Je kan in oktober naar de Harlem Globetrotters met je team. Je krijgt supergoeie plekken in het Joe-vak. En je kan ook de Harlem Globetrotters ontmoeten. Dat is een showbasketbalploeg die dus naar Antwerpen komen. Je kan je inschrijven op joe.be. Heel wat mensen die sturen, ik wil gaan in de Joe-app. Maar je moet je dus even inschrijven met je team. Ja, je moet de administratie daar
1: beginnen. Dat gaat dan niet, hè, voor hun ook.
0: Een goede administratie, daar begint het allemaal mee. Wij zijn allebei kinderen van zelfstandigen.
1: Dus, ja, dus het moet, hè.
0: Voilà, inderdaad. Orly Zeebroek in de studio.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.
0: Een van de fantastische mensen die ik heb leren kennen door te mogen meedoen aan de Verraders in dat kasteel in de Ardennen.
1: Ja.
0: Het is wel plezant, hè, zo plots 18 vrienden en Ruben van Gucht erbij.
1: Leuk, hè? Ja. Toch 18 vrienden wel gemaakt. Toch tenminste 18 vrienden.
0: Ja, we hebben ondertussen natuurlijk wel ook iemand moeten afgeven, Margriet.
1: Ja.
0: Hoe vind jij het om haar terug te zien op televisie?
1: Ik vind wel het heel mooi is dat je haar in levende lijven toch kunt ervaren. Het voelt ook zo echt, hè, als je het ziet.
0: Het is alsof ze er gewoon terug is, vind ik. Jij, Orly, was een van de frisse gezichten. Laat maar zeggen, niet meteen een oud gediende in de media of zo. Je schrijft al 4 jaar columns voor De Morgen. Je werkt al sinds je 17e. Of op je 17e ben je beginnen werken bij De Ideale Wereld.
1: 18 was ik.
0: Of steeds eigenlijk?
1: Ja. Nee, dat niet meer. Nee.
0: Nee. Wat deed je daar?
1: Actrice en stemactrice. Dus je mocht stemmetjes inspreken en rolletjes meespelen.
0: Oh, heerlijk zeg. En je bent ook een Romein.
1: Een Romein?
0: Ja, want je hebt in Rome gewoond.
1: Ik heb in Rome gewoond.
0: Ja, dan ben je Romein, hè?
1: Tijdens mijn kindertijd. Ik was een Romein. Nee. En nu ben ik een saaie Vlaming.
0: En aan het werken aan je roman die volgend jaar verschijnt. Alles is gelogen, hoort de titel.
1: Dat is wel waar.
0: Ik vind een hele goede titel. Ja, zeker omdat een groot stuk waar gebeurd is.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Over je leven en werken. Over je tijd in het kasteel. Daar, ga je daar nog... kijk je met liefde terug? Of heb je zoiets van... Wow, weet je,
1: een soort waas bijna, een soort trip.
0: Ja, maar het zit wel in je hart zo van een ervaring die je in je rugzak steekt.
1: Ja, zo in een klein kamertje, goed afgesloten.
0: Ik heb daar, voor ik je laat gaan, nog 1 vraag over.
1: Ja?
0: Als je van die 18 andere mensen en Ruben van Gucht... als je moet kiezen, wie is dan jouw teammate, jouw soulmate en jouw... eliminate. Dus teammate wil zeggen, zo iemand, daar wil ik nog mee samenwerken.
1: Ja, ja, ja.
0: Toffe, daar, ik soulmate is echt van, daar wil ik
1: echt goed
0: knuffelend mee in slaap vallen de rest van mijn leven. Eliminate is, weet je, als ik nu 1 iemand zou moeten kiezen die ze volgende keer niet moeten uitnodigen. Oké, zullen we bij, waar wil je beginnen? Teammate, soulmate, eliminate?
1: Soulmate,
0: wie is?
1: Marc-Marie.
0: Ah.
1: Marc-Marie,
0: Wat een verrader.
1: Ja, maar wel, ik vond zelf niet erg dat hij een verrader was.
0: Nee.
1: Zoveel hou ik van hem.
0: Ja, waarom precies?
1: Ik weet het niet.
0: Ik vind het een prachtige man, hè?
1: Vanaf het moment dat ik hem zag, had ik een liefde voor Marc-Marie. Onverklaarbaar waarom, maar hij is fantastisch.
0: Hij is een man
1: zeer
0: die niet kan.
1: Ook,
0: extravagante Hollanders, daar kunnen er niet genoeg van zijn.
1: Ja, klopt.
0: Oké, je soulmate heb je al gekozen. Ja. Teammate en eliminate moet je nog doen.
1: Eliminate zou ik Ruben kiezen, want die is ook echt gewoon geëlimineerd. Hè? Dus...
0: Uiteindelijk hebben ze dan moeten... Ja, dat gebeurt ergens in de volgende aflevering. We gaan het allemaal weten komen.
1: Dus de geëlimineerde...
0: Ja.
1: Elimineerde.
0: Het is wel een makkelijke keuze, hè?
1: Makkelijke keuze, maar wel... Allee, het
0: wel
1: klopt
0: safe.
1: Wel, hè? Het is niet gelogen. Ja. Het is wel waar.
0: Je zou hem niet gemist hebben mocht hij er niet geweest zijn.
1: Ik kende hem niet ervoor. Nee. Dat zou ik niet geweten hebben, natuurlijk. Ik heb hem niet... ik kende hem niet.
0: En dan tot slot de teammate. Zo iemand waarvan je zegt, dat is nu tof dat ik die heb leren kennen. Daar wil ik nog wel eens mee samenwerken, of...
1: Well, nu zijn wij aan het samenwerken, dan kies ik Tom, hè, want we staan hier nu team te spelen. Hè?
0: Jij bent te lief. Maar dat wist ik
1: politiek correct.
0: Sorry dat ik jou mee om zeep geholpen heb.
1: Ja.
0: Ja, wie weet ga ik dat tegen nog mensen moeten zeggen, of wie weet is het volgende week aan mij.
1: Kan ook.
0: Dat zien we in het vervolg van De Verraders. Elke zondagavond iets voor 8 op VTM en op VTM Go.
1: Ja.
0: En nu al de volgende aflevering van volgende zondag op VTM Go Plus. Ben je al aan het kijken?
1: Ik heb toch helemaal
0: uitgekeken. Niks zeggen!
1: Mag je niet spoilen? Ja, ik heb het nog niet gezien zelfs.
0: Ik was daar nog bij, jij niet. Maar
1: zou ik zeker kijken, moest ik erbij zijn.
0: Ja, er is van alles. Oh. Ja, maar ik wil het nog niet. Ik wil nog niet zien.
1: Je wil het niet zien?
0: Nee, we hebben zondagavond afgesproken bij Toby thuis om te gaan kijken. Dus we gaan met z'n allen samen kijken.
1: Ja,
0: komt toch af?
1: Ja, ik ga zeker naartoe.
0: En je hebt al voorgekeken?
1: Ik heb al voorgekeken.
0: Jij gaat toch niet heel de tijd zo...
1: Ga spoilen.
0: Ja, en nu
1: ik ga op de 5 minuten zeggen, dit gebeurt nu.
0: Dat is, ik ga...
1: Dat is Tom weer ontzettend gemeen op de 58.
0: Ik ga dat nog eens herbekijken. Orly, tot zondag dan.
1: Tot zondag.
0: En merci om tot hier te komen.
1: Merci.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

Oh, Patrick, zo boos in de Joe-app. Waarom zeg je dat Ruben uit de verraders gezet wordt? En er dan nog bij, wanneer ook? Ik heb niet gezegd wanneer, ik heb gezegd een van de komende weken. En ik heb niet zelf verteld dat hij eruit gezet wordt. Dat is namelijk al ongeveer een jaar bekend en dat heeft hij vooral helemaal zelf gedaan. Enfin, genoeg spoiler-risico. Ja, dat gaat hier vanaf nu regelmatig gebeuren. Nu de lijken uit de kasteeltoren beginnen te vallen. Daar in de Ardennen. Zullen we het nu over een andere boeg gooien? En proberen 100 euro extra in jouw winkelkar in de Aldi te gooien. Op onze kosten. Als je zo meteen de 15 seconden quiz wil winnen, kan je nu 15 seconden doorsturen in een berichtje in de app.

0: Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Met de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. 15 seconden, als je nog wil meedoen, stuur maar door in de Joe en Bart Beekaart, 6 uur.
3: Goedenavond. Nog meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zijn lang onderweg naar school. De sociale energietarieven stijgen sterk vanaf 1 oktober. En in Duitsland vallen 3 doden bij de crash van een vliegtuigje. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300. Dat meldt de Lijn, woordvoerder Jens van Herp.
4: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet ineens drastisch zal verbeteren.
3: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
5: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de krijg natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
3: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, het onderzoek loopt. In de Oostzee bij Polen heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
2: Als het maar cool is, dan zijn we graag van de partij. Eens even kijken hoe het onderweg zit. Dankjewel Bart. 6:04. Er zijn op dit moment flink wat files van langer dan een kwartier. Waarvan 1 grote klepper op de binnenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd, sta je bijna een uur in de file. Op de buitenring tussen Waterloo Centrum en Groenendaal. Daar sta je 32 minuten in de file. Richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen ook een ongeval gebeurd. 24 minuten aanschuiven. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 17 minuten file. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 17 minuten file. Andere plekken zou het dus niet langer dan een kwartier mogen duren. Maar dan nog kan dat tegensteken en druk zijn. Ik wens je daar het allerbeste mee.
0: Dit is Joe.
1: Met Tom de Kok.

0: Jermaine en Pia, 12 minuten over 6, When the Rain Begins to Fall. Ja, dat zal hopelijk pas voor over een paar dagen zijn. Maar ja, dat het geen hoogzomer meer is, dat weten we ondertussen allemaal. We gaan proberen er op een andere manier toch nog een sfeer en gezelligheid in te krijgen.
1: 15 seconden quiz.
0: Misschien wel door Betty uit Dendermonde 100 euro handje contactje cadeau te doen. Betty, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Betty, wat ben jij op dit moment aan het doen om van het leven te genieten?
2: Aan het genieten op de boot.
0: Ja, op de... wat voor boot moet ik me daarbij voorstellen, Betty?
2: Een woonboot, een jacht.
0: Oeh, oké. Okay. Dus echt wel iets groots met een salon en een keuken en alles erop en eraan. Niet gewoon een snoepje, ja. Betty.
2: Nee.
0: Okay. En waar ben je naartoe aan het varen op dit moment, Betty?
2: Nu wil ik stil.
0: Oké.
2: Okay.
0: Waar in Vlaanderen lig je stil?
2: In Wachtenbeke, op de Moerdaar.
0: Ah ja, dan moet je even... Ja, Wachtenbeke roepers daar, hè. Dan moet je even... Sorry, heel flauw. Betty, en jullie wonen op de boot?
2: Ja.
0: Ja, en jullie blijven altijd in Wachtenbeke liggen of jullie varen af en toe eens rond?
2: Af en toe ook eens rondvaren.
0: Ah, heerlijk. Ah, dat is het leven. Echt... Daar droom ik van. Leven op een boot zou iets voor mij zijn. Betty, dat kost geld, een boot. Dus kan jij vast wel 100 euro gebruiken om je winkelkar in de Aldi goedkoper te maken?
2: Ja.
0: Ja, wie eet er van mee van die 100 euro?
2: Ik heb maar een vriend.
0: Oké. Okay. Ja, met z'n tweeën, 100 euro. Kan je al een keer of twee voor gaan shoppen, denk ik. Tenzij je grote inkopen doet voor een wereldreis met je boot. Nog een andere tip trouwens. Ik had het vorige week voor, ik stond in de Aldi. Het was super gênant, want ondertussen geven we al een jaar lang die prijs in de Aldi weg. En vraagt de kassierster aan mij, meneer, heeft u de Aldi-app? Waarop ik dan moest toegeven, oei, nog niet. Dus ik heb die dan zo ter plekke, ja, ik ben dan that guy. Ik heb dat dan ter plekke geïnstalleerd. En als je die dan downloadt, dan kan je dus punten sparen bij elke aankoop. En die punten kan je inruilen voor gratis producten, voor kortingen. Maar dus stel, Betty, dat je dat met je 100 euro gaat doen, dan verdien je dus op die 100 euro die je al gratis hebt gekregen, nog eens extra punten. Geen slecht idee.
2: Ja, ik heb die app.
0: Ah, voilà, dat zijn de beste. Goed, dan moeten we alleen nog zorgen dat die 100 euro bij jou terechtkomt.
2: Hopelijk.
0: Ja. Voor jou zijn de regels hetzelfde als bij iedereen. 15 seconden, 5 juiste antwoorden voor de buzzer klinkt. Hier komt je eerste vraag. Uit een koe komt...
2: melk.
0: Hoeveel letters heeft ons alfabet?
2: 58.
0: Nee, hoeveel letters heeft ons alfabet? Minder.
2: 36.
0: Nee, minder. Betty, het is niet waar. Het zijn er 26.
2: Ja, maar de stress.
0: Meer moeten gokken dan had ik het kunnen goedkeuren uiteindelijk. Maar ja, jammer. Ja, dat is wel vervelend, Betty. Ja. Maar je hebt een leuk leven op een boot, dat is ook al iets.
2: Ja, dat is waar.
0: Zoals die heel Vlaanderen jaloers, dat jij mag rondvaren. Heel erg bedankt om te luisteren en om mee te spelen. Het was fijn kennis maken. En het goede nieuws is dat wij nog 3 vragen over hebben die we morgen kunnen opnieuw gebruiken. En dat er weer 50 euro bij in de pot komt, 150 euro.
2: Ja, dat is waar.
0: Dank, Betty. Groetjes.
2: Ja, man, een fijne avond.
0: Voor jou ook. Doei.
2: Dag.
3: Dit is Nieuw bij Joe.
4: What's up, this is Jonas Blue.
3: Jonas Blue, Edge of Desire.
5: Good times.
3: Great music. Dit is Joe.

0: nazomer op de radio. Buiten nog aangename temperaturen. Zelfs een zonnetje links en rechts. En Edge of Desire, een beetje van Jonas Blue bij Joe.
1: Melige maandag.
0: Straks, dan wil ik je... Ja, ik probeer het te formuleren als iets... Ja, nee, of we moeten het over je overlijden hebben. Kijk, zo simpel is het. We gaan allemaal dood. Daar gaan we het straks over hebben. Vooral naar wat er vlak na je dood moet gebeuren. Want er zijn mensen die daar gekke gewoonten op nahouden. En ik ben benieuwd hoe het bij jou zit. Dat is voor zo. Eerst mag je een plaatje kiezen. Want het is maandag... En hoewel het toch een klein beetje nazomert buiten, zijn wij op maandag altijd extra melig. Dan mag er wat stroop uit de radio komen vloeien. Dus welke tegelplakker wil jij nou eens horen? Welke slow, welke break-up song? Zwier het in de Joe-app en dan kies ik er zo meteen minstens eentje uit.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe. Met Tom de Kok.

0: De vijf vrienden Backstreet Boys en er was er voor elke smaak eentje. Larger than life.
1: Melige maandag.
0: Straks de vraag, waar zouden ze jou na je dood mogen dumpen? Er zijn mensen die daar best vreemde dromen op nahouden. Ik weet niet of jij er eentje hebt of er onlangs ervaring mee hebt gehad. Misschien daar moeten we het zo meteen over hebben. Maar eerst een lekker stroperige, plakkerige plaat die bij deze melige maandag past. Er zijn heel veel verzoekjes binnengekomen. We gaan voor... Ja, het is eigenlijk weer lang geleden. We hebben hem ooit al wel eens gedaan, denk ik. Maar lang, lang geleden. We gaan voor het verzoekplaatje van Pascal de Bakker. Die vraagt... Nothing's gonna change my love for you. Van de echte Glenn met een rozijn. Meliger worden ze niet meer gemaakt. Dames en heren, goeiedag.

0: Glenn bij Eros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Bij heel veel mensen een openingsdans, bij Kurt is zelfs een soort familietraditie, stuurt hierdoor. En er wordt inderdaad geklaagd door Marie dat ze een dweil onder de radio heeft moeten leggen voor alle stroop die er is uitgelopen.
1: De 10 om te zien, top 30.
0: Ja, vrijdag gaat er ook af en toe een beetje stroop, maar ook van alles anders uit je radio lopen. Je wil het niet missen tussen 4 en 7. Dan draaien we alleen maar de 30 meest succesvolle plaatjes uit de hele geschiedenis van 10 om te zien. Ze zijn goedgekeurd door Jos van Oosterwijk zelf, de grote man, de muzieksamensteller achter 10 om te zien, de Simon Cowell van de Vlaamse televisie van de jaren 90. En Anne de Baatselier komt speciaal vroeger uit Londen terug van een evenement om samen met mij de finale aan elkaar te praten, want u hoeft het dus niet allemaal van mij aan te nemen, maar wel van de vrouw die er altijd bij was. De 30 beste plaatjes uit 10 om te zien. Waarom doen we dat? Omdat ik geen geduld heb. Op 13 november, dan is het groot 10 om te zien, Back to the 90s feest in de AFAS-dome in Antwerpen. Met Good Shape, Jo Valli, Paul Anderson, Shana, Sam Goris, Bart Herman, Mosaic, Bart Kyle, Plaza, Alana Dante, ik zit in de helft, ik adem even, Leopold Rie, Gary Hager, Petra, Excession, Lux Steno, Enzo, Pop in Wonderland, Toast, Willy Sommers, Toe Fabiola en een speciale tribute door Serine Hermans aan haar mama, ons Margriet. Dat kan je allemaal live komen bekijken als je gewoon een kaartje koopt. En de kosten vallen heus wel mee. Joe.be, ga maar eens kijken daar. En dan zien we je op 13 november. Maar je hoeft dus voor de sfeer en gezelligheid niet zo lang te wachten. Gewoon vrijdag luisteren. 4 uur hier samen met Anne de Baatselier. Precies 6:30 geworden. Bart op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er?
2: Goedenavond. De sociale energietarieven stijgen vanaf oktober sterk. Voor elektriciteit komt er 7% bij en voor gas zelfs 11%. De prijzen op de internationale markt zijn de voorbije maanden sterk gestegen en dat wordt doorgerekend. De strandbaroorlog in Knokke-Hei stuurt voort. Maar liefst 7 uitbaters die ernaast grepen dienen een klacht in bij de Raad van State. Ze zeggen dat de toewijzing niet eerlijk verlopen is. Een uitspraak wordt in de loop van oktober verwacht. En in Polen heeft het leger een Russische militaire drone gevonden in de Oostzee. Dat meldt de Poolse minister van Defensie. Waarschijnlijk is de drone afgedreven, want er was geen schending van het Poolse luchtruim gemeld. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken. Maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
0: De strandbaroorlog, Bart. Ja. Straks beginnen ze met mojito's en van die kleine parasoltjes naar elkaar te gooien. Mijn god, is toch ver gekomen in onze wereld. Even kijken. Jullie komen ondertussen ook allemaal ver wat de files betreft. Want de meeste grote problemen lijken opgelost ondertussen. Alleen die lange file op de Brusselse binnenring staat nog een restantje van tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Welriekende Dreef. Toch nog bijna 40 minuten. Dat is niet leuk op dit uur. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 12 minuten. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 14 minuten, dat is ondertussen traditie, dat weet je al als je daar vaak moet zijn. En op andere plekken zou het niet langer dan 10 minuten mogen duren.

0: als knal in mijn jeugd van rond de eeuwwisseling. Weedus, Teenage, Dirtbag, Bijjo. Zeg, ga je even mee naar de Efteling? Ja. Stel je voor, je zit in... Ja, ik hoop dat het niet in Joris en de Draak gebeurt. Dat lijkt me wel heel heftig, in zo'n achtbaan. Maar het gebeurt vooral in het Sprookjesbos. In de Droomvlucht bijvoorbeeld ook.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Dan zit je daar rustig in zo'n karretje met de kinderen naar de kabouters te kijken. En dan zie je verderop iemand een plastic zakje bovenhalen en de oma uitstrooien. Naast de rode schoentjes of aan, hoe heet hij met zijn lange nek nu weer? Ja, een lang nek. Ja, sorry. Dat gebeurt blijkbaar heel veel in de Efteling. Daar zijn ex-medewerkers die uit de biet geklapt hebben en zeggen dat inderdaad in Droomvlucht en het Sprookjesbos dat daar heel vaak assen worden uitgestrooid van overleden fans van de Efteling. Ze hebben al verschillende keren laten weten dat dat verboden is. En als je denkt dat je het stiekem toch kan doen, dan waarschuwen ze ook, gek genoeg, dat als ze die assen vinden, dat ze genadeloos met de stofzuiger aan de slag gaan en dat die assen verwijderd worden. Maar ik snap het ergens wel. Stel nu dat je inderdaad betoverd bent door zo'n Sprookjesbos, dat hij zegt van, ik wil dat as, laatste rustplaats. Dus misschien zit er wel een extra business in of zo. Ze hebben toch wel een hotel en dure frieten in de Efteling. Dus wie weet moeten ze dat ook gewoon als service aanbieden. Zou je daar gebruik van maken? Of mogen ze jou, na je schielijk overlijden en eventuele crematie, elders uitstrooien of in de grond steken? Of, en dat vraag je dan met eerbied en respect, heb je misschien zelf al eens een overledene op een iets wat ongebruikelijke, maar betekenisvolle plaats uitgestrooid? Ik ben heel benieuwd. Misschien kan ik ook wat inspiratie gebruiken, want ik zou het zelf niet weten. Ja, hier zo in de studio is dat een beetje voos voor de collega's en zo gaan we niet doen. Dus bezorg mij wat inspiratie. Waar wil jij na je dood uitgestrooid worden? In de Joe-app. Al, ik bedoel, je bericht in de Joe-app. Je kan daar niet strooien, mannetjes. Nee, dit was nog.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Dat vind ik nu zo'n schoon huis.
5: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
4: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
5: Maar ja!
4: Oh my god!
5: Oh my god, bedoelt je?
4: Nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
5: Home my god.
4: Ja, je voelt het ook, hè?
5: Ja.
6: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Peetgem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel.
10: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
11: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
12: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, het is wel broek terug aan.
11: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
16: 3 avocado's voor €3.
17: Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
15: Dit is Joe.
9: Met

0: Het is gebeurd, dames en heren. Hij is terug. Stijn Smets, rechts uit de Algarve. Dat bruin.
1: Nee, heb je niet
0: dat...
1: uit de Algarve.
0: Ja, uit Portugal.
1: Ja, dat wel.
0: Dat is toch de Algarve? Nee, het is dat niet hetzelfde?
1: Ja, Portugal is dat. Ja,
0: dat zuiden, daar rechts zuiden. Ja. Dat bruin, heb je dat er thuis opgespoten of is dat van Ginder?
1: Ja. Het was slecht weer, dus ik dacht, ik ga naar zo'n tanningsalon.
0: Zeg, ja, zo meteen hebben we het over je overlijden, maar eerst een andere belangrijke vraag.
1: Overlijden?
0: Ja, is echt waar. Maar eerst een andere belangrijke vraag. Mannen die zwetend en hijgend zo op een paar meter van jou hun ding doen, met ballen, en ze zijn minstens 2 meter groot. Hoeveel punten geef je het op 10? Ja, dat volstaat als antwoord, denk ik.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Een historisch showbasketteam. Ze bestaan dit jaar 100 jaar. Ze zijn ontstaan tijdens de rassensegregatie in Amerika. Wat eigenlijk echt ongelooflijk is, dat verhaal. Heel knappe geschiedenis. Tegenwoordig reizen ze de wereld rond en doen ze alle tricks. Ze hebben bijvoorbeeld de vierpunter uitgevonden.
1: De vierpunter?
0: Ja, dus je kan in basket... Kan je
1: helemaal aan de overkant.
0: Ja, vierpunter.
1: Van,
0: nog straffer dan een driepunter. Dat is de Harlem Globetrotters. En jij kan er naartoe met je team. Dus bijvoorbeeld, als je Stijn zou zijn, dan zou je...
1: Alleen gaan.
0: Nee, ik ging zeggen, zou je de Joe-collega's kunnen uitnodigen en je dan inschrijven. Je kan met je sportclub gaan natuurlijk. Als jullie verwoede basketters zijn, is dit je kans. Je kan ook de Harlem Globetrotters ontmoeten. En wij zorgen natuurlijk in het Joe-vak voor de best mogelijke plaatsen. Op 4 oktober is dat in de Lotto Arena in Antwerpen. En als je wil inschrijven, dan kan dat nu op joe.be. Er zijn superveel mensen die dat al gedaan hebben. Dus waar wacht je nog op?
1: Echt een moeite. Ik heb ze ooit eens gezien. Ik vond dat echt wel indrukwekkend.
0: Ja, ja, kijk.
1: Ze dus ik schrijf me ook in om alleen te gaan dan.
0: Over je overlijden dan.
3: 11 minuten eerlijk.
0: Ik vroeg me af. Blijkt dat er een superpopulaire uitstrooiplek is in Nederland, zo vlak over de grens, Kaatsheuvel, voor mensen die
1: schipper
0: overlijden zijn gekomen. Ja. Dus er zijn veel mensen die in droomvlucht in de Efteling willen uitgestrooid worden.
1: Ja.
0: Ja, zou het iets voor jou zijn, Stijn?
1: In droomvlucht niet, maar wel op bepaalde locaties.
0: Zo, en mijn vriend Joris en de draak.
1: Ja.
0: Zo, en dan vooral van voor
1: gaan zitten. En dan komt iedereen zo zwart. Ja. En dan zo... Nee.
0: Nee, maar wacht, je hebt in de Efteling bedoel je? Of?
1: Nee, niet in de Efteling. Nee,
0: maar op plekken?
1: Mijn vriend weet waar ik gedeeltelijk en op andere plekken wil, een stukje van mij wil hebben liggen, ja.
0: Oké, je moet er zo meteen minstens 1 prijs geven. Okay. We gaan ondertussen even kijken wat luisteraars hebben geantwoord. Magdalena wil een boom worden.
1: Ja, zo, wil een boom worden.
0: Ja, zo uitstrooien in een... Dat vind ik ook wel... Ze mogen mij ook wel teruggeven aan de natuur.
1: Ah ja.
0: Vind ik wel goed. Christophe, zijn lichaam gaat naar de wetenschap. Heeft dat al ingesteld online. Shana zegt... Mijn papa is deels uitgestrooid in Oostenrijk en deels in Griekenland. Ja, stevige wind waarschijnlijk. Sorry, Shana, dat was een ongepast grapje. Dat kan ook gisteren geweest. Daarom lachte jij niet. Nee, maar wellicht was dat die mensen een wens. Heel veel mensen hebben gestuurd wat Connie stuurt. In het zeetje. Mijn echtgenoot, ik en ons hondje, alle drie tezamen. Is dat niet mooi? Het is al ingeschreven bij de notaris. Roselien wil naar de Harlem Globetrotters. Ik neem aan gewoon even.
1: Stel je voor, op het basketbalplein, op de middenstip.
0: Patrick op het plein van KH Gent. Peter, ik hoop dat mijn kinderen mij een beetje zullen uitstrooien bij hen in de tuin of zo. Oeh.
1: Ja, maar je hebt toch ook mensen die hun urnen mee naar huis nemen om te schouderen?
0: Ja, dan sta je in die pot op de... Maar zo bedoel, het idee dat ik zo op mijn blote voeten door de tuin loop en dan zo... Oei, ons moeder. Toch ook niet? Ja, ik weet het niet. Enfin. Eline, het is onwaarschijnlijk, maar ik zou graag in de ruimte uitgestrooid worden. Wie weet word ik dan een klein deeltje van een nieuwe ster... Ja, dat
1: is poëtisch.
0: Ja, dat voel ik wel, Eline. Ja. Dus als dat ooit kan, dan doe ik mee. Echt waar, daar schrijf ik mij voor in. Alexandra, als ik ooit kom te overlijden, dan wil mijn zoon mij uitstrooien in Weinigem Shopping.
1: Omdat dat haar favoriete plek is. Tussen de H&M en de Torfs.
0: Zo voor de Zara. Oh, jongens toch.
1: Wilt u wel uw voeten vegen met alles? Ik heb een beetje van uw moeder aan.
0: Heb het maar eens voor. Peggy, ik doe mijn hobby als kapster al van mijn 14. Dat is haar werk ook. Ik ben nu 57, het voelt voor mij nooit als werken. Dus na mijn dood mogen ze mij in een zak vol haar van mijn klanten strooien. Want dan kan ik nog een klapje doen. Dat doen we, dat is genoteerd. Talia zegt, ik wil absoluut graag in de Schelde uitgestrooid worden. In Lillo, speciaal plekje voor mij. Maar liefst pas binnen een jaar of 30. Mijn mama en stiefpapa hebben we recent nog uitgestrooid in de Kalmthoutse Heide. De lievelingsplek van mijn mama.
1: Oké.
0: Okay. Ja, mooi. Ik weet niet of dat mag eigenlijk zomaar ergens.
1: Volgens mij
0: mooi.
1: Mag dat hoegenaamd niet.
0: Maar ja, wat kan dat nu kwaad toch? Maar als dat zo... Toch...
1: Ja, dus ik heb
0: ga toch recht de grond in.
1: Ik heb tegen mijn vriend ook gezegd, strooi mij daar. En dat mag niet, maar doe het toch.
0: Hij die onder een appelboom, zodat iedereen van haar kan eten. Ja, het staat
1: van haar vrucht.
0: Sophie zegt, de assen van onze papa gaan al 6 jaar overal mee op reis. En die worden daar dan uitgestrooid. En de laatste voorraad werd aangelengd met vergeet mij niet zaadjes. Zodat hij ook nog een toekomst heeft.
1: Wat poëtisch.
0: En dan nog heel kort van Gwendy, die zegt, ik wil niet uitgestrooid worden. Maar ik wil de helft van mijn as laten begraven bij mijn overleden partner. En de andere helft bij mijn nieuwe partner. Mijn huidige partner.
1: Oh, mooi.
0: Dat is wel schoon, hè? Zo
1: ik vind, maar ik vind zo het idee erachter heel vaak mooi. En zoals dit
0: ja,
1: nu bijvoorbeeld.
0: Schoon, symbolisch. Ja. Ja, je weet daar eigenlijk zelf niks meer van.
1: Je weet er niks meer van, maar gewoon het idee, wetende
0: allee,
1: van...
0: Al die illegale plekken waar jij wil uitgestrooid worden.
1: Wel...
0: De wij van... Van Gastrof in Dessel?
1: Nee, daar al zeker ja. niet.
0: Ja, jij pendelt heel veel, dus waarschijnlijk zo...
1: Op de 99.
0: Snelwegparking.
1: Doe die raam maar open. Hem.
0: Nee, wat dan wel?
1: Nee, dus een deel van mij mag op bepaalde locaties in IJsland. Een ander deel van mij mag op een bepaalde locatie in Barcelona. En een ander deel van mij mag op een bepaalde locatie waar we net nog zijn geweest, in Portugal.
0: In Portugal, maar niet in de Algarve, want daar was je niet.
1: Want daar was ik niet.
0: Nee. Mooi. Ja, ik moet daar zelf
1: maar gewoon naar kijken. Gewoon een stukje, hè.
0: Ja.
1: De rest mag ook gewoon uitgestrooid worden waar het hoort. En dan gewoon zo... Ik wil...
0: Ja, uiteindelijk, als je dat gewoon in de vuilbak gooit, is ook niemand die daar nog iets van weet.
1: Gewoon op de stort.
0: Beste vrienden, we lachen er graag eens goed mee. Maar uiteraard aan iedereen die recent iemand verloren is. Ons hartje is bij jullie. En hij is helemaal klaar met zijn reis rond de wereld. Dus hij blijft gewoon hier bij jou. Stijn Smets, wat ga je doen met de radio?
1: Ik ga weer filmtickets weggeven. Ja.
0: Dat lijkt mij een uitstekend idee.
1: Ja, zeker.
0: En tussendoor wat muziek draaien ook, dat hebben de mensen hier.
1: Een paar. Een hitje of twee.
0: Wij zijn er morgen weer en dan gaan we het over dat nieuwe blote programma met Jolien Roets hebben.
1: Ah, ze doet dat heel goed trouwens.
0: Great music. Wel benieuwd of ze kleren aan heeft.
1: Ik
0: als ze naar
1: hier
0: komt, ja.
1: Ik vind, hè?
0: Ik heb het niet expliciet
1: gevraagd. Practice what you preach.
0: Pointer Sisters. Fijne avond nog.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: 7 uur is het net geworden. Jonies krijg je van Bart Bekaert.
4: Goedenavond. De sociale energietarieven stijgen sterk. De strandbaroorlog in Knokke-Hei stuurt voort. En in Polen is een Russische drone aangetroffen in de Oostzee. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij. Voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Sina.
5: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
4: De strandbaroorlog in Knokke-Hei stuurt voort. 7 uitbaters dienen een klacht in bij de Raad van State omdat ze ernaast grepen. Volgens hen is de toewijzing niet eerlijk verlopen. Eind augustus werden de strandbaars in Knokke-Hei toegewezen voor een periode van 9 jaar. 6 huidige uitbaters kregen die niet. Begin oktober wordt er een uitspraak verwacht. En in Polen heeft het leger een Russische militaire drone gevonden in de Oostzee. Dat meldt de Poolse minister van Defensie. Waarschijnlijk is de drone afgedreven, want er was geen schending van het Poolse luchtruim gemeld. Het is wel een nieuw incident na de Russische drone-aanval op een trein in Oekraïne, vlakbij de Poolse grens. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig en de namiddag meer wolken. Maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
3: 5 files staan er op dit moment nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de Brusselse binnenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen komen er 26 minuten bij. Komt daardoor een defect voertuig waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem plus 8 minuten. Aansluitend tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan nog eens 6 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Jette 8 minuten. En de laatste kun je vinden op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. 7 minuten extra. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.
3: Ja, ik moet zeggen, zo 2 weken Portugal, dat was lang niet slecht. Maar zo gezellig samen met jullie de avond door met hits en klassiekers, dat is ook zeker.

ben blij dat ik weer in de vertrouwde Joe-omgeving zit. Met alleen maar goede hits en klassiekers. Zoals deze van Michael Jackson en Billie Jean. Astrid en Anna, die hebben goed op mijn winkeltje gepast de voorbije twee weken. Dank daarvoor trouwens, dames. En dus kan ik vanavond weer gerust mijn muzikale supermarkt open doen. In de rekken vandaag weer een nieuwe One Hit Wonder Battle met twee vergeten songs uit de 90s. Het hitarchief, dat flitst ons deze keer ook naar de 90s, naar 1993 om precies te zijn. En ik heb ook een portie vers popnieuws. En zo meteen strooi ik ook met gratis filmtickets in Movie Match. Kun je er weer vier in de wacht slepen. Eerst nog Level 42, Lessons in Love en nu...

Level 42, Lessons in Love. Een nummer dat dit jaar trouwens zijn 40ste verjaardag viert. Om maar te zeggen dat die gasten er al lang mee draaien. En dan zou je denken, die hebben ze ondertussen al wel de hele wereld gezien. En toch is er nog een blinde vlek op hun tour palmarès. Ze hadden namelijk nog nooit opgetreden in Australië. En dat gaan ze dan volgend jaar rechtzetten. Dan doen ze daar hun allereerste tournee ooit. Maar ja goed, wat hebben wij eraan? Kom eens naar België, zou ik dan denken. Maar ook dat zit er niet in. Volgend voorjaar doet Level 42 effectief een tournee in Europa. En ze staan zowat overal. Parijs, Berlijn, Amsterdam. Behalve dan weer in ons land. Dat vind ik dan toch weer een gemiste kans. Niet?

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Code Yellow!
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on!
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor iets nieuws.
13: Comfort.

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: heimweegevoel naar de zomer, vind ik. Zo dat verlangen om bij een zonsondergang aan een mojito te nippen op het Joe Paradise Beach. Modo kreeg je met Lady.
1: Movie Match.
0: Ik heb tegen Astrid en tegen Anne gezegd dat ze tijdens mijn vakantie ook filmtickets mochten uitdelen, maar dat ze er wel wat moesten overlaten voor wanneer ik terug ben. En dat hebben ze netjes gedaan, dus er liggen hier weer 4 filmtickets, goed voor een gezinsuitje of 2 keer een romantische date met je geliefde. Je ziet maar wat je ermee doet. Je kunt die 4 filmtickets winnen als je mij in de Joe-app kunt vertellen in welke film het volgende nummer dat ik zo meteen ga spelen is gebruikt. En het is een heel bekende film uit de 70s, dus ik denk niet dat het vandaag zo moeilijk is. Dus in welke film werd dit nummer gebruikt? Stuur het antwoord in de Joe-app.
1: Movie Match.

0: Dat is er eentje om zo heel zachtjes bij heen en weer te bewegen. How Deep Is Your Love van de Bee Gees. Het zat in een film, in meerdere films zelfs, maar ik kreeg toch heel vaak één en hetzelfde antwoord binnen. En ook Wim uit Borsbeek had dat antwoord doorgestuurd. Wim, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Ik had Saturday Night Fever doorgestuurd.
0: Ja, dat klopt helemaal. En dat was het juiste antwoord. Eén van de juiste antwoorden uit de 77 met John Travolta. Ben jij ook een held van de dansvloer, Wim? Of ben je eerder zo'n muurbloempje?
1: Nee, ik durf al eens losgaan.
0: Allee, hoppa. Wim, op... Wim in full force. Hey Wim, je kan binnenkort ook in full force naar de cinema gaan, want je krijgt 4 filmtickets van mij. Doe je dat ook wel eens af en toe, filmpje meepikken?
1: Het is ondertussen al wel even geleden, maar van de week had ik het met mijn vrouwtje nog over van het wordt nog eens tijd dat we nog eens naar de bioscoop gaan.
0: Oh,
1: dus
0: voilà.
1: Kunnen we 2 keer met z'n tweetjes gaan.
0: Zeker, en gratis, dus dat uitgespaarde geld, daar kun je dan een etentje. Een klein etentje.
1: Voilà.
0: Een frietje, ja. een frietje met een curryworst. Veel plezier ermee, Wim.
1: En misschien nog wat mayonaise erbij.
0: Ja, zeker. Laat je helemaal gaan. Veel plezier. Dag Wim, dag.
1: Fijne avond nog.
0: Doei. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Hoeveel files heb ik nog? Ah, het zijn er nog 2. Eentje staat er op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Komt er een kwartier bij. Kwam daardoor een defect voertuig wat daar de linkerrijstrook is versperd. Maar ik zie net dat voertuig weg is, dus die file gaat snel oplossen. En dan staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwe aan. Daar komen er 6 minuten bij en dat was het al.
2: Stijn Smits.

Wordt niet altijd Nothing Compares to You zijn. Je kreeg nog eens Mandinka van Sinead O'Connor hier bij Joe. Saturday Night Fever was dus vandaag het juiste antwoord, maar het zat ook in Donnie Brasco en Ready to Rumble. Dus die films die heb ik door de computer ook goed laten keuren. Wim heb ik daarmee gelukkig mogen maken met 4 filmtickets, maar misschien bel ik morgen jou wel op. Zoals ik blijkbaar ook Heidi al eens een keertje heb opgebeld uit Bocholt. Zij stuurde net in de app eind mei filmtickets gewonnen met Movie Match. Dankjewel daarvoor. 2 keer met mijn man naar de cinema geweest en dat was jaren geleden. Naar de bioscoop gaan is altijd een goed idee. Ik doe dat regelmatig heel erg fijn. Zeg, morgen dan zoeken we een nieuwe film in Movie Match. Het is zowat een vergeten film dan uit de 80's met Danny DeVito. En hoewel je de film misschien wel gaat vergeten zijn, ga je de hit uit de film wel zeker nog herkennen. Laat dat een cryptische tip zijn voor morgen.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

to Black. Een beetje profetische woorden van deze Amy Winehouse. Want 15 jaar geleden doofde haar kaarsje uit. En vandaag, 14 september, was haar verjaardag. Ze zou er 43 geworden zijn. Maar ze blijft natuurlijk eeuwig lid van de 27 Club. Artiesten die op hun 27ste zijn overleden. Zometeen gaan we wandelen hier bij Joe. We gaan outside met George Michael. En ook nu nog wat beweging. Ja, zo doen wij dat op de maandagavond. Jump van Van Halen krijg je hier bij Joe. Geniet ervan.

outside. Dat is dan iets voor morgen, want dan krijgen we nog een korte opstoot van de zomer met temperaturen tot 27 graden. Oh, la, la, la, dat is hier precies Portugal en klein België. Ik kreeg George Michael en als je graag een persoonlijk item van George Michael in je bezit wil krijgen, dan kun je binnenkort misschien die bekende gitaar uit de clip van Faith kopen. Die wordt eind oktober namelijk geveild. Nu, je kunt best nu al even naar je bankrekening gaan kijken en zien of er genoeg op staat, want er wordt verwacht dat die gitaar 140.000 euro zal opbrengen. Dus met een symbolisch bod van 50 euro ga je er niet geraken.

0: με την Μπέτζο.
1: De muzikale optiker met zijn hele brillenwinkel komt er zo meteen aan. Elton John krijg je met Nikita en die van de Stereophonics. Die zijn weer in een vriendelijke bui, want die wensen ons een vrolijke dag.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Het is exact 8 uur. Nieuws bij Joe krijg je van Bart Beekaert.
3: Goedenavond. De luchtverkeersleiders in Charleroi gaan staken. In Middelkerken is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. En al 9 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts, van 10:00 s'avonds tot 8:00 s ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We willen dat op zijn minst verkleinen. Naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
3: De staking kan duren tot 10 oktober. In Middelkerk aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij Werken. Dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
2: Dit is Joe
0: met Stijn Smits.
1: Voor de One at Wonder Battle gaan we straks naar het begin van de 90s. Twee eendagsvliegen die samen de ring in mogen en jullie beslissen wie er zal winnen.

meezingen is toegestaan bij Joe, maar voor deze moet je toch wel een paar hoge noten kunnen halen, want dat is een stevige ballenknijper. Bronski Beat en Small Town Boy. Zo meteen trek ik weer een nieuw blik popnieuws open hier bij Joe. Vandaag heb ik fijn nieuws voor de fans van Oasis. Nieuwe namen voor Tien om te zien, Back to the 90s en een mooi eerbetoon voor Dolly Parton. Dat is voor straks. Eerst nog John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want. I got

0: leuke gasten zijn dat ons een fijne dag wensen. Dat eigenlijk 3 minuten aan een stuk. De Stereophonics kreeg je en have a nice day.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is maandag 14 september. Dit is het Joe Popnieuws met een karrevracht aan 90s-iconen die naar Tienom te zien komen. De broertjes Gallagher die weer gaan toeren. En Dolly Parton die vleugels krijgt. Of toch min of meer.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Joe Popnieuws.
0: Want het is officieel, de luchthaven van Nashville in de USA zal vernoemd worden naar de pas overleden zangeres Dolly Parton. Die vraag die was er al langer, ook voor...

0: maar werd dus luider na haar overlijden. Nu gaat het ook echt gebeuren. Het bestuur van de luchthaven heeft afgelopen weekend in een stemming unaniem beslist om de naam te wijzigen. Hoe de luchthaven dan precies zal heten, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar dat Dolly Parton in die naam zal zitten, dat is wel duidelijk. Er waren al een tijdje geruchten, maar zo pas is bekend geworden dat Oasis weer gaat toeren. Vorig jaar gaven ze al 41 reunieconcerten en nu komt er dus een vervolg in 2027. Het slechte nieuws is wel dat ze ons land overslaan. De locaties die voor ons het meest dichtbij zijn, zijn Amsterdam en eventueel ook Parijs en Londen. Er komt trouwens geen ticketverkoop zoals we dat gewoon zijn. Je moet je online registreren via oasisinet.com, dus oasisinet.com. En dat moet je doen voor donderdagavond. En onder al die inschrijvingen worden dan unieke codes verdeeld, waarmee je, als je geluk hebt en zo'n code ontvangt, een ticket kunt kopen. Showpopnieuws. De organisatie van 10 om te zien Back to the 90s heeft vanochtend nog een reeks nieuwe namen bekendgemaakt die ook mee de 90s zullen laten herleven op vrijdag 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. De nieuwe namen zijn Good Shape, Jo Valli, Sam Goris, Shana, Plaza, Mosaïk, Bart Herman en ook Alana Dante. En bij Sven en Anke vertelde zij deze ochtend waarom ze eigenlijk altijd van die latex pakjes droeg. Dat was namelijk in opdracht van haar toenmalige manager.
1: Werkte ik in een fitnesscenter. En hij zegt, ja, het is veel te gespierd en dat is niet mooi en de mensen gaan dat niet graag zien. En dat moest verborgen worden, ja, ergens. Ja.
0: Straf, hè? Ze moesten dus eigenlijk haar mooie gespierde lichaam verbergen in zo'n latexpakje. Nu vrijdag doet Tom trouwens een 10 om te zien top 30. En dan kun je ook tickets winnen voor 10 om te zien Back to the 90s op vrijdag 13 november in de AFAS Dome.
2: Joe Popnieuws. Good times, great music.

topper van Gorky, lieve kleine piranha. In Noorwegen, daar is deze ochtend een doosje met Skullebuller geleverd bij Morten Harket, de zanger van AHA. Hij is jarig namelijk, hij wordt er 67. Nu, ik hoop dat hij het iets of wat heeft kunnen vieren, want een hele tijd geleden liet hij weten dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. En sindsdien is er eigenlijk helemaal niks geweten over zijn huidige gezondheidstoestand. Je krijgt AHA nog eens hier bij Joe met Hunting High and Low.

Zo van die nummers waar je echt werkelijk geen hol, maar dan ook echt geen hol van begrijpt. En dan wordt dat zoiets als Bissokoene bij Loki, ja. En nu heb ik misschien wel iets heel lelijks gezegd in het Mandinka, want dat was de taal die deze Morikante sprak. Ik zeg sprak, want helaas is hij ondertussen overleden. Jekke, jekke, hier bij Joe. Wat Ozark Henry zingt, dat versta ik gelukkig wel, want dat is gewoon in het Engels.

stuurt in de app. Alsof Zach Henry in het plat Kortrijks zou zingen, dan zou het ook super moeilijk worden om veel te begrijpen. Dat is waar. Oh, Zach Henry kreeg je. Die had afgelopen vrijdag trouwens een verjaardag te vieren, want zijn album Birthmarks is namelijk 25 jaar geworden. Op 11 september 2001 kwam die plaat uit. Dus ja, voor Zach Henry heeft de 11 september gelukkig ook een positieve connotatie. Zo meteen is het weer aan jullie om de playlist van Joe te beïnvloeden, want ik heb een nieuwe One Hit Wonder Battle klaarstaan in de app. Eerst halen we nog sjaal en handschoenen boven en gaan we naar de winter van 1963. Oh, wow.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Kiss.
1: Is er dat dan eentje op de wang of op de mond? Dat is me eigenlijk nooit duidelijk geworden. Kiss, Prince.
2: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
1: Ja, de One Hit Wonders, dat zijn zo toch een klein beetje de kneusjes uit de muziekbusiness. Zo één grote hit en daarna helemaal wegglijden in de plooien van de muziekgeschiedenis. Maar ik heb een One Hit Wonder in een interview ooit horen zeggen: beter één hit scoren dan helemaal geen hit scoren. En dat is natuurlijk zo. Maar goed, ik heb hier twee eendagsvliegen tegenover elkaar gezet in de Joe-app. En met één vingerbeweging kan jij mee bepalen wie de battle vandaag wint. En wie we straks dus nog eens voluit gaan spelen. Dat vraagt geen enkele moeite, dus waarom zou je het ook niet doen? Je kunt kiezen vandaag tussen deze twee. Dat is er eentje om de Alimur mee in de lucht te steken. Eigenlijk is het een cover van een country nummer. Dat zou je zo niet zeggen, maar het is wel waar. All for One en I Swear. In de States waren die heren trouwens ongezien populair. Dus daar hebben ze wel meerdere hits gescoord. Maar bij ons bleef het maar bij eentje. En dat was deze. En daar kun je voor stemmen in de app. Of je gaat voor deze.

min of meer een cover van een song van SOS-band Just Be Good To Me. Dit nummer is gemaakt door Norman Cook. Die naam zegt je misschien niet echt heel veel, maar als ik zeg Fatboy Slim, dan doet het waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Begin jaren 90 opereerde die Norman Cook als Beats International en maakte hij dus één hit en dat was deze, Dub Be Good To Me. Welke van de twee wil je horen? All For One, I Swear of Beats International, Dub Be Good To Me? Stemmen kan nu in de Joe.

De familie Carr samen vormen The Carrs en Breathless. Het was spannend. In de Joe-app er stonden weer twee one-hit wonders tegenover elkaar. Ik stelde je de vraag, welke wil je zo meteen nog eens horen? In het begin ging het nog een klein beetje gelijk op, maar daarna werd het toch wel echt heel duidelijk welke plaat jullie favoriet is. I Swear All For One, oftewel Beats International en Dub Be Good To Me. Sylvia uit Houthuls die stuurde, godverdomme, je maakt het mij niet gemakkelijk, want ik ben zot van de twee. Ja, de One Hit Wonder Battle, Sylvia, dat is een beetje zoals Kill Your Darlings. 73% voor de winnaar, 27% voor de verliezer. Dus uiteindelijk was het wel echt heel duidelijk wat jullie favoriet was. We gaan eens horen. All For One.

twee weken, op maandag 28 september, staat de zangeres van deze Yazoo in de AB in Brussel. Alison Moyet, en ze heeft beloofd dat ze ook de hits van Yazoo zal zingen, dus die Don't Go, die zal zeker wel passeren. En deze heren, die hebben dan weer nog maar pas bekendgemaakt dat ze volgend jaar ook weer een concert gaan geven. Op 10 juni zal dat zijn in de Roma in Antwerpen. De Skeps, je krijgt ze met Hard Times.

0: Christine, Bejo.
1: Hoe lang is dat geleden? Leuk om die nog eens boven te halen. Straks krijg je hem helemaal. Mark Almond en Tears Run Rings. En het is ook nog van meezingen geblazen, want Natasha Bedingfield die passeert ook nog

0: Het is bijna 9 uur. Het Joe-nieuws krijg je van Bart Beekaert.
1: Goedenavond. Staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Een olielek in het deurgangdok in Antwerpen. En Jutta Leerdam zal komend seizoen niet schaatsen. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts, van 22:00 tot 20:00 ochtends. Maar het kan wel impact hebben op vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We wouden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De staking kan duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. De Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Er was verkeersinformatie, dacht ik, maar ondertussen is de file die er net stond richting Hasselt opgelost. Dus alles is weg en het is goed nieuws voor wie onderweg is.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.
0: Straks zetten we samen weer een muzikale stap in het verleden. Het hitarchief brengt ons deze keer naar 93.

London Beat hier bij Joe en I've Been Thinking About You. Zeg, afgelopen weekend is er in Australië een balletvoorstelling in première gegaan die helemaal opgebouwd is rond muziek van INXS. Dus als je nu de neiging voelt om een pirouetje te doen op deze nieuwe sensation, laat je heel

Natasha Bedingfield en Unwritten hier bij Joe. Zometeen liften we samen naar 1993 voor het hitarchief. Dat was het jaar waarin een nieuwe tv-serie op tv kwam. Een serie waarin alleen een alien te zien was. Of een of andere paranormale gebeurtenis die dan onderzocht moest worden door twee FBI-agenten. Quizvraag van de dag. Hoe heet het?

0: De jaren 80, dat is helemaal Joe. En dus hoor je regelmatig iets uit dat fijne decennium. Zoals deze Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: Het hitarchief.
0: En in dat hitarchief gaan we altijd kijken hoe de top 3 eruit zag een aantal jaar geleden. Vandaag is het 33 jaar geleden en gaan we naar 1993. Ik vind het altijd een beetje beangstigend als je dat zo moet zeggen, dat 93 alweer 33 jaar geleden is. Enfin, 93 was het jaar waarin er alles een poging werd ondernomen om de Twin Towers in New York neer te halen. Want toen ontplofte er een bom in een vrachtwagen die in de ondergrondse garage stond. De torens die bleven staan, maar er kwamen wel 6 mensen om bij die explosie. En we weten natuurlijk allemaal wat er dan nog eens 8 jaar later gebeurde. En 93 was ook het jaar waarin we van het eerst konden kijken naar de X-Files. Altijd spannend. Annemie uit Mechelen die stuurde in de Joe-app. Ik dacht eerst aan Mikmak en Mon. Ja, dat had ook gekund, Annemie, maar dat was een jaartje later. Dat was in 86. En Patrick uit Zelzaten, dat is de plezante onkel thuis, want die stuurde Witte Kerken. Daar gebeurde inderdaad ook af en toe wel wat paranormale, buitengewone dingen. Maar het was dus de X-Files. Rita, Wendy, Yves, Greta en nog een heleboel anderen wisten dat onder andere. En ook Rani uit Boortmeerbeek die stuurde de X-Files. En ik ben het nu nog eens opnieuw aan het herbekijken met Mulder en Scully, weet je nog wel. Zeg, en hoe zag de top 3 eruit op 14 september 93? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Living on My Own komt eigenlijk uit 85, maar het werd in 93 nieuw leven ingeblazen door deze remix van de No More Brothers. En dat waren gewoon Belgen. Serge Ramakers zat daar bijvoorbeeld bij, de man achter de confetti's. Die stond dus op 1, Freddie Mercury. En dit was de...
1: Nummer 2.
0: Auf Deutschland kwamen deze. Culture Beat, velen zien het als een one-hit wonder, maar het klopt niet helemaal, want ze hebben met Got To Get It nog een tweede top 10 hit gescoord in ons land. Maar de meeste mensen gaan ze toch vooral herinneren van deze Mr. Vain. En wie stond er dan op?
1: Nummer 1.
0: Dat was wel een one-hit wonder. Four Non-Blondes met What's Up. Hoewel de zangeres van die band, Linda Perry, later nog heel wat hits schreef, voor bijvoorbeeld Pink en Christina Aguilera. Maar dit was haar eigen enige hit. Maar wat voor een hit. What's up?

0: Bam Bam Beren, Bruno Mars kreeg je hier bij Joe met Marry You.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Ik was er straks mijn programma aan het voorbereiden en ik merkte dat er zo vlak voor het nieuws van 10 nog een gat in mijn playlist zat. En ik was eigenlijk gewoon, ga dat eerlijk zeggen, te lui om dat gat in te vullen. Dus ik leg die taak gewoon bij jou. Wat kan ik draaien straks? Dat mag van alles zijn, maar het moet wel de beste plaat zijn van de hele avond. Als ik dan zo bijvoorbeeld eens naar de bovenkant van de Joe Top 2000 kijk, dan kan ik bijvoorbeeld iets van Queen aanraden. Of de Eagles, of Barry White, of ABBA. Maar het mag ook iets helemaal anders zijn. Dat ligt gewoon in jullie handen. Laat de suggesties voor De Leste Zijn De Beste maar komen in de Joe-app.
1: De Leste Zijn De Beste.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Duran Duran en A View to a Kill. Zou perfect thuis horen in Movie Match. Maar dat hebben we ondertussen al gehad. Ondertussen zijn we toe aan de lessen en de beste. Ik had suggesties gevraagd en ik heb er weer heel wat gekregen. En goeie ook. Ah, zalig. Ik vind het zo'n heerlijke plaats. Daar kan ik niet op blijven stilstaan. Linda uit Antwerpen stelde die voor. Brand New Day van The Whistars. Dus die gaat zeker bij op mijn lijstje, Linda. Maar Linda, deze ook, want dat is ook wel een hele goeie. Chris uit Balen wilde graag nog eens U2 met Sunday Bloody Sunday bovenhalen. Paul uit Londerzeel die stuurde, als het dan toch de beste moet zijn, dan is er eigenlijk maar één keuze en dat is deze Hotel California van de Eagles. En daar heeft Paul eigenlijk wel een beetje gelijk in. Deze is ook plezant. Johan uit Deinzen stelde die voor Little Green Bag van de George Baker Selection. Oh, krijg nu al keuzestress, want dit is ook een topper. Stijn, als je het beste wilt, dan is er maar één keuze. Simply the Best van Tante Tina stuurt Stefan uit Torhout. En ook hij heeft helemaal gelijk. Oh, jongens, jongens, jongens, jongens, wat ga ik toch moeten kiezen? Oh... In de minimum, dat gaat het worden, denk ik straks. Ondertussen krijgen jullie nog Isabelle A van mij, een heel lekker beest. En Black met Wonderful Life. En dan ga ik heel goed nadenken welke ik straks ga draaien in de lessen zijn de beste.

scoorde deze Black. Wonderful Life. Wat een tophit dan ook, hè. Zeg, ik heb er nog eentje voor de lesters en de beste. En dat is er eentje van Enrique Iglesias. Die heeft afgelopen weekend een concert gegeven in Kazachstan, of all places. En heeft een heel cool filmpje gepost op zijn Instagram, waarin zo traditionele Kazachse dansers in authentieke kledij een dans doen op één van de songs van Enrique. Dat is heel cool om te zien. Tired of Being Sorry krijg je.

0: Enrique Iglesias. Die heeft er helemaal genoeg van heel de tijd, sorry te zeggen. En hij schreef er nog een nummer over en dan scoorde hij er nog een hit mee ook nog. Tired of being sorry, Enrique Iglesias. Een heel fijne plaats, maar niet de beste.
1: De lessen zijn de beste.
0: Want die houden we allemaal helemaal tot laatst. Vandaar de lessen zijn de beste. Voor de lessen zijn de beste van vandaag moet ik naar het mooie Limburg, naar Oudsbergen. Dag Mireille.
2: Goedenavond, Tijn.
0: Oudsbergen, dat is toch zo'n nieuw samengestelde gemeente, hè?
2: Ja.
0: Wat was dat vroeger?
2: Meeuwig-Ruitrode en op Glabbeek.
0: Ah ja, en waar woon jij dan precies in die drie?
2: Gruitrode.
0: Gruitrode. Ben je er blij mee met de nieuwe naam?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb meegestemd.
0: Je hebt meegestemd?
2: Voor die naam.
0: Oké. Okay. Ja, van al die nieuw samengestelde dingen, daar zitten heel wat gedrochten tussen, maar ik vind Oudsbergen eigenlijk ook een hele mooie naam.
2: Ja, omdat hier de Oudsberg ligt. Hè.
0: Ah, vandaar. Ah, er is een link. Kijk, dat wist ik niet. Ik leer bij. Ja. Mireille, daar bel ik je niet voor. Ik bel je wel voor de lessen zijn de beste, want je had eigenlijk een link met de actualiteit. Hè. Wie wilde je precies horen vandaag en waarom?
2: Patrick Swayze. Vandaag is het net 17 jaar geleden dat hij is overleden aan pancreaskanker.
0: Ja, inderdaad. Helaas, jammer, want het was een heel getalenteerde man. Want hij acteerde niet alleen, hij zong ook. En je bent hem ook eens gaan eren, hè, persoonlijk. Hoe zat dat precies?
2: Ja, wij zijn 2 jaar geleden een roadtrip gaan doen in Amerika. En dus samen met mijn man, mijn schoonzus en mijn schoonbroer... Hmm? En daar hebben we op de Walk of Fame dus de ster van Patrick Swayze gezocht. En een foto gemaakt met schoonzus.
0: Ja, je stuurde hem erbij. Je zag er heel gelukkig uit dat je er geraakt was aan die tegel van Patrick Swayze. Heb je alle films gezien van Patrick?
2: Roadhouse, Point Break, Ghost. Dirty Dancing 1000 keer ongeveer, denk ik.
0: Ja, en over die film gesproken, daar gaan we eigenlijk ook een klein beetje naartoe, want je wilde een nummer horen uit die film, hè?
2: Ja, She's Like the Wind.
0: Yes, wel, dat gaan we doen om zijn overlijdensdatum een beetje te eren. Hè. 17 jaar geleden en vandaag is hij overleden. Ja. Bedankt voor de suggestie, Mireille, en geniet van je platen.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Goedenavond. Dag.
1: Ze zijn de beste.

0: Het is 10 uur geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Bart Bekaert.
1: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden nadat een prof van de KUL vermist raakte. Oekraïne en Rusland zouden afgesproken hebben om geen energiedoelen meer aan te vallen. En de Red Dragons winnen van Estland op het EK-volleybal. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
2: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen. Niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten. Terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in de groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken. Maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler. Maxima rond 19 graden. Joe Easy.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zet een grote zoekactie op. En op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden. Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.